0: Ambtenaren kijken met elkaar naar mogelijkheden om van die wettelijke dwangsom af te komen. Er zijn 38 demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden die gisterenmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. 6 van hen brachten het verkeer in gevaar, 1 blokkeerde een politieauto. De meeste waren 2 weken geleden ook al bij een blokkade, zij kregen een waarschuwing. Bij herhaling gaat het OM ze vervolgen. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. In de finale versloeg hij overtuigend de Amerikaan Ben Shelton. Na zijn winst bedankte Zverev uitvoerig zijn moeder, die hem is blijven steunen nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog. In het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar plaatselijk is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje.

0: Radio NL.
1: Schat, ik doe het voor jou.

0: Yo, je begint echt op die oude te lijken van jou.
1: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Radio NL vind je ook op Facebook. /RadioNLFM.
2: Dit is de muziek van

We spraken af, de vrijheid is ons hoogste ideaal. En daar heeft het nog niet aan geschort. En dat ik jou zo vrij liet was een heel gewone zaak. Daaraan kwam jij dus echt niets tekort. Maar dat je elke avond met de vrouwen uit de buurt veel vergadert en opbouwend praat. Jij van mij verlangt dat ik slaap achter de deur. Nou, dan is

verlangt. En dat je op de bres staat voor wij vrouwen zijn gelijk, daarin sta ik geheel aan jouw kant. Het hoeft er niet toe te leiden dat je mij niet meer herkent als ik 's morgens de ochtendkrant lees. En je haastig in de gang een boterham opeet, weer op weg naar een meer.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
7: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Dit is de muziek van Radio

0: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saxe. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaal-rechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. En dan het weer door Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
6: Download de app en start met vinden.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Dit is de muziek van Radio

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reisde weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de finale van de US Open gewonnen. Hij was de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets de baas. Het werd nog even spannend toen Shelton zich in de 3e set terugvocht, maar in de 4e set maakte Zverev het snel af. Zo snel dat het even duurde voordat hij door had dat hij gewonnen had. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Later op de dag gaat de zon meer schijnen, met ook dan nog kans op een buitje. Het wordt 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl. Carglo.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
7: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
8: Oktober is de rookvrije maand.

0: Kijk op proostop.nl.
1: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Uniek in de

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op de maandagochtend, 14 september vandaag. Op dit moment volgens de ANWB geen vertragingen in het land. Wel even een waarschuwing voor Zuid-Holland, Noord-Brabant en Overijssel. Daar komen namelijk mistbanken voor. Dus mocht je onderweg zijn, dan is het daar eventjes extra opletten geblazen. Maakt geen code geel. Dus dat is dan eventjes de enige update die we daar vanuit kunnen vermelden. Kunnen wij in elk geval verder met zaken waar we wel wat over te zeggen hebben? Dat is het ochtendprogramma van vandaag.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Naast van Dijk! En dan beginnen we deze maandagochtend met muziek van Wesley Klein. In het hart van als allereerste na zessen. Goedemorgen!
2: Dit is de muziek van...

0: Jannes en een beetje meer zojuist bij Radio NL. Een hele goede morgen, maandagochtend 6 uur geweest. Ik wou bijna zeggen 16 september, maar dat is een klein beetje op de feiten vooruitlopen. 14 september is het vandaag. En het weekend hebben we weer achter de rug. Mogen beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Vinden we gezellig als je even laat horen dat je erbij bent. Dat kan via een tekst of een audiobericht. Het is allebei welkom via onze app natuurlijk.
1: Goedemorgen Lars. Het is weer lekker weer maandag. Wat gaat de weekend toch weer hard. Ik heb weer lekker mijn cappuccinoetje weer bij me. En wat lekkers. Ik ga weer lekker onderweg. Jongens, hou alles met je gezicht. Hou afstand. En ik zou zeggen, en ik heb een fijne weekend gehad. Dat is in ieder geval belangrijk.
0: Dat is fijn,
1: ik hoop jij je ook last. Dus ik zou zeggen, hou doei.
0: Ja, nee, heerlijk weekend achter de rug.

0: is de Sowieso Ochtendshow.
1: Zo dan. Dus even kijken naar het nieuws van deze maandag 14 september. Het gaat over Joey uit Waddinxveen. Weet niet of je het hebt meegekregen in het televisieprogramma Miljoenenjacht gisteravond. Daar wist Joey 140.000 euro en een nieuwe auto in de wacht te slepen. Dat heeft hij toch even goed gedaan. En hoe deed hij dat? Ja, niet omdat het geluk aan zijn reet hing, maar hij drukte gewoon 3 keer als snelste kandidaat uit het publiek. En dat is iets wat nog nooit eerder gebeurde. Daarmee won hij dus eerst 10.000 euro en een auto. En hij had ook nog een keer een finale plek te pakken, waardoor hij met dat spel ook nog eens mee mocht spelen. Daar kwam nog een keer 130.000 euro achter weg. De tandjes. Nieuws vanuit Delft dan. Mocht je 's avonds of 's nachts door de Delftse Hout fietsen, dan adviseert burgemeester Alexander Pechtold om voorlopig niet alleen te gaan. In het gebied zijn er zeker 4 vrouwen van een fiets getrokken, geduwd, aangerand of mishandeld. Politie die zoekt getuigen en onderzoekt ook of de incidenten met elkaar te maken hebben, ja of nee. En bij een controle in Pijnakker en Nooddorp heeft de politie een fatbike in beslag genomen. Nou is dat niet echt wat nieuws, dat er een fatbike in beslag wordt genomen. Maar het gaat vooral om de snelheid wat hij kon. Het was namelijk een dikke 80 km per uur wat het opgevoerde tweewielertje wist te halen. Ja, voor elektrische fietsen zonder kenteken geldt een maximum snelheid van 25 km per uur. Daarnaast werden er 20 andere verkeersboetes uitgedeeld, maar die hadden niet met de snelheid van die ene fatbike te maken. Het is toch even fijn dat ze dat erbij vermelden natuurlijk. Ja, en over het weer van deze week. We krijgen namelijk opvallend veel regenbogen en oranje luchten. De NOS schrijft erover. Dat komt vanwege de laagstaande zon van deze week. Een vochtige herfstlucht. Dat zorgt dus vaker voor een mooie zonsondergang. En bovendien worden de dagen deze week bijna een half uur korter. Het gaat snel. Betekent dus een kwartiertje later licht, een kwartiertje eerder donker. En dat is dat wat we mogen doen.
0: De Sowieso Ochtendshow.
2: Goed. Schatje, mag ik je foto?
1: Vanmorgen begint het vooral landinwaarts plaatselijk mistig. Zeker in Zuid-Holland en Noord-Brabant, daar is het opletten geblazen. Daar komen mistbanken voor. Vanmiddag lokaal kansen op wat lichte regen. Temperatuur ligt deze dagen aardig hoog, namelijk rond een graad of 22.
2: Mijn ochtend.

0: natuurlijk de Toendra's na het weekend met hun maandagmorgen. Maakt het 7:08. Het is tijd voor ons Artje, al voor de spreuk.
1: Artje voor de sfeer, voor de sfeer.
0: Alt, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubke. Het is weer maandag. En dat wel de 14e september. En we starten de dag. En we starten de week. Met een gedicht. En dat gedicht dat luidt. Geluk. Waar wolken verdwijnen, komt een vlinder voorbij. Waar donkerte eindigt, is licht weer dichtbij. Waar veel regen valt, zal een bloem ontstaan. Vertrouw dat het geluk weer aan jouw kant zal staan.
0: Ja, mooi.
2: Ik wens iedereen nog een prettige maandag en welterusten.
0: En welterusten, Al, dankjewel. Zo dan. Dat de spreuk voor deze maandagmorgen. Gaan we even verder duiken in de app van Radio NL. Daar is het gezellig. Mensen die volop laten weten dat het weekend weer voorbij is.

0: is bijvoorbeeld onze Rob. Goedemorgen.
1: Lars, goedemorgen. Ik weet niet waar jullie het nieuws vandaan kopen. Het nieuws van Miljoenenjacht, dat was vorig weekend.
2: Nou, dat dacht ik ook.
1: Dus ik zou toch eens even korting vragen.
2: Nee.
1: Bij aankoop van de nieuwsberichten. Fijne dag.
2: Wacht even, Rob.
0: Hier heeft namelijk de redactie Lars van Dijk achter gezeten. Ik dacht dat namelijk ook exact hetzelfde. Ik las dat en ik dacht van, hé, dat kan helemaal niet. Dat nieuws was vorige week. Vorige week was namelijk, mocht je niet mee hebben gekregen waar we het over hebben, laten we dat eerst even uitleggen. Vertelde zojuist over dat er een deelnemer was van Miljoenenjacht gisteravond. Die een auto won en prijzen won, dat hij geluk had. En dat hij meerdere keren de beste was, zeg maar. Dat hij daarom koffertjes mocht openmaken. En ik dacht, ja, maar dat was toch vorige week? Vorige week ging het om Henk. Henk was toen inderdaad deelnemer bij Miljoenenjacht. En die had iets soortgelijks. Die was ook inderdaad een paar keer aan bod gekomen. Maar gisteravond was het Joey uit Waddinxveen. Die heeft dus nog even een schepje daarbovenop gedaan. En die heeft 3 koffers mogen openmaken. En daar dus inderdaad een paar prijzen mee in de wacht gesleept. Dat dacht ik ook, Rob. Ja, goed dat je scherp bent, daar niet van. Het is ook verder geen aanval natuurlijk, maar... Ik dacht inderdaad ook, dat was vorige week. Maar dat is dus helemaal niet zo.
3: Hey, Lansje. Goedemorgen. Johan van Deumo die is op vakantie. Dus wij hebben zijn bus in gekaapt. Ik heb zijn telefoon natuurlijk niet gekaapt. Maar ja, wij zijn nou lekker met elkaar onderweg. Dus, heel fijne vakantie, hè. Yo, yo.
0: Mark, succes. Nou, die bus van Johan even een beetje heel, alsjeblieft.
4: Goedemorgen, Lars. Goedemorgen, Clubje van Nederland. Gaat ie weer maandagochtend. Het is een beetje donker hier, mistig. Een beetje heel erg mistig, maar vooruit. Dan even op de automatische piloot, zijn de bouwen in Deventer. Kopje koffie erbij, koekje erbij en dan kijken wat de week ons brengt. Hè. Dat is een druk weekendje zo. Eventjes opnames geweest voor televisie.
0: Oh.
4: Barbecue gehad, eventjes een etentje gehad met de schoonmoeder gisteren.
0: Ach.
4: Nou, dat was veel eten, veel drinken weer. Hè. Voi, voi. Nou, gaat ie weer. Iedereen fijne maandag.
0: Ja, die ergernissen moeten toch op een manier onderdrukt worden, Ronald. Ik snap het wel, maar hey. Dat voor het weekend. Lekker zeg. Maandagweek is weer begonnen.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
3: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
4: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
14: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Dit is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan.
16: Radio NL.
15: Weerbericht.
17: Vanmorgen begint het vooral landinwaarts plaatselijk mistig. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af. Valt in het zuiden en het zuidwesten van het land soms wat regen. Temperatuur vandaag ligt rond een graad of 22. Morgen begint bewolkt. Maar later dan breekt het zonnetje door. Wordt het in Zuid-Limburg 28 graden. Het lijkt bijna zomer te gaan worden op deze manier. Maar eerst nog even zien wat we daarvan gaan krijgen dan morgen. Goed, wij gaan naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. 4 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. Er liggen nog 10 slachtoffers in het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. Daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van Botik van de Zandschulp.
17: Oké, dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar is Loco Loco. Tim, goedemorgen.
19: Hey, goedemorgen.
17: Ja, dit gaan mensen nooit begrijpen.
19: Ik snap ook niet wat je bedoelt. Hoezo? Eventjes, het is maandagochtend vroeg.
17: Voor de vrije orde. Tim is DJ. Tim, die... Ja. Die
19: face DJ.
17: In de weekenden ben jij face DJ onder de naam Loco Loco.
19: En ja, dat, ik heb meer dan hey, Loco Loco is een concept, daar doe ik aan mee. Je kan me los gewoon boeken als DJ Bernbrand. Leuk, leuk.
17: DJ Bernbrand. Ja, dat is heel goed. Dan ga je halverwege... Ja. Jongens, even wachten. Er zijn een paar vertragingen in het land. En dan ga je weer verder met Marco Schuitmaker en zo.
19: Precies. Ja. Zo gaat dat, ja. Nou, klopt. Goed. Ja.
17: Goed, om dan even naar die onderbreking te gaan. Waar staat het vast dan?
19: Nou, op een paar plekken. In totaal staat er al 93 kilometer. Dat is aardig wat voor dit tijdstip. Allereerst op de A4 naar Amsterdam toe vielen tussen Ypenburg en knooppunt Hoflied. 5 kilometer, 10 minuten. Heeft alles te maken met een eerder pechgeval. De weg is daar weer vrij. En op de A10 rijdt het langzaam. De ring van Amsterdam tussen Sloterdijk en Slotervaart. Ongeveer 10 minuutjes daar. Er is een ongeluk gebeurd en er is maar één rijstrook open. De vertraging is 10 minuten. Dat valt nog wel mee. Kan nog erger worden. Hou er ook rekening mee dat de op- en afrit allebei niet te gebruiken zijn. Dan naar de flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Den Bosch bij 68,7. De A9 naar Alkmaar bij 37,1. En de A30 Ede-Barneveld bij 16,1.
17: Dank u, Tim. Tot zometeen weer.
19: Tot zootjes. Dag.
17: Is het zometeen tijd voor onze Tini van de receptie? En muziek van Jan Smit is

0: Niks.
1: Tino Martin en Billy dansen juist bij Radio NL.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Dit is de Sowieso Ochtendshow
2: met Lars van Dijk.
1: Voor de maandagmorgen 14 september. Het is bijna 6:45. Dat betekent dat het straks tijd is voor onze Tini van de receptie. Die zal weer een liedje gaan lallen. Aan jou de vraag. Welke plaat is dat dan ook alweer? Gaan we op zoek naar de titel daarvan. Eerst even verder duiken in de app van Radio NL. Dan mag je elke morgen laten weten dat je erbij bent. En mag je heel Nederland even wat meegeven. Ook als je een beetje de gek met ons aan wil steken bijvoorbeeld.
5: Hey, goedemorgen Lars. Hey, vanuit het warme Cambodja, Phnom Penh. We hoorden net dat het in Nederland dat het wat minder weer is. Nou hier vanuit Phnom Penh. We hebben een topweekend gehad. We hebben heel veel dingen bezocht. Dus de hartelijke groeten van Lisbeth en IJssen vanuit Cambodja.
1: Kijk eens.
5: Hoi.
1: Nou, heel veel plezier daar in elk geval in Cambodja dan, Lisbeth en IJssen. En dan zullen wij, de regen voor jullie opvangen of zo. En dan bewaren voor als je terug bent. En, in een emmer. Nee, dat is flauw. Dat gaan we wel doen.
6: Laske, Kluppie, goedemorgen. Nou, het is weer maandag, hè. Dus we gaan er weer tegenaan vandaag. Nou, het was weer een topweekend in ieder geval. Alleen, we hebben er in ieder geval Ridderkerk gemist, het feestje.
1: Nou.
6: Dus op de radio. Het was niet live. Dat was wel jammer, dus ik had er wel zin in. In een feestje zaterdag. Maar ja, de non-stop was ook geweldig, hoor. Dus niet getreurd natuurlijk, hè. Nou, Laske, fijn uitzending, jongen. En ik zou zeggen, tjo de bako, rieteti en werk zo mal, de mazzel.
1: De mazzel. Ja, dat was wel weer een vol plein, André. Als het was het heen gaan, dan is het wel waard geweest. Want het is een prachtig feest geweest wat we afgelopen zaterdag hebben mogen organiseren in Ridderkerk. Dus dat is iets om succesvol op terug te kijken. Andere appjes die binnenkomen via de app van Radio NL. Peter vanuit Opheusden meldt even dat hij erbij is. Robin het Brezanti is van de partij deze maandagmorgen. Hetzelfde geldt voor Martin en Alfred. Die laten eventjes weten dat het weekend weer geslaagd en achter de rug is. Dat is fijn om te horen. Morgen, dan is het de derde dinsdag van september. En dat betekent morgen Prinsjesdag. Leden der Staten-Generaal. Daar zal Willem-Alexander op de troon gaan zitten om de troonrede voor te gaan lezen. Die eigenlijk ook al voor een groot gedeelte online te vinden is. Is altijd zo met de troonrede. Je zult bijna denken dat het onderdeel is van, maar als het in aanloop daar naartoe, dan is het al raak. Er staan sommige stukken staan er al in. Zo wordt er vanmorgen bijvoorbeeld ook gesproken over het feit dat er toch een kleine min in de portemonnee is. Dat lazen we vorige week bijvoorbeeld al. Sowieso veel nieuwsdingen die dan de straat op gaan, weet je wel. Van, wat vind jij er nou van? Ja, en dan zegt iedereen natuurlijk, ja, ik vind het te duur. Ja, dat is logisch, dat hebben we allemaal. Maar ja, wat gaan we er morgen dan daadwerkelijk van horen? Dat zal het de tijd ons leren. Prinsjesdag, 15 september dit jaar. Goed. Is het tijd voor onze Tini van de receptie. Elke morgen zo rond 6:45 dan lalt ze haar liedje. En is het aan jou de vraag om eventjes de oren goed te gaan spitsen, mee te luisteren en misschien wel even een gokje te wagen. Je mag jouw antwoord erin sturen via de app van Radio NL. Titel van de plaat, dat is waar we naar op zoek zijn. Denk je het te weten, dan mag je het laten horen. Douchegordijn, dat zal gaan sluiten en de kraan gaat dan vanzelf stromen voor onze Tini van de receptie. En dan zal ze natuurlijk voor ons gaan lallen. Ja, la. Ja, la, la, la, la, la, la. Gaan we. Goed.
7: Ja.

Ja, la, la. Frank en Mirella, verliefd, verloofd, getrouwd. Daarvoor nog Stef Ekkel, de klok die tikt maar door. We hebben onze Tini van de receptie. En Tini zingt net als elke morgen zo rond 6:45 een liedje voor ons. Aan jou de vraag om eventjes te raden en even een suggestie in te sturen. Gokje misschien wel of gewoon direct het juiste antwoord voor de titel van de plaat. Onze Tini van de receptie, vraag is welke is dit?

0: Ja, zeg. Ik wou zeggen, hadden we daarnet nog Bart aan de telefoon, maar... Bart heeft opgehangen. Ja, of er is iets misgegaan aan onze kant. Dat kan natuurlijk. Dat... Wacht even, dan moet ik even... Ja, nee, dat is het niet. Ja. Zal ik Bart even moeten proberen nog een keer te bellen straks? Of... Dat is onhandig. Zul je net zien, precies op het moment dat dan het moment suprem is... dat de verbinding verbroken wordt. Dit wordt hem ook niet. Hé, Bart!
1: Wauw.
0: Ja, of hij had er geen zin meer in vandaag. Dat kan natuurlijk ook, hè. Dat hij dacht van, ja... Ik heb nou lang genoeg gewacht. Ik ga wel ergens anders heen. Dan gaan we Wilco even proberen te bellen. Wilco, die heeft ook een titel doorgestuurd. Goed, gaan we even kijken of Wilco aan de telefoon kan komen.
2: Hey, Lars. Goedemorgen.
0: Hey, Wilco. Goedemorgen. Wel spontaan dat we elkaar spreken nu.
2: Ja, ik hoor jou hier in volle serie in Zevenaar.
0: Nou ja, zeg. Je hoort mij nu en links en rechts.
2: Ja, en boven en onder.
0: Nou, hey, dat is dus even mooi. Hey, Wilco, waar kom je vandaan?
2: Ik kom uit het pittoreske Giesbeek.
0: Giesbeek. Ja, het klinkt een beetje als ik jou... Wacht, wil je eens cola zeggen?
2: Cola.
0: Ja, dat is dan wel een beetje... Is dat in de hoek van Zevenaar, Giesbeek?
2: Ja, ja, Zevenaar, dat is ook de gemeente waar wij onder vallen.
0: Ja.
2: En het is net tegen de Achterhoek aan.
0: Dus oké. Okay.

0: Gewoon nog steeds cola.
1: Oh ja.
0: Maar voor het gevoel zeggen we cola.
1: Nou ja, ik zat van de week, afgelopen vrijdag ben ik eventjes weer een weekendje te Schelling hebben gedaan. En toen zat ik naast een paar, ik wil niet zeggen dames op leeftijd, maar daar gingen ze toch wel een klein beetje naartoe. En daar was ik even mee aan de kwemmel geraakt, zeg maar. En het was een beetje cola, maar ook een zachte G. En die zeiden, ja, ik kom uit Zevenaar. Dus daarom dat ik dit dacht bij jou. Maar goed, dat is eventjes, heb je verder niks aan natuurlijk.
0: Ja, nee, maar heb je wel een nummer gescoord dan? Of,
1: Nou ja, goed, als ik een leeftijd mag gokken, dan was het ongeveer rond de 70. Dus ik heb geen telefoonnummer opgeslagen.
0: Op,
1: ja, nou ja, goed, misschien wat voor jou. We zoeken dit liedje. Wat is het ook alweer?
0: Ja, ik wist hem meteen.
1: Jij wist hem meteen?
0: Ja, zeker. Dat is natuurlijk Ria Valk. En de liefde van de man gaat door de maag.
1: De liefde van de man gaat door de maag. Dat is beter bekend als de worstjes op mijn borstjes.
2: Worstjes op mijn borstjes, rijtjes op mijn dijtjes, carbonade en salades op mijn bil.
1: Allemaal! Nou, hey, Wilco! Oude feestartiest.
0: Tuurlijk.
1: Nou, Wilco, het is inderdaad goed. Ga dan voor je draaien. Groetjes daar in het mooie pittoreske Giesbeek.
0: Ik doe ze allemaal de goed. De jongens, de groeten vanuit, hè?

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
5: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
4: En dat werkt goed?
5: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
4: isopaleis.nl.
6: Te groot bestaat niet.
7: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
6: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
10: 31 oktober, geht es richtig los im Koffert Park Nijmegen. Het grote Oktoberfest met Samuel Welten, Sven Versteeg, Jan Pichel, de Alpenzusjes, Rita Koblenz, Otto Wunderbar en vele anderen. Op zijn Duits feesten aan lange tafels in de Nima Festzaal of springen in de grote feesttent. Kaarten nu te koop via hetgroteoktoberfest.nl.
11: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
12: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 7 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis, maar het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
19: Glitter chalets en staakcaravans.
20: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
21: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
22: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
23: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
24: Sportlife. Sportlife. Sportlife.
22: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
25: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
26: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.
27: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
28: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
29: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
30: Uniek in de

0: Tegel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over zeven. Goedemorgen bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Lars. Ja, het is al vroeg druk deze ochtendspits. Er staat al 130 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. En aardig wat bijzonderheden. Ken jij de Heidenoordtunnel toevallig?
1: Die ken ik, ja. Daar staat vast een te hoge vrachtwagen voor.
2: Nee. In beide richtingen is de tunnel dicht door technische problemen. Dat is akelig. De A29, de weg tussen Bergen op Zoom en Rotterdam, is daarom niet te gebruiken. Verder de A10, de westkant van de Ring van Amsterdam. File tussen Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer, 20 minuten. Komt er een ongeluk, er is maar één rijstrook geopend. En verder nog een kapotte vrachtwagen in Zeeland op de A58 naar Vlissingen. Vanaf Kruiningen 10 minuten extra over 5 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Bijvoorbeeld een A17 richting Dordrecht, 7,0. Een A30 naar Barneveld bij 16,1. En ook de A59 vanuit Den Bosch. Even opletten bij Waalwijk. Zijn een flitser bij 111,9.
1: Dank je, Tim. Tot zo weer.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Naast Van Dijk.
1: Net zometeen het keuzemoment van deze maandagmorgen. Raymond Hermans is onderweg. Met ons pakken ze niet.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Het nieuwste liedje van Raymond Hermans en ons pakken ze niet. Het is 10 minuten over 7. Zometeen het keuzemoment van vandaag. Met dan dus ook de twee liedjes die daarin zitten. Eerst even het nieuws van deze maandag 14 september. Het gaat over de energierekening. Volgend jaar zal die namelijk gemiddeld 89 euro hoger uitvallen. Niet omdat dan de prijs van elektra of gas omhoog is gegaan. Maar vanwege de leveringskosten. De verwachting is dat zo'n 89 euro dus dat we extra gaan betalen in 2027. En dat is bijna 20% extra. De verhoging komt vooral door de miljarden investeringen die nodig zijn om het overvolle stroomnet uit te gaan breiden. Nieuws vanuit Amsterdam dan. Bezoekers uit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg die in Amsterdam niet betalen voor parkeren, kunnen vanaf vandaag namelijk direct een wielklem krijgen. Komt omdat de gemeente parkeerboetes naar deze landen niet goed kan nasturen. Zoals bij veel andere Europese landen dus wel kan. En daarom grijpt Amsterdam tegenwoordig meteen in op straat en gaat er direct een klem omheen. En dan kan je ook niet weg natuurlijk. Dan moet je eerst betalen voordat je kan wegrijden. Nou goed, morgen dus Prinsjesdag. Daar zullen we nog genoeg over gaan horen. En er zal nog genoeg over voorspeld gaan worden. Hè? Wat gaat er gezegd worden? Dat soort dingen. Ander nieuws dan nog eventjes voor deze maandag de 14e van september. Het gaat over de oranje lucht, hè. Wel, hoe en nou kan dat we zoveel oranje kleurrijke lucht te zien? De NOS schrijft erover. Komt vanwege de laagstaande zon en de vochtige herfstlucht. Een klein dingetje wat dan zeker even te benoemen valt. De dagen worden deze week bijna een half uur korter. He, dus een kwartiertje later licht en een kwartiertje eerder donker. Zo moet je het gaan zien natuurlijk. Op die manier worden de dagen vanzelf korter. Maar het gaat deze week dus bijzonder rap. Met in 7 dagen tijd 30 minuten minder licht op een dag. Dat is fors. Goed. Kunnen wij eventjes onze focus verleggen en eventjes gaan kijken naar het keuzemoment van vandaag. We hebben 2 liedjes tegenover elkaar staan. Aan jou de vraag om eventjes een appie in te sturen met daarin de letter A of de letter B. Kan in een tekst of een audiobericht met dus jouw muzikale voorkeur. Keuze A is deze ochtend voor Arne Jansen.
1: Ja, ja, ja, meisjes met rode haren.
0: Ja, mooi. Meisjes met rode haren op een A vandaag.
1: Je zeggen...
0: Als er iets is.
1: Als je ze kent.
0: Oh, dat kan ook natuurlijk. Dat is een kleinigheidje. Keuze A voor Arne. Met meisjes met rode haren. En keuze B is dan voor Luc Bro.
2: Hallo, hier ben ik dan. Dag mensen op het plein.
0: B voor hallo, hier ben ik dan.
2: Dag Saskia, dag kleine blonde varkens.
3: Haatje, alsjeblieft.
0: Haatje. Al dus Lucas Anna Palona. Jouw stem is ook welkom via de app van Radio NL. Keuze A voor Arne Jansen, keuze B voor Luc Bral. Welke van de twee mag het worden?
4: Ja!

Keuzemoment van vandaag staat tussen Arne Jansen en Luc Brol. Meisjes met rode haren op keuze A. En hallo, hier ben ik dan op keuze B. Jouw voorkeur is welkom via een tekst of een audio-appie. De letter A of de letter B mag je doorsturen via onze app. Gaan we zo meteen naar de uitslag. Zo, de uitslag voor het keuzemoment van vandaag.

Hagler en die mooie ogen zojuist bij Radio NL, waar we bezig zijn met het keuzemoment van vandaag. Keuze A voor Arne Jansen. Meisjes met rode haren. B voor Luc Bro. Hallo, hier ben ik dan. Jouw stem is nog welkom in de app voor het keuzemoment van de maandagmorgen.

0: liedje dat eindigt zo abrupt. Hè? Miss Montreal, Sanne Hans en haar schuilen zojuist bij Radio NL. We zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. En we gaan de stemmen zo meteen bij elkaar optellen. Eerst nog eventjes gauw de liedjes van deze maandagmorgen. Het is keuze A voor Arne Jansen vandaag. Meisjes met rode haren. En keuze B voor Luc Bral. Hallo, hier ben ik dan. Dag mensen op het plein. Aan jou de vraag om een appie in te sturen met een muzikale voorkeur. Een tekst of een audiobericht met daarin dus de letter A of de letter B. Dan gaan we dat zometeen eventjes bekijken.
1: Keuze B, Lassie. Keuze B.
0: Al dus de Flora Flitser voor deze maandagmorgen. Grote liedjes van vandaag. We laten ze nog even één keer horen. Daarna gaan we officieel tellen. Keuze A voor meisjes met rode haren.
2: Ja, ja, ja, meisjes met rode haren.
0: Keuze A voor Arne Jansen.
2: Kunnen je zeggen als je ze...
0: Meisjes met rode haren hebben we deze morgen op keuze A staan. En een beetje, dat mag natuurlijk ook. Dat is deze ochtend voor Luc Bral.

0: dikke dolle Titia en dag papa, dat dorp van mij.
1: Wij gaan de stemmen tellen, kijken welke van de twee er als winnaar uit de bus mag gaan komen vandaag en welke dan ook in zijn geheel gedraaid zal gaan worden. We sluiten de box, we sluiten de stemmenbox en we gaan kijken welke het mag zijn. Keuze B deze ochtend voor Johan van het Uithuizermede. Happy van het Bergen. Bas, goedemorgen. Basie, Bas houdt het stil.
2: Hallas. Hey, Basje Berg hier, doe mij maar een beetje vandaag. Beetje. En de groetjes aan de padvinders.
1: Kans het Frank Capelle gaat vandaag voor keuze A. Keuze A voor Yvonne uit Grijpskerk. Aatje voor Pieter vanuit Webels. Keuze A voor René Monster. Angela, die gaat voor de rode haren. Die gaat voor keuze A. Stefan uit Haaksbergen, goedemorgen.
3: Ja, doe maar weer een A.
1: Zegt ook Paul vanuit Maasbracht. Keuze A voor Bram en Vieringen Waard. Zit er ergens nog een beetje tussen, zal je jezelf misschien afvragen. A voor Peter uit Opheusden. Matthijs uit Warnsveld, die gaat voor keuze A. A voor Pieter uit Sloothorp. A voor Atje uit Huibergen. Ach, kijk eens. Een B voor Kopie uit Grotebroek. Mark uit Wieringenwerf, die gaat dan ook voor keuze B. A voor Francisca uit Vollenhoven. Godfried, die gaat voor keuze A. Jan Jelle uit Zuid-Laren. Aatje voor mij. Richard uit Amsterdam. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Doe mij maar een Aatje. Groetjes Amsterdam.
1: Timo, goedemorgen.
5: Morgen, Lassie. Vandaag een BBB'tje. Groetjes aan Simone. Maar
1: doen we Simone nog wel even de groeten. Maar het lijkt er niet op dat we keuze B gaan draaien vandaag. Leo uit Apeldoorn, die gaat voor een Aatje. Patrick uit Hilsum. Goedemorgen voor mij. Keuze A, alsjeblieft. Nou, dat is hem ook geworden. Keuzemoment van vandaag is gewonnen door Arne Jansen met de meisjes met rode haren. Hoor eens.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op Gekomi.nl.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
3: En mooi groen.
2: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
3: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
4: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
5: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
6: Wij zijn de mannen.
5: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
11: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan. Radio NL.
17: Altijd aan.
18: Radio NL.
17: Weerbericht.
19: Vandaag op zich wel een prima dag. Er is wat mist aanwezig in het land deze morgen, maar dat lost zo meteen wel weer op. En dan zal de zon hier en daar eventjes gaan doorbreken. Daarna dan hebben we kans op een klein buitje. Vanmiddag ongeveer 22 graden. Morgen begint bewolkt, maar ook dan komt de zon er weer eventjes bij kijken. Wordt het in Zuid-Limburg erg warm, namelijk zo'n 28 graden. Hartstikke warm daar. We gaan naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
20: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar €90 extra kwijt is. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar 2 explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. En vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis.
19: Oké, dankjewel. Dan hebben we de verkeersinformatie van Tim van de ANWB. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen Lars. Het is al vroeg druk deze ochtendspits. Er staat al bijna 300 kilometer. Nou, voor half acht ochtends, ik doe het je niet na. Inderdaad, wat je net al zei, mistbanken zijn er nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wees daar dus extra alert wanneer je de weg op gaat. Verder files dus. Kapotte auto op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Ongeveer een half uur extra vanaf Breda, omdat er één rijstrook dicht is. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer 20 minuten vanaf Zevenbergen. Dan goed nieuws over de Heinoordtunnel. De A29 is in beide richtingen weer open. Hou wel rekening met file richting Rotterdam. Ongeveer drie kwartier nog vanwege de drukte. En tenslotte nog de A58 naar Vlissingen. In Zeeland een kapotte vrachtwagen bij Capelle. Vanaf Rilland ongeveer een kwartiertje extra omdat er één rijstrook dicht is. Verder meerdere flitsers. Gemeld door Flitsmeister. De A1 naar Apeldoorn bij 67,0. A17 naar Dordrecht bij 7,0. En langs de A59 vanuit Den Bosch. Oppassen bij Wolk, Waalwijk, 111,9.
19: Dank u Tim, tot zo weer.
7: Daar.

0: maakt eigenlijk niet uit op welke manier je dit liedje interpreteert. Hij heeft altijd gelijk. Erik van Klinken, de Hollandse nieuwe van deze week.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Met het dobbelspel van deze maandagmorgen. Wij gaan zo meteen onze dobbelsteen over de desk laten rollen. En daarna dan is het aan jou om een liedje te verzinnen met de categorie die er vanaf is gekomen. De lijst met mogelijkheden van vandaag. We gaan hem even een keer bij langs. Dobbelen wij. Zometeen nummer 1. We zoeken bij liedjes in de categorie kijken. 2 is voor iets waar 1 ook wel genoeg van is. 3 is een naamliedje. Bij nummer 4 zoeken wij liedjes die gaan over dingen die je vindt op een carousel of een draaimolen. Dat is volgens mij gewoon nagenoeg hetzelfde. Er zal nu iemand in de auto zitten die zegt, nee, het is een carousel. Goed, 5 is nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter D. We gaan eens even kijken wat dat mag worden vandaag.
2: Opschave. Ho!
0: Mijn welgemene excuses. Dobbelsteen is van het bureau afgevallen. Maar we gaan op zoek naar naamliedjes. Het is nummer 3 geworden vandaag. Dus dat betekent dat we een Laura van Jan Smit mogen.

naamliedjes. Dat is de categorie van vandaag. Met andere woorden, we zoeken liedjes met een naam in de titel van de plaat. Dat is dan bij deze eventjes duidelijk gemaakt. Je mag hem doorsturen via de app van Radio NL. Draaien wij in de tussentijd muziek van Belinda Kienaar.

0: Geef hem maar een ons geluk. Daarvoor Belinda Kinaar en Het is mijn leven. In het dobbelspel van vandaag zoeken wij naamliedjes. Dat is de categorie die volgens mij vanaf dag 1 van het dobbelspel al een terugkerende categorie is. Betekent dus dat we hier volgens mij wel raad mee weten. Dacht je bijvoorbeeld van de suggestie van Monique bijvoorbeeld, maar ook van de suggestie van Gea en van Jan Willem. Die gaan allemaal voor Rosanne van Nick en Simon.
1: Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn. Elke keer weer een ander en mij doet het pijn.
0: Naamliedjes zijn dus liedjes met een naam in de titel. Dat mag een naam van een persoon zijn. Mag ook geografisch. Mag ook een plaatsnaam zijn dus. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Dank daarvoor. Petra, die gaat voor Linda.

Meer suggesties die binnen zijn gekomen. Een mooie ouwe van Monica West. En dan hebben we het niet over de regenboogmantel. Maar het is over een liedje. Ja, dat heeft niet zo goed gescoord als de regenboogmantel. Dus misschien dat hij daarom niet zo bekend is. Hey, ouwe Joe, dat is een beetje country-achtig.

Monica West en Hey Owe Joe. Jouw suggestie voor het dobbelspel van vandaag is ook welkom in de app van Radio NL. Jolanda uit Andelst, Normaal en Tessa met Ali. Dat liedje er staat beter bekend als het Wee-dee-dee-wee-dee-dee. Ja. Nou kent er denk ik iedereen hem weer. Oh ja, tuurlijk.

gaan eens even kijken of wij contact kunnen leggen met Gea. Gea die woont in Oldermarkt. Tenminste, dat staat er. En dan gaan we eens even kijken wat voor suggesties ze in elk geval in heeft gestuurd via de app van Radio NL. Dat doet ze met een liedje. Volgens mij is dat een artiest die ze vaker aanvraagt. Probeer de telefoon in elk geval even aan het werk te zetten. Maar we hebben er wat moeite mee vandaag voor mijn idee. Want er gebeurt verder weinig. Maar goed, we gaan wel even de suggestie draaien die ze in heeft gestuurd. In de categorie naamliedjes. Bouke met Karin. Ja, mooi. Karin is haar naam. Zo zou je hem misschien wel kennen. Maar we zijn nog niet klaar met het dobbelspel. Jouw suggestie voor vandaag is nog steeds welkom. Een naamliedje mag geografisch of een personennaam zijn. Draaien we dat zometeen, sluiten we misschien met jouw suggestie het spelletje van vandaag wel af.

0: Appie vanuit Maastricht dan, Nick. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars. Wat dacht je van Kali van Django Wagner?
0: Ja, inderdaad. Ook een hele goeie. Een Kali'tje. Het is dat we Django al hebben gedraaid vandaag. Maar anders was dat om geworden natuurlijk. Meer suggesties vanuit onze app. Deze vond ik ook leuk. En opvallend, Sofietje.
2: Zij dronk Ranja met een rietje. Mijn Sofietje. Op een Amsterdamsterras.
0: Dagjanders van Henk Wijngaard. Henry uit Lieren, die dacht aan...

0: Het dobbelspel van vandaag staat in de categorie naamliedjes. En dit was nummer 1 voor vandaag. Bouke, Karin. Meer suggesties die binnen zijn gekomen via de app van Radio NL. Jannes met zijn Eleonora.
1: Kom, zing en dans met mij. De liefde gaat nooit meer voorbij. Oh, Eleonora.
0: Maar natuurlijk, audio.

0: kijken of wij Ardy kunnen bellen. Die vraagt om een artiest die we afgelopen tijd veel draaien, maar dan eventjes een ander liedje van hem. Dus even kijken of Ardy Molenaarsgraaf.
1: Goedemorgen, man.
0: Kijk eens, Ardy, goedemorgen met Lars.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, we draaien de artiest die je aanvraagt enorm veel de laatste tijd. Hoor je het nou liever met dat liedje wat we nu heel erg veel draaien, of met het liedje wat jij graag wil horen voor het doppelspel van vandaag?
1: Volgens mij zijn er minder varianten van die Helena, volgens mij, toch?
0: Nou ja, dat sowieso, ja. Maar hoor je liever zijn Helena of hoor je liever de zwoele zomernachten?
1: Ja, voor mij maakt niet uit welke koor. Volgens mij die Helena gewoon.
0: Voor het dobbelspel is het inderdaad Helena dat heeft gewonnen. Dus dan gaan we dat sowieso voor je draaien, RDM Molenaarsgraaf. Dankjewel en een mooie maandag.
1: Ja,
0: ciao, hè. Yo, sluiten we daarmee het dobbelspel van vandaag officieel af. Categorie naamliedjes, daar kan een vinkje achter.

0: je halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bakboord, stuurboord.
15: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €90 omhoog. Dat verwacht toezichthouder ACM, schrijft de NOS. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken, windmolenparken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
19: Gritter Chalet en staakcaravans.
20: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
21: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
22: Soedal, de bouwverslimmers.
21: Soedal. De bouwverslimmers.
23: 31 oktober, geht het richtig los in Koffert Park, Nijmegen. Het grote Oktoberfest met Samuel Welten, Sven Versteeg, Jan Pichel, de Alpenzusjes, Dieter Koblenz, Otto Wunderbar en vele anderen. Op zijn Duits feesten aan lange tafels in de Nima Festcel of springen in de grote feesttent. Kaarten nu te koop via hetgroteoktoberfest.nl.
24: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
25: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
24: Kijk op ProStop.nl.
26: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
27: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
28: Uniek.

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Een hele goedemorgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Tim Schaap, Tim, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen meneer. De ochtendspits is meneer. In volle gang. Er staat meer dan 430 kilometer. Dat is aardig wat. En daarnaast ook mistbanken in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. Wat opvalt is een ongeluk bij Lelystad Airport, de A6. Gebeurt er ook een keer wat. Richting Muiden. Daar is de weg zelf dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten. Maar het is zojuist gebeurd. Het kan nog wel eens wat gaan oplopen. Verder goed nieuws over de A16. De Moerdijkbrug richting Rotterdam. Daar is de weg weer vrij. Eerder stond daar een kapotte auto. Vanaf Rijsbergen een half uur in de file. Hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Ongeveer een kwartiertje. En tenslotte nog steeds een kapotte vrachtwagen in Zeeland bij Capelle. De A58 naar Vlissingen toe. Vanaf Rilland heb je 20 minuten extra omdat er één rijstrook dicht is. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A2 naar Den Bosch bij 108,9. De A7 naar Groningen bij 168,0. En de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Maas van Dijk. Met zometeen muziek van Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? En weer een nieuwe ronde van de vraag van vandaag.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Suzanne Freek en ken je dat gevoel zojuist bij Radio NL op de maandagochtend? Hele goede morgen. 8:11, 14 september is het vandaag. Het is de dag voor Prinsjesdag en daarom gaat vakbond FNV vandaag haar looneis publiceren. Dat doen ze dus voor Prinsjesdag. Vorig jaar deden ze dat ook. En toen zette FNV in voor een loonsverhoging van 6%. Waar gaan ze vandaag mee komen? Dat is de vraag. Tijd zal het ons leren. Ander nieuws van deze maandag, de 14e van september. Het gaat over de hoofdstad, het gaat over Amsterdam. Daar gaan ze namelijk massaal aan de wielklem. Ja, niet dat een ieder die daar parkeert een wielklem krijgt, maar het gaat om bezoekers, toeristen vanuit Frankrijk, Polen, Hongarije en Luxemburg. De gemeente kan namelijk parkeerboetes niet naar deze landen nasturen. En dat betekent dus dat als iemand uit die landen bijvoorbeeld niet betaalt of fout parkeert, gewoon direct een wielklem krijgt. Want ze kunnen wel meteen op straat een bekeuring uitschrijven. Maar als die auto al weg is en het gaat uit een parkeercamera, ja, dan is er dus niks meer aan te doen. En nieuws over de portemonnee. Los van dat het dus morgen Prinsjesdag is, is er in elk geval al een stijging in de portemonnee naar buiten gekomen. Dat gaat over de energierekening van volgend jaar. In 2027 betalen we naar verwachting €89 meer aan kosten voor het elektriciteit- en gasnet. En dat is dus niet omdat stroom en gas duurder wordt, maar dat zijn de leveringskosten. En dat komt dus vooral door de miljarden investeringen die nodig zijn om het overvolle stroomnet dan ook daadwerkelijk uit te gaan breiden. Dat voor het nieuws van deze maandag, 14e van september, hebben wij zometeen een nieuwe ronde van de Vraag

0: vraag van vandaag gaat over jatten.
1: Ja,
0: ja. Ik heb me er zelf ook wel een keertje schuldig aan gemaakt. Laat ik het zo eventjes zeggen dan. Dat zo meteen. Eerst muziek van de Havenzangers.

0: muziek van de Havenzangers en Het is nooit goed, zojuist bij Radio NL.
1: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
0: Ik heb er even een mooie ouwe bij gezocht van de Regento Stars. Krijg dit nog maar even uit je hoofd vandaag.
2: We blijven met vakantie op de camping in ons land.

Sander Kwarten en de tapster uit Tijuana. Daarvoor nog een mooie ouwe van het opa's kast van de Regento Stars. En dat zing je nu voor de rest van de dag. En waarom doe je dat nou? Hè? 7:58, tijd voor een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En de vraag van vandaag wordt 9 van de 10 keer geïnspireerd door het nieuws van de dag. Zo is sinds gisteren de schadevergoeding voor winkeldiefstal omhoog gegaan. Normaal gesproken zag je namelijk bij de kassa zo'n bord of een sticker, weet je wel. Diefstal is €181. Altijd zo'n raar bedrag dat je bij jezelf denkt, hoe komen ze er op een €181? Maar het zijn allemaal samengestelde bedragen, hè. Het is ook niet dat het in de wet staat, €181. Maar de winkels zijn dus vrij om een schadevergoeding zelf te doen. Nou, er is ooit iemand bedacht die bedacht, laten we er €181 van maken. Sinds gisteren is dat dus verhoogd naar €242. Aldus de Soda, dat is het bedrijf wat daar dan dus achter zit. De serviceorganisatie directe aansprakelijkstelling. Dat kan je dan nu weer vergeten. Die bekeuring van 181 is naar 242 verhoogd. Omdat het in verhouding moet zijn met de inflatie. Ik dacht, misschien is dat dan dus wel eventjes eentje voor de vraag van vandaag. Heb jij wel eens een keer per ongeluk wat gejat? Dat kan natuurlijk, hè. Dat je bijvoorbeeld bij de zelfscan wat vergeten bent te scannen. Dat je achteraf dacht van, heb ik niet afgerekend. Ben je bijvoorbeeld teruggegaan, ja of nee? Ik heb zelf één keer gehad. Als ik snel moet, dan loop ik met mijn tasje door de supermarkt en zo'n handscanner. En dan scan ik het en dan gooi ik het alvast in de tas, weet je wel. Hoef ik daar zo meteen bij de zelfscan alleen maar die QR-code te scannen en dan voel ik klaar. En dan heb ik de tas alvast, hoef ik niks meer in te pakken. Nou ben ik dus een keer wat vergeten te scannen. En ook echt totaal onbewust. Ik ben wat vergeten te scannen. En wat denk je? Ja, steekproefcontrole natuurlijk. En meneer, dit artikel heeft u niet gescand. Nou goed, dat kan gebeuren. En het is uiteindelijk ook gewoon opgelost. Ik heb het opnieuw mogen scannen. En ik heb die €181 gelukkig niet hoeven te betalen. Was natuurlijk ook nog geen diefstal, want ik was niet door het poortje. Maar goed, dat is me toen overkomen. Misschien is dat bij jou ook wel zo geweest. Of heb je het dus wel meegenomen? Dat je achteraf denkt van, shit, ik moet even terug. Ik ga het nog even afrekenen. Heb je per ongeluk wat gestolen, ja of nee? Dat is de vraag van vandaag. Dan draaien we nu Glennis Grace. Hey, over winkels.

0: Dennis Grace, samen met Edwin Evers. En wil je niet nog één nacht? Wij zijn bezig met de vraag van vandaag. De vraag van vandaag is, heb jij wel eens per ongeluk wat gestolen? Alles naar aanleiding van de schadevergoeding die omhoog is gegaan. Normaal gesproken zag je namelijk bij de kassa zo'n bord staan met diefstal is €181. Nou, tegenwoordig is dat €242. En iets stelen, dat hoeft niet met opzet te gaan. Dat kan ook gewoon eens een keer per ongeluk. En juist voor het laatste, daar zijn we naar op zoek, want we zijn geen opsporing verzocht. Voor de vraag van vandaag mag je jouw appje achterlaten in de app van Radio NL.
1: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
3: Dan ga je op zoek naar pellets?
4: Kies dan voor duurzame pellets van pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
8: Nu 111 Vietenolie tankstations.
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van Voordeel,
11: Aldi.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
17: nee.
16: Proteïneshakes.
18: Gadver.
16: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
16: Milner.
2: Dit is Radio NL.
20: Altijd aan. Radio NL.
2: Altijd aan.
20: Radio NL.
2: Weerbericht.
0: Vanmorgen begint het vooral landinwaarts plaatselijk mistig. Daarna wisselen wolken en zon elkaar af. Valt in het zuiden soms een buitje. Daar valt regen. Buien kunnen niet vallen. In het zuiden valt wat regen. Zo. Hè? Temperatuur vannacht 22 graden. Ook weer wat geleerd. Morgen een warme dag met in Zuid-Limburg 28 graden. Goed. Andere zaak om te leren. Het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal.
10: Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog even los van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als zijn bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En twee explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in de straat, volgens Rijnmond bij hetzelfde huis.
0: Oké, dankjewel. Dan hebben we Tim deze ochtend bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
17: Hey, goedemorgen Lars. De ochtendspits, 330 kilometer sterk, is in volle gang. Meerdere files die opvallen. Allereerst de A2 bij Eindhoven, file voor knooppunt Leenderheide. Vanuit het zuiden gezien file vanaf Weert, 15 kilometer en ongeveer een uur. Dan een ongeluk bij Lelystad Airport op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. Vanaf Lelystad Noord een file van een kwartier. Je moet er daar langs over de vluchtstrook. Duurt nog tot 20:15 waarschijnlijk. Dan ook andere zaken. Zo staat er al bijna de hele ochtend een kapotte vrachtwagen bij Capelle op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Vanaf Rilland een file van 8 kilometer en 20 minuten. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 vanuit Heerenveen bij 168,0. De A15 naar Nijmegen bij 108,7. En ook de A50 naar Zwolle vanuit Apeldoorn. Hectometerpaal 213,0.
0: Tim, dankjewel. Tot de volgende keer weer.

0: Goedemiddag.
1: Oh ja, dat doe jij, Mike Pietersen. Naar aanleiding van de verhoging van het boetetarief van 181 euro naar 242 euro voor winkeldiefstal, stellen wij de vraag van vandaag: heb jij toevallig wel eens een keer iets per ongeluk gestolen? Wat

0: is iets met het korte termijn geheugen, denk ik.
1: Wat is de vraag? Lars heeft het antwoord. Wat is de vraag van vandaag?
0: Heb jij wel eens per ongeluk iets gestolen?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Om eventjes het woord per ongeluk extra aan te dikken, want we zijn natuurlijk geen opsporing verzocht. En laten we daar duidelijk over zijn. Berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Antoinette uit Rotterdam bijvoorbeeld, die heeft het over vroeger. Ik heb wel eens kleurpotloden meegenomen toen ik een jaar of 4 was. Ik kreeg ze namelijk niet van mijn ouders. Of het de juiste oplossing was, is het tweede. Audiobericht van het Os. Pascal, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lasje. Ja. Ik heb dat wel eens per ongeluk meegemaakt, ja. Maar dat lag eigenlijk niet aan mij, maar aan mijn kleine mannetje. Ja, die gooide achter mijn rug om spullen in het karretje, dat had ik niet gezien. Dus ja, en toen kreeg ik ook controle. Maar ja, dat had ik dus niet betaald.
0: Een steekproef.
2: Hij had er gewoon snoep in gegooid.
0: Ja.
2: Dat was een beetje een hele discussie daar aan die kast. Maar ik heb het niet gezien. Toen zei hij van ja, ik heb het erin gegooid. Dat wou ze weer niet geloven. Bla bla bla. Dat was één drama.
0: Maar hopelijk wel goed gekomen dan, Pascal. Ja, ze moeten je wel geloven natuurlijk. Hè? En nou ja, dat moet dan maar eventjes op de blauwe ogen. Of welke kleur je dan ook hebt. Dan gaan we even naar Rick. Rick, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En jij hebt ook wel eens per ongeluk wat meegenomen uit de winkel. Wat eigenlijk niet de bedoeling was.
3: Ja, vertel.
0: Ja, vertel.
3: Ik had een hele tuinkit gekocht met 4 stoelen. En die kassier heeft 1 stoel per heet aanslang.
0: Dus jij hebt voor 3 betaald. 4 halen, 3 betalen.
3: Ja, precies.
0: Ja, maar dat is toch best wel. Dat valt je wel op aan de kassa, zou je zeggen, toch? Want je kan het natuurlijk zo duur maken als je zelf wil. Maar die tuinstoelen heb je niet voor 10 euro.
3: Nee, maar jij kwam per dag ook thuis de bon nakijken.
0: Oh, en? Nou ja, goed. Ben je toen ook teruggegaan? Want dat is een fikse korting wat je dan krijgt, Rick.
3: Ik ben niet teruggegaan.
0: Ja. Ja, ik kan wel zeggen dat ik dan zo'n moraalridder ben die wel teruggaat, maar ik had het ook niet gedaan, denk ik, hoor.
3: Nee. Had ze me op moeten letten.
0: Maar Rick, je bent nog wel een keer in het tuincentrum gekomen, toch?
3: Ik wel.
0: Ja, maar voel je je dan ook een beetje een crimineel van, ze moeten me niet zien hier, hoor, want ze meteen sta ik op een lijst.
3: Nee, dat is een aangezult.
0: Nee, niks aan de hand.
3: Nee.
0: Mooi.
3: Moet je hem opwekken bij de kassen.
0: Ja, en hoe zit de tuinstoel, Rick?
3: Heerlijk.
0: Ja. Zit lekkerder als hij gratis was natuurlijk.

hartje. Marianne Weber, van links naar rechts. Met een hartje van goud. Ja, goed zeg. Daarvoor nog Senna en Donnie. En Gap, waar blijf je nou? We hebben de Hollandse nieuwe van vorige week voor je. Samantha Steenwijk, één blik is genoeg.

0: Samantha Steenwijk, vorige week had ze nog de Hollandse nieuwe te pakken met één blik is genoeg. En je hoort dus juist Samantha als ene laatste in het ochtendprogramma van vandaag. Deze weken is de kans aanwezig dat er in één keer een paar hele grote vliegtuigen over je heen razen. En dat kan natuurlijk vaker, hè, dat de KLM ergens met een kist vol op 8 kilometer hoogte over het land raast. Maar dat gebeurt deze week in de missie Falcon Leap. Tikke, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lars.
0: Heb jij ze toevallig al gezien, die legervliegtuigen?
1: Helemaal nog niet.
0: Ah.
1: En dat vind ik zo zonde.
0: Ik zie dan die beelden voorbij komen op het interweb. En dan zie je daar heel veel mensen parachuteren zo uit die vliegtuigen. Dat vind ik geweldig om te zien.
1: En vooral als ze zo lekker laag overkomen. Ja. Hè? Dat is wauw.
0: Ik had vorige week, ik ben een mooi weerfiets. Ik ga graag even op pad met een mountainbike als het mooi weer is. Lekker door de bossen en zo. Net te hard langs die bomen. Dat je dan achteraf denkt van, wow, misschien moeten we een klein beetje rustiger aan doen. Zit ik morgen weer met mijn poot in het gips. Maar toen was ik vorige week aan het fietsen. En ik kwam vanuit dat bos net eventjes op een open vlakte. En toen ineens hoorde ik daar twee van die enorme propellervliegtuigen.
1: Zo. Oh, wauw. Ja.
0: Ja, wat een geweld, joh. Fantastisch. Ja.
1: En dan moet je je aandacht wel bij het fietsen houden, hè?
0: Ik ben even gestopt.
1: Oh, goed
0: zo. Ik heb even gekeken. Ja. Ik was precies bij die open vlakte.
1: Oh, en ze
0: gingen
1: ideaal.
0: Ook, zeg maar, in de lengte van die open vlakte gingen ze zo. Dus je kon ze nog even nakijken. Ja, fantastisch.
1: Dat is mooi.
0: Wat een geweld.
1: Ja.
0: Ik roep wel vaker, als het met radio niks werd, dan was ik piloot geworden. Niet dat het makkelijk was of zo.
1: Nee,
0: maar dan
1: had
0: ik dat wel. Ik kambieer dat wel, zeg maar.
1: Ik heb precies hetzelfde in de auto. Als ik een vliegtuig laag overkom, of met name helikopters. Nou, dan levensgevaarlijk tik achter het stuur.
0: Ik moet ook niet langs Schiphol rijden, want
1: nee,
0: dan ben ik afgeleid.
1: Precies dat, ja.
0: Zit ik alleen maar te kijken.
1: Overdwars in

0: Je auto, knoet, knoet. Oh ja, sorry meneer.
1: Maar dan heb je ook direct weer van die mensen die dan zeggen van... Ja, dan liep ik buiten met mijn hond. En,
0: oh ja.
1: En toen kwamen die vliegtuigen over. En dat moeten ze hoger doen. Dat vind ik wel zo jammer. Ja, doe
0: ja,
1: even.
0: Ja, echt dat.
1: Ja, tot het erop aankomt. Hè, dan hadden ze beter moeten oefenen.
0: Ja, is dat het weer?
1: Ja, zeker. Goed, dat wou ik even met je delen. Vond ik fantastisch. Gaaf om te zien. Lekker weekend gehad, Dirken.
0: Zeker weten. Ja, we hebben een feestje gevierd in Ridderkerk afgelopen zaterdag.
1: Ja, en wat voor een.
0: En dat was goud met hoofdletters.
1: Ah, goed zeg. Ik heb het wat kalmer aangedaan. Ik heb even op het eiland gezeten afgelopen weekend. En ik ben daar een vrouw tegengekomen. Een oudere vrouw. Op een jaar of 70 ongeveer. Die kwam ik al tegen op de boot, zeg maar. En dat vind ik wel grappig. Dat heb je dan vaker als je ergens heen gaat. Dan kom je mensen op de heenreis tegen. En dan daarna zie je ze overal. En het eiland is ook niet heel groot natuurlijk. Hè? Dus de kans dat je iemand twee keer tegenkomt... is al wat groter dan dat je ergens anders heen gaat. Maar die heb ik overal gezien. Ik heb haar al 6 keer gesproken afgelopen.
0: Goed zo.
1: Ja, vond ik leuk.
0: Tweede kerstdag bij haar?
1: Nou ja, goed. De tweede kerstdag is wel voor de schoonfamilie natuurlijk.
2: Hey, dus kappen nou hoor.
1: Wat niet kan natuurlijk. Hè? Goed. Zometeen teken werk en uitvoering. Morgenochtend 6 uur. Oh,

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
7: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
10: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
16: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
17: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. En actrice Loes Haverkort is geopereerd aan een tumor in haar hersenen. Bijna alles is weggehaald en verdere behandeling is niet nodig, schrijft ze op Insta. De tumor werd ontdekt na lichte epileptische aanvallen. Loes Haverkort is bekend van onder meer de tv-serie Oogappels en deed mee aan Het Perfecte Plaatje. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
20: Gritter Chalet en sta-caravans.
21: Rivela Rioleringswerken zoekt een rioleringsmonteur. Houd jij van aanpakken? Dan zoeken we jou. Bij ons verdien je goed, heb je geen verplichte storingsdienst en werk je in een mooi team. Kijk op rivela-rioleringswerken.nl.
22: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop en stop voor altijd. En dat voor maar €295.
23: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
22: Kijk op proostop.nl.
24: Hey, Tom hier van uw bloemenman.nl. Thuis ook wat punten scoren? Met bloemen zit je bijna altijd goed. Voor 11 uur besteld, vandaag nog op de vaas. Dus bestel simpel en snel op uw bloemenman.nl.
25: Graag gedaan, hè?
26: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
27: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
26: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
27: Maar die prachtige kleding dan?
26: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
28: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
29: Lieve mensen, houden die handen zo.
28: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
30: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
31: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
30: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
31: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
30: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
32: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
33: Uniek in de

0: in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Hartelijk goedemorgen, exact 6 minuutjes over 9 op deze maandagochtend. Wij gaan beginnen met werk en uitvoering, want dat staat op het programma de komende 3 uur. Veel muziek en heel veel gezelligheid gaan we gegarandeerd met je delen. Is het ook gezellig op de Nederlandse wegen? Ongetwijfeld mensen die met elkaar in de auto zitten. Maar ja, rijdt het ook een beetje door? Dat is misschien een betere vraag. Tim, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Nou, gelukkig op steeds meer plekken wel te hekken. Hier en daar nog niet. Er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst de A5, Hoofddorp Amsterdam. Bij IJmuiden is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt De Hoek heb je 20 minuten vertraging aan je broek hangen. Ook een ongeluk op de A6 bij Lelystad Airport. Als je onderweg bent vanuit Emmeloord naar Muiden toe. Ongeveer een kwartiertje extra. Je moet er daar langs over de vluchtstrook. Dan een ongeluk bij Moordrecht, de A20, Hoek van Holland-Gouda. Vanaf Prins Alexander ongeveer een uur over 5 kilometer... En tenslotte nog een kapotte vrachtwagen op de A58. Bergen op Zoom richting Vlissingen. File voor Rilland, dat wou ik zeggen. Voor Capelle, 6 kilometer en een kwartiertje.
1: Lastig.
2: Dan meerdere flitsers. Ja, moeilijk, zeker. Komt daar niet zo vaak. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A2 naar Den Bosch bij 108,9. En ook de A27, Gorkum Almere. Bij knooppunt Rijnsweerd bij 81,6.
1: Dankjewel, Tim. Het is zo herkenbaar, hoor, dit wat je hebt. In je hoofd zit het van zo gaan we het zeggen. En dan moet het er nog even uit.
2: Ja, zit je met je hoofd al 1 zin naar voren dan wat je uitspreekt.
1: Dat is het inderdaad. Herken maar, kunnen elkaar de hand schudden. Dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
2: Tot zo,
1: hoi.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Wij gaan beginnen met Wesley Bronckhorst en dat is de hit uit de Radio NL Top 30 van dit moment. Tutti Colori.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Peter Beense en laat ze maar lullen zo aan het begin van een nieuwe werk in uitvoering. Maandagochtend 14 september. Ja, we luisterden het weekend natuurlijk al. Mensen die zeiden van ja, iedereen die denkt die er is weer in de maand en dan zal het wel herfst gaan worden. Maar jongens, de mist trekt op. Her en der misschien nog een buitje. En voor de rest is het prima zonnetje erbij. Morgen zelfs nog hogere temperaturen, dus ook september. Pakken we nog even mee met de vrolijkheid. En is het weer niet, dan zorgen wij wel voor die vrolijkheid op de radio. Daar zijn we voor. Een nieuwe werkweek en een nieuwe reeks werk en uitvoeringen. We zitten redelijk vol vandaag met heel veel. Komen we straks uitgebreid op terug. We gaan beginnen. Hartelijk goedemorgen.

0: De leukste dag van je leven begint bij NikitaBruidsmode.nl. Geen bla bla, maar in een super relaxte vibe jouw pre-loved trouwjurk uitzoeken. Met je vriendinnen natuurlijk. Check NikitaBruidsmode.nl.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op Gekomi.nl.
0: Samen met je vriendinnen trouwjurken passen, zomaar voor de fun? Het kan bij NikitaBruidsmode.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vinden.
5: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
13: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
13: Social deal, deals die je niet mag missen.

Kijk, een beetje in beweging blijven op de maandagochtend is helemaal niet verkeerd. En als je dan de allernieuwste hoort van The Wannabes samen met Johnny Valentino, dan worden we daar vrolijk van. Dan ga je meedansen. Tenminste, zover er enig ritme in zit. Als ik hier zo achter de mengtafel sta. Maar stil blijven staan met dit liedje. Leuke liedje is er niet bij. Erg goed gedaan. The Wannabes samen met Johnny Valentino. En Shaken. We zijn al volle ochtend als het gaat om gezelligheid en alles erop en eraan. We spelen over een paar minuutjes alweer een volgende ronde van het Radio NL Muziekhotel. De 3:30 hebben we voor je. We gaan straks even bellen met Jeffrey Kuipers. En dat heeft een reden. Hij was kort geleden bij ons in de studio. En toen zei hij al van ja, ik heb iets waar ik nog niet al te veel over kan vertellen. Maar het moment om dat nu wel uit de doeken te doen is daar. Dus die gaan we om 22:45 even een belletje doen. En het laatste uur ontvangen wij visite, want Damien van Os, we kennen hem natuurlijk allemaal van de grote hitsingle die hij eerder dit jaar uitbracht. Maar heeft een nieuwe plaat uit en daar komt hij straks alles over vertellen tussen 11 en 12 hier op Radio NL. 8 minuten over 9:30 op de maandagochtend met Tino Martin.

0: vrolijkheid en gezelligheid met het IJsselder. Ja, ze hadden vorige week was het in Oldenbroek. En een paar dagen daarvoor toen draaide ik alles met je delen. Ik zei, die zullen ze ongetwijfeld doen en Drommelse jongen. Maar dat was een verrassing in Oldenbroek. En ze moesten er zelf ook wel om lachen, want ze hadden de opmerking gehoord. Uiteraard Drommelse jongen wel gezongen. Maar het tweede liedje wat ze deden was De Grote Race. En ja, als je goed naar de tekst luistert en je staat inderdaad in een grote tent in Oldenbroek en de Oldenbroekse hei komt voorbij, ja, dan is 1 en 1 is 2 en het was een groot succes. Dus een hele goede keuze geweest van het IJsselduo om die verrassing er even in te gooien. Wij gaan ook voor verrassingen zorgen en dat doen we middels het volgende item.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Want het is altijd weer een verrassing welke twee cijfers worden in het beeldscherm geplaatst. Welke twee liedjes mogen we draaien uit het hotel? Nou, even een snelle ronde. Kamer nummer 1, Monique Smit. Kamer nummer 2, Kenyon. Kamer nummer 3, Melissa Smilda. Kamer nummer 4, Gerard Jo. Kamer nummer 5, Joey Nicolai. Kamer nummer 6, Wimmy Bauma. Willem Bart, kamer nummer 7. Dan hebben we op 8 de Johnny's, op 9 Arno Sloot. En nummer 10 is voor Martin Morero. Wij gaan de computer vragen welke twee getallen gaan corresponderen met de hotelkamers. En die twee liedjes die gaan we dan zo meteen draaien. En daarbij meteen ook de opdracht voor jou aan de andere kant van de radio. Want er is ruimte zo meteen om nieuwe artiesten toe te voegen. Laat het even weten in de app welk artiest met welk liedje zou jij graag in het hotel willen hebben. En dat lezen we dan graag van je. Over lezen gesproken. Nummer 10 staat in mijn beeldscherm. Gaan we die zo meteen draaien. Dat betekent kamer nummer 10. En het tweede cijfer wat wij in ons schermpje krijgen te zien is... De computer waarschijnlijk ook een beetje maandagochtend. Hallo. Nummer 4.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Nummer 4 en nummer 10, dat zijn ze. Dan gaan we snel kijken op de inchecklijst. Kamer nummer 4 pakken we erbij. Dat is Gerard Joling. Niet voor één keer. En dat is de inzending van Miranda uit Herengewaard. Dankjewel daarvoor. En het vorige cijfer, het eerste cijfer wat kenbaar werd gemaakt, was nummer 10. En dat betekent kamer nummer 10. En daarmee gaan wij Wijnand uit Zaandam blij maken. Want die had kort geleden Martin Morero ingestuurd met Echte Liefde. We gaan beginnen aan het Radio NL Muziekhotel. En doen dat met Gerard Joling. Niet voor één keer.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Martin Morero. Hij zat in kamer nummer 10 met Echte Liefde. Natuurlijk, Martin Morero, legendarisch uit de serie Gooise Vrouwen. Vlug even gekeken, want seizoen 8 die staat gepland voor dit najaar. De allereerste aflevering is te zien op 1 november, zondag 1 november op SBS. Voor de mensen die streamen via Videoland, 11 oktober. Vanaf dan de eerste wekelijkse afleveringen. Dus dan kunnen we weer genieten van Martin en Cheryl.
1: Radio NL, Muziekhotel.
0: Dat waren de twee liedjes, want daarvoor zat Gerard Joling niet voor één keer. We hebben twee nieuwe weten te strikken, want de appjes die vlogen ons om de oren. Martin, die had een suggestie die wij in het hotel hebben gezet. En dat is namelijk de suggestie van de Dutch Boys en Amerika en Al de Pekela. Kamer nummer 4, Martin, voor de Dutch Boys. En kamer nummer 10, zoals gezegd, Martin Morero is gedraaid. Dus daar kunnen we iemand anders inchecken en neerzetten. Dat klinkt dan zo oneerbiedig. Inchecken. En dat is gedaan, want de suggestie van John uit Utrecht, die is via de checklist ingecheckt. Suzanne Veldmeijer wordt gevraagd met het draaiorgel. En Suzanne zit vanaf dit moment op kamer nummer 10 in het Radio NL Muziekhotel. Morgen een nieuwe ronde van het hotel. Gaan we nu op weg naar het nieuws van 10 uur. Zijn zometeen bij je terug voor het vervolg van Werk en Uitvoering. En deze dame was fantastisch. Zaterdag.

0: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Te groot? Bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen.
9: Handschoffelmachines, bietenmolens, zand- en veenploegen en handcultivators. Elke dinsdag in werking te zien bij de Korenbeurs op de Vismarkt. Sinds 25 juni 1925 leverancier voor Agrarisch Nederland.
8: BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
11: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
12: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty. Voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bakboord, stuurboord.
20: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten, zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en drie vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de vier tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Het weer van Weer Online. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
0: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
21: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdump.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
26: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
27: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
28: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
29: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
30: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
31: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
32: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
33: Uniek

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: We gaan beginnen, uurtje nummer 2, 6:06. Dan wordt het ook wel de hoogste tijd om weer een paar liedjes voor je te mogen draaien. Maar allereerst even de meldingen van de ANWB. En die krijgen we op een presenteerblaadje van Tim deze ochtend. Tim, goedemorgen.
2: Zeker weten, goedemorgen. Hier en daar rijdt het nog wat langzamer. Er zijn twee files die daar echt uitspringen. Allereerst de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord een ongeluk. Daarom is er één rijstrook dicht. Vanaf Baarn is de vertraging 10 minuten. En in Brabant is het druk op de A58 naar Breda toe. Vanaf Tilburg Centrum Oost ongeveer een kwartier extra. Komt daardoor een ongeluk dus. De rechter rijstrook is daar afgekruist. Dan meerdere flitsers die gemeld zijn door Flitsmeister. Langs de A4 naar Den Haag bij 14,0. De A12 naar Utrecht bij 75,1. En ook de A28 vanuit Groningen. Hectometerpaal 172,7. Dat is ter hoogte van afrit Assen.
1: Dankjewel voor dit moment, Tim. En dan spreken we elkaar, denk ik, over een uurtje nog wel een keer als ik jouw lijstje zo hoor.
2: Van wel.
1: Ja, dat denk ik ook. Tot zometeen dan.
2: Tot zo.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Het tweede deel van Werk en Uitvoering op de maandagochtend gaat van start met muziek van Henk Wijngaard. Hij staat voor je klaar met Hey Suzy.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

Op zaterdagavond spraken we hem tijdens de grote Radio NL Artiestenshow in Ridderkerk. Deze Wesley Klein. En ja, kort geleden toen draaiden we natuurlijk nog volop de nieuwe single Niet Zo Bij Mij. Ja, daar spreek ik nog steeds over nieuwe single, want dat is het gewoon. En toen liet hij al weten van, joh, er zit binnenkort ook nog een andere uitstapje aan te komen. Samen met Team Rushhour en Brace. En dat is ook een heerlijk zomersliedje. Ik hoop dat jullie dat ook oppakken. Dans Voor Mij. Nou, dat is inmiddels meer dan gebeurd. En afgelopen zaterdagavond wist hij de boel ook helemaal op de kop te zetten in Ridderkerk. We hebben het nog even gehad, want hij was er ook bij in Assen. Toen stond hij klaar voor de start, ook tijdens de grote Radio NL Artiestenshow op de zaterdagavond. Maar toen hadden we te maken met dat noodweer, waardoor alles op slot ging een uur lang. En Wesley niet op kon treden, dus toen hebben we het verplaatst naar Ridderkerk. En hij zei, ja, kijk eens wat hier gebeurt. Hetzelfde is in Assen, heel veel mensen en blije gezichtjes. Dus wat dat betreft een mooi feestje afgelopen weekend. Check onze socials, want daar staan prachtig mooie beelden op van afgelopen weekend. Wij gaan op zoek naar 3 liedjes. En die hebben we eigenlijk nodig binnen nu in een minuutje of 16. Als jij een suggestie hebt voor de 3:30, laat het even weten. Want iets na 10:30 starten we de reeks van 3. En over 3 gesproken. Zij waren er ook bij afgelopen zaterdagavond in Ridderkerk. De 3 J's. Prachtig mooi optreden. 6 bekende hits achter elkaar. En het werd 1 groot feest. We gaan een van die hits die ze niet hebben gedaan, nu wel draaien. Het is een liedje uit de beginperiode. Hou van mij.

Het klinkt wel gezellig, hè, zo op het schip. En dit zijn dan je kapiteins, deze twee. Carlo en Leo, ofwel helemaal Hollands en de Titanic. Hier een werkende uitvoering op Radio NL. 6 minuutjes voor 10:30 en 6 minuten dus voor de aftrap van de 10:30. Nou, die 3 liedjes die zijn verzameld en welke het zijn geworden, dat ga je zo meteen horen. Het is nog maar september, maar de R is alweer in de maand. En dat betekent dat volgende maand zijn maand gaat worden. Tegen het einde van oktober staat hij 2 dagen lang in Ahoy.

0: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
1: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
5: Nee.
4: Proteïne-shakes.
6: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
7: Lekker bezig.
4: Milner.
8: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel. Gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend. En elke laatste zondag van de maand. Met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
7: Lekker bezig.
9: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
10: Te groot? Bestaat niet.
11: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
10: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
15: Lekkere van Albert Heijn.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou. NVM.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no-time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
21: Is Radio NL. Altijd aan. Radio NL. Altijd aan. 3:30.
22: 11:01, de hoogste tijd om de 3 liedjes met je te mogen delen. Dank voor het insturen. En we gaan er 3 op een rij voor je draaien. Jules Rolfsema uit Hendrik Ido Ambacht, die komt met de volgende suggestie. Ik wil heel graag Rutger van Barneveld met de zon zien zakken in de zee. Ofwel de zwoele zomernachten. En dat heeft een reden, staat erbij, want onze vakantie gaat helaas niet door. Veel pijn na de rugoperatie en er opnieuw doorheen gegaan. Dat is toch een beetje jammer. En de gedachten die we dan hebben, dan zou Rutger van Barneveld met die zwoele zomernachten een kleine pleister op de welbekende wonden zijn. Nou, in ieder geval beterschap gaan wij op muzikaal gebied even een cadeautje jouw kant op sturen. En dat is in dit geval Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.

0: 3 na half 11.
1: Hey Teke, goedemorgen. Hey, voor de 3:30. Dat nummer van Jorieke Sterke. Niet janken, maar planken. Nou ja, zie maar even. Hey, goede uitzending. Joejoe.
0: De 3 na half 11. Nummer 2.

0: Jorieke Sterken, en mocht je een maandagochtenddipje hebben, dan is die nu wel verdwenen. Kan niet anders. Niet janken, maar planken. Liedje nummer 2 in de reeks van 3.
1: De 3 na 10:30.
0: Hij werd aangevraagd door Raymond. En ja, we draaien dat met veel liefde. Leuk. Is ook terug te vinden op haar nieuwe EP. Die is een week of 2 geleden uitgekomen. Er staan een 6-tal liedjes op, waaronder dus deze. Niet janken, maar planken. We hebben er nog één voor je om de 3 compleet te maken. Gerrit had deze suggestie ingestuurd. En toen dacht ik van ja, dat is alweer een tijdje terug dat we die voor het laatst hebben gehoord. Tenminste, deze single in werk en uitvoering. Daarvoor gaan we terug naar het jaar 2018. Jeffrey Heesen is de uitvoerende artiest. En het liedje Nikita. Erg mooi. Gaan we draaien als laatste in de reeks van 3 op verzoek van Gerrit.
1: Nummer 3.

0: Laat ik het nog maar een keertje zeggen voor de mensen die het liedje voor de allereerste keer horen. Maar vrijdag hebben we het ook al gezegd. Het gaat om naald en draad, hè? Dat je niet op maandagochtend denkt van, nou, die Wouda, ik weet niet wat die allemaal uitspookt op dit moment. Ja, die draait dat liedje en dat is dan de Hollandse Nieuwe van Erik van Klinken. Maar zo is de titel ook. Door het oog van de naald. En wanneer je het clipje bekijkt, dan komt de clue vanzelf naar voren. Het is 11:15, de hoogste tijd om dat belletje even te doen waar we het eerder deze ochtend over hadden. Want ja, kort geleden was hij hier bij ons in de studio, was hij een paar dagen in Nederland. En vervolgens zou hij weer naar Spanje vertrekken. En ja, tegen het einde van het interview wist Jeffrey Kuipers ons te vertellen, ja, er zit iets aan te komen op tv-gebied, maar ik mag niet al te veel zeggen. En toen hebben we meteen de afspraak gemaakt, op het moment dat het wel mag, gaan we je bellen. Nou, laten we dat belletje bij deze doen. Jeffrey, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toch even de vraag, bellen we met Spanje of zitten we in Nederland op dit moment?
1: Ik sta aan de A28, ik zit bij mijn ouders op de achterbank. Die staan buiten koffie te drinken en ik zit even een interview te doen.
0: Oh, heerlijk. Dus gewoon lekker even terug bij de roots, even gewoon in je eigen Nederland.
1: Ja, we zijn even een weekendje geweest weer en mijn moeder werd 70 en ik moest optreden. En we hebben vrijdag shownieuws gehad en noem maar op. Dus ja, nu vliegen we straks om 1:00 of 2:00 naar huis. Zijn we om 5:00 in Spanje. En dan kunnen we vanavond in alle rust lekker de uitzending bekijken.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, van harte gefeliciteerd met je moeder, dat allereerst. Dat is belangrijk.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: 70 jaar, prachtig mooie leeftijd.
1: En ja, gezond.
0: Nou kijk, dat wilde ik net zeggen. Dat is zo belangrijk, absoluut.
1: 100%.
0: Jeffrey, kort geleden, ik zei het net al in een korte samenvatting, zat je hier en toen begon je over televisie, maar je mocht er niet al te veel over zeggen. Maar vandaag toch een hele spannende datum, 14 september had ik begrepen.
1: Ja, klopt. We zijn een jaar gevolgd door de cameraploeg van het Roer om een emigratieprogramma. Het zou eerst op SBS6 uitgezonden worden, werd nu net 5. En vanavond komt ons hele verhaal. Mensen hebben natuurlijk al heel veel gevolgd via de blogs die ik op Facebook maakte. Maar ik denk met beeld erbij dat het een heel leuk portret is geworden.
0: Wauw, echt een jaar lang met camera's.
1: Ja, en in Spanje, in Nederland, ze hebben het hele verhaal helemaal gevolgd. Financiën komen voorbij. Je ziet me nog huilen. Je hoort me 40 keer vloeken. Het is echt wel een heel leuk document geworden, voor onszelf ook.
0: Oh, fantastisch mooi. Nou, we hebben het er natuurlijk gehad over het succes wat je eerder hebt gehad met televisie. Dat mensen gewoon puur natuur hebben gezien wie Jeffrey Kuipers is. Maar ik denk dat dit een vervolg daarop is.
1: Ja, daar ben ik ook wel blij mee, weet je wel. Het is natuurlijk vaak de buitenkant die ze zien als je in het land bent. En dan ga je optreden en dan heb je mooie kleren aan. En het is ook wel leuk dat mensen gewoon jezelf, of je zien zoals je thuis bent en hoe je gewoon achter de schermen bent. Dus ik denk dat dat voor de beeldvorming rondom mij wel positief iets is.
0: Ja, want ik denk ook heel veel luisteraars van Radio NL die jouw verhaal kort geleden hier in de studio hebben gehoord van wat jullie hebben meegemaakt. Dan ga je emigreren, de spullen die kant op. Wat is je leven in Spanje? En nu hebben we dat beeld erbij. Dus ja, ik denk dat dit een hele grote uitnodiging is naar die honderdduizenden luisteraars van ons om vanavond te gaan kijken.
1: Dat zou wel mooi zijn. Ja, daar gaan we voor.
0: Dat het gewoon meteen morgen een kijkcijferhit is van, hey, zie je nou wel, die artiesten van Radio NL, die zijn zo gek nog niet. Check, check, check.
1: Nee, dat moeten we hebben toch. Daar gaan we voor.
0: Ja, zeker weten. Hey, dat gaat ook gepaard met de nieuwe plaat. Ik rot op naar Spanje. Hoe toepasselijk, mensen.
1: Ja, nou, we zaten in de studio toen dit verhaal een beetje zich begon te ontleden, zeg maar. En René Kassie woont natuurlijk 3 straten van mij af. We wonen allebei in Hoogeveen. En René deed de productie. Nou, die is natuurlijk helaas ondertussen overleden. Ja. Dus het was even een enorme klap. En toen dachten we, ja, wat gaan we doen met die plaat? Wanneer gaan we dat uitbrengen? En uiteindelijk hebben we het met iemand anders klaargemaakt. Maar het is ook wel een beetje een ode aan de vriendschap tussen René met mij en zijn beste vrienden, waar ik het weer samen mee heb geschreven. Dus het is, naast dat het gewoon een leuke plaat is die heel goed bij de uitzending past, is het voor ons ook weer een mooie herinnering. En waar we met veel plezier op terugkijken, dat we dat toch nog met René en hebben kunnen werken.
0: Ja, zo komen toch weer heel veel dingen samen, hè? Op deze manier.
1: Ja. Ja, en ik heb ook heel veel momenten gehad dat ik dacht van, wat was het handig geweest als hij nou even in de buurt was, weet je wel. Dus op een of andere manier komt hij toch wel iedere keer weer terug in het verhaal. Ja. En daarom wil ik hem ook echt even noemen.
0: Nou, bij deze gedaan. Wij gaan de single draaien. De uitzending vanavond net 5. Hoe laat, Jeffrey?
1: 21:25.
0: 21:25, net 5 vanavond. Het Roer om. En dan kunnen we de belevenissen van jullie de komende weken gaan volgen.
1: Ik ben heel benieuwd. Bakje chips erbij, airfryertje aan, komt helemaal goed.
0: Nou, zo maandagavond maken we ervan. Jeffrey, dat gaat zeker goed komen.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Hey, dankjewel voor je tijd. Voor straks een hele goede reis terug naar Spanje. En als er nieuws is van het front, dan horen we het graag.

Avond dus, net 5 voor half 10, 21, dubbele punt, 25. Het roer om met Jeffrey Kuipers en zijn man. En het hondje natuurlijk niet te vergeten. En dan zien we hoe het is vergaan. Het korte verhaal wat hij in de studio heeft gedaan een aantal weken geleden hier. Dat kunnen we vanavond met beeldmateriaal zien. De overstap van Nederland naar Spanje. Dat allemaal in het roer om, net 5 vanavond, 21, dubbele punt, 25. Zometeen deel 3 van Werk en Uitvoering met visite in de studio. En ik ben blij dat hij er is met mooie verhalen.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hey, binnenkort een feestje. FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu. Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
2: Wij zijn de mannen.
1: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl. FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
3: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
4: Bij Hamer zorgen dat je je werk goed kunt doen.
3: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
4: Kom jij het maken bij Hamer?
3: Werken bij Hamer.nl.
5: 31 oktober, geht es richtig los in Koffert Park, Nijmegen. Het grote Oktoberfest met Samuel Welten, Sven Versteeg, Jan Pichel, de Alpenzusjes, Rieter Koblenz, Otto Wunderbar en vele anderen. Op zijn Duits feesten aan lange tafels in de Nima Festzelt of springen in de grote feesttent. Kaarten nu te koop via hetgroteoktoberfest.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? En betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele trots bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
15: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Onlinebank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Het weer van Weer Online? Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus onze tools. Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
11: Gritter Chalet en staakcaravans.
2: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
22: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
23: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
22: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
24: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
25: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
26: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
25: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
24: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
27: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
28: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
29: Uniek in de

0: Pechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Deel 3 van Weg en Uitvoering voor deze maandagochtend. Zometeen dus een visite bij ons in de studio. Damien van Oost, die komt natuurlijk alles vertellen over het succes van de Diamanten Ring. Maar sinds afgelopen vrijdag de nieuwe single uit. En die hebben we hier voor je. Gaan we zometeen ook uitgebreid over praten en naar luisteren. Maar we gaan nu eerst luisteren naar een andere manier. En dat is Tim bij de ANWB. En die weet precies waar het langzaam rijdt, stilstaat en waar men de controles uitvoert. Tim, goedemorgen.
2: Jazeker, goedemorgen. Op de meeste plekken gaat het goed hoor. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Allereerst de A12, de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 10 minuten nu. En het begint iets langzamer te rijden op de A28 naar Amersfoort vanuit Zwolle. Tussen knooppunt Tattemerbroek en afrit Het Harde. 10 minuten over 3 kilometer. Verder ook nog handig om te weten, er rijden geen treinen deze hele dag. Tussen Nunspeet en Putten komt daardoor een ongeluk, een aanrijder ging daar. Waarschijnlijk tot het begin van de avond. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. De A1 richting Amersfoort bij 10,9. De A6 richting Lelystad bij 105,4. En ook langs de A28 Groningen-Zwolle ter hoogte van Assen. Hectometerpaal 172,7.
1: Dankjewel voor dit moment, Tim. En dan spreken we heel graag binnenkort nog een keer.
2: Gaan we doen. Tot gauw weer.
1: Yo, hoi hoi.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Een liedje wat al veel gedraaid is op Radio Nelle. Daar komt maar geen einde aan. En terecht zeg ik op mijn beurt. Spang staat voor je klaar met Part-Time Verliefd.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Thomas Bergen met z'n allernieuwste. En als je de keuze had, het is 12 minuutjes over 11. En ik zeg het met recht, ik ben blij dat hij er is. En dat meen ik, want de vorige keer was daar het succes rondom de diamanten ring. En afgelopen vrijdag kwam zijn nieuwe single uit. En dan ben ik eigenlijk wel geneigd om te roepen, dan moet hij ook zo snel mogelijk weer bij Radio NL langskomen. En als dan de agenda's dat kunnen doen, en het resulteert erin dat hij op maandagochtend bij ons zit, ben ik alleen maar een gelukkig mens. Damien van Os, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zegt net, wat een ruimte hier.
1: Ja, de vorige keer zaten wij hier samen lekker dicht op elkaar en nu hebben we lekker veel ruimte.
0: En nu zitten we gewoon aan een hele grote vergadertafel. Jij bent de voorzitter en ik ben een van de leden.
1: Ja, dit is top zo, hè?
0: Ja,
1: dit is
0: toch?
1: Normaal. Dit is, ja. Nee, dit is echt, dit is top.
0: Voor de mensen die jou de vorige keer ook hebben gehoord, we hebben het op de radio al geroepen, maar we hebben toen in het interview met elkaar gesproken over het succes, maar er moest nog even wat gedaan worden. Toen zat jij nog vlak voor de examens.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Toen zat ik er zelfs middenin. Toen zat ik, toen... Toen kwam natuurlijk Diamant de Ring uit. En toen had ik het echt heel druk met dat liedje.
0: Ja.
1: En dan even toetsen dus doormaken.
0: Maar het is allemaal goed gekomen.
1: Het is gelukkig allemaal goed gekomen. Ik heb nou mijn diploma. En nou kunnen we lekker ook focussen op de muziek veel.
0: Niet dat het er iets toe doet hoor. Want over 10 jaar is er niemand meer die weet op welk vak je welk cijfer had. Maar waren de cijfers dus dan nog goed of was het op de hakje?
1: Ja, ik was verbaasd hoor. Ja, echt. Ik had niet verwacht dat het zo goed was. Ja.
0: En want we hebben het toen ook gezegd. Het is, je was succesvol met de single. Dus heel veel optredens, heel veel promo.
1: Ja.
0: School heeft daar fantastisch aan meegewerkt. Maar dan toch moet het wel even gedaan worden.
1: Ja, klopt. Dat klopt. Maar ja, zoals ja. Het is goed gekomen.
0: Eerlijk.
1: Ja.
0: En nu? Wat ga je nu doen? Ja, blijven zingen mag ik hopen.
1: Ja, maar ik zit ook nog gewoon op school.
0: En hoe is dat vandaag geregeld? Want volgens mij zit de rest gewoon keurig netjes in de schoolbanken.
1: Ja, dat klopt. Nee, vandaag kreeg ik gelukkig vrij.
0: Ja, want je kan wel zeggen, ik ben ziek, maar als ze dan naar Radio NL luisteren.
1: Nee, dat zal vast wel gebeuren bij ons op school. Dus dat doen we maar niet.
0: Nee, dit is gewoon de promo kan tussendoor gepland worden.
1: Ja.
0: Want het werk gaat ook gewoon door.
1: Klopt, ja. Klopt, ja. En ik heb geluk, ik zit op een evenementenopleiding. Dus daar denken ze wel in mee.
0: Oh, ja, maar dan is het mooi.
1: Ja, daarom.
0: Dan zit je midden in de doelgroep, dan weten ze ook wat het inhoudt.
1: Precies, ja.
0: Oh, dat is een makkie.
1: Daarom.
0: Gewoon 1 dag per week naar school en de rest...
1: Nee, 5 dagen.
0: Nee, hoor, 1 dag in de week naar school en de rest is voor jouw evenement.
1: Ja, precies.
0: Hey, en we het succes nog doornemen. Diamantenring, ja, die kwam uit. Het succes was daar. Leg uit, wat is er in die tussentijd allemaal met je gebeurd?
1: Heel veel. Ja, zoals ik zit op 3,2 miljoen streams, zo 3,1 miljoen. En heel veel leuke optredens mogen doen. Ja, dan in Megapraat, Stijn Laatste, Zin in de Zomerfest. Alleen maar grote leuke dingen. Ja, 538, allemaal, ja, niet normaal.
0: Ja. Hey, met Mega Piratenfestijn in Oldenbroek, daar was je erbij.
1: Ja, dat was echt heel vet.
0: Dit was leuk, hè?
1: Ja, dat was echt leuk.
0: Ik zag jou vooraf, je was een mooie tijd bij de tent. En toen later was daar het moment, dan werd je aangekondigd door Willy. En dan mag je door die deur naar binnen.
1: Ja.
0: En dan?
1: Ja, dan zie je in één keer al die mensen. Ja, ik vind het altijd zo vet daar. Ik had natuurlijk al 2 keer eerder mogen staan. Dat was 23 volgens mij. En 22. Toen was ik natuurlijk nog een stuk jonger. En toen had ik een koffertje en 2 eigen nummertjes. Maar ja, dat deed ze wel leuk mee. Maar nu is hier wel, heb ik een eigen nummer wat goed gaat. En dan vind ik het wel veel leuker nog om daar te zingen.
0: En het goede nieuws is, Maaskantjes zitten binnenkort aan te komen.
1: Ja.
0: Daar ben je bij.
1: Ja, en...
0: Ik zag nog ergens iets in december ook.
1: Ja, het Gelredome.
0: Je bent erbij, hè?
1: Ja, zeker. Oh, wow. Zeker, ja. Ja, heel vet. Dat is wel... Wel een droom die uitkomt, hoor.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt een mooi moment.
1: Dat denk ik ook wel.
0: Ja, want ik kan me voorgaande jaren herinneren dat jullie er gewoon waren als bezoeker.
1: Ja, we zijn er denk ik al vaak 3 keer of zo geweest.
0: Ja.
1: En ik ging daar vooraf allemaal naar die tent en zo. En dan naar de show en zo. Ja, dat was gewoon zo vet. En nou dan zelf daar zingen.
0: En nu parkeer je hem straks op het VIP-deck de auto. Zo van, u mag daar naartoe, meneer Van Os. En dan wordt u welkom gegeten.
1: Ja, ja, wow.
0: Mooie
1: ja.
0: dingen.
1: Ja, echt vet.
0: Hey, zullen we dat succes er nog een keertje bij pakken op muzikaal gebied?
1: Ja, zullen we dat doen?
0: Bij deze.

0: Hollands Nieuwe van vorige week. En ja, exact een week geleden was hij hier bij ons. Toen heeft zijn moppie live gezongen. En dat was waanzinnig om zo de week te mogen starten. En wij zaten zoiets van, ja, die maandag, daar moeten we dan toch een mooie dag van maken. Dus vandaag ook weer visite Damien van Os. En ik moet je eerlijk zeggen, het is wederom gezellig.
1: Ja, net zoals altijd, hè?
0: Ja, joh, het gaat van hot naar her. We hebben het over optredens, we hebben het over jeugdige dingen, we hebben het over de toekomst.
1: Ja.
0: En altijd zijn dat dromen.
1: Ja, klopt, tuurlijk.
0: Want we hebben het net even nog gehad over het succes van Cheerio. We hebben het gehad over zwoele zomernachten.
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: is toch een grote droom, hè?
1: Tuurlijk, ja, dat wil natuurlijk iedereen altijd. Dus we hopen dat wel een keer... keer nog te hebben, ja, nummer één hit.
0: Maar ja, je bent...
1: Dat wil natuurlijk iedereen, hè, maar...
0: Ja, nee, maar je bent al een aantal jaartjes bezig. Je bent flink aan het bouwen met het repertoire. Je zegt zelf, de agenda, die blijft goed gevuld.
1: Ja, ja.
0: En je bent alleen maar met je team druk aan het werk. Dus wat dat betreft zit er nog heel veel voor je in. Je bent nog piepjong, man.
1: Ja, klopt. Ja, ik ben 17.
0: Dat dus, bedoel ik. Dan is, dus, het kan nog alle kanten op.
1: Daarom, dus wij hebben nog alle tijd, hè.
0: En jij bent ook zo'n artiest, bouwend van de kleine podia naar de grote dingen. Die komen dan vanzelf. Nou, je noemde net al even wat je zoal mag doen.
1: Ja.
0: En ik was echt in de veronderstelling, maar dat is dan misschien mijn korte termijn geheugen. Ik dacht dat jij bij ons op de zomertour was in Assen.
1: Nee, nee.
0: Maar er is wel een aanvraag voor verstuurd, maar dat was tijdens jouw vakantie.
1: Ja, klopt. Toen was ik net op vakantie, ja. Maar ja, we hadden het er net al over. Volgend jaar misschien?
0: Ja, nee. Kijk, als ik dat soort dingen doe, dan doen we het goed. Dus bij deze, ondanks dat er nog nergens een datum bekend is, nog geen locatie, maar wat er ook gebeurt, volgend jaar zomertour ben je
1: erbij. Ja, superleuk. Ja. Superleuk.
0: Zullen we hem zelf ook helemaal op moeten tuigen, maar jij bent erbij. Nee, dat gaan we regelen.
1: Ja, superleuk.
0: Hey, wij hebben de keuze uit een aantal liedjes. En straks natuurlijk Hard to Get, de nieuwe single die vrijdag uitkwam. En nu vroeg ik jou net op het plein in de stad of mama. En toen zei jij, ja, doe maar wat. Ja, dat is eigenlijk geen antwoord bij de radio.
1: Nee, klopt. Nee, ja. Ik dacht toen, doe maar mama, want... Die heb ik dat was de eerste keer mee gepraat, Stijn, heb ik die toen gezongen. Dus ik denk, ja, dan doen we die wel.
0: Ja, maar wel een heel mooi liedje.
1: Ja, klopt. Ik vond het... toen kennen ze wel allemaal het liedje. Dus dat is wel leuk dat ze het allemaal meededen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat doe
0: maar ik. Was dat een wildcard toen bij Willy? Of was dat
1: gewoon... Ja, toen was ik wildcard bij Willy. En toen mocht ik, ja, voor de allereerste keer, ja.
0: Ja, want het leuke is, Willy deelt wildcards uit. Misschien moeten we dat even uitleggen. Je hebt een compleet programma met allerlei artiesten. En dat varieert van Jeroen van der Boom, Jan Smit, Jannes, noem ze allemaal maar op.
1: Ja, iedereen maar bijna.
0: Alles staat er zoals we de Radio NL Mega Piratenfestijnen kennen. Maar Willy heeft dan de eer om af en toe een artiest uit te nodigen. Waarvan Willy denkt van, nou, deze man die heeft potentie. Of dame, vandaar moeten we gewoon het grote publiek mee laten kennismaken. En dan deelt hij die wildcard uit.
1: Ja.
0: En wat dat betreft heeft hij een goede voorspellende blik gehad.
1: Nou ja, dankjewel. Ja, ik vind het leuk om te horen.
0: Ja, nee, maar dat is waar.
1: Ja.
0: En kijk waar je nu staat.
1: Ja, ik zeg daar nooit iets over.
0: Nee, dan doen wij dat wel.
1: Het gaat goed, het gaat goed.
0: Hey, we gaan hem doen, de single van 2023. Dit is Mama op radio.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hey, binnenkort een feestje.
3: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
5: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
8: Mm-hmm.
7: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
12: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
13: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
12: Kijk op ProStop.nl.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
17: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
0: Dit is Radio NL.
18: Altijd aan. Radio NL.
0: Altijd aan.
18: Radio NL.
0: Weerbericht. Gaan het weer even een beetje doornemen. En het leuke daarvan is, we zeiden het vanochtend al. Iedereen die denkt dan van ja, september, halverwege september, die er is weer in de maand. Dan zal het wel gebeurd zijn met de mooie zomerdagen. Niets is minder waar. We krijgen nog even een staartje te pakken. Dus het liedje van Gerard Cox, het is weer voorbij, die mooie zomer. Die kunnen we nog even laten liggen. Want wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar vandaag wat af. Vanuit het zuiden wordt de bewolking wel wat dikker. Valt er af en toe een spatje motregen. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het aangenaam warm. 21 tot 23. 20 graden. Vanavond en vannacht komen naast wolkenvelden ook enkele opklaringen voor. Een enkele lichte bui kan er dan nog vallen, maar voor de rest zal het overwegend droog blijven. Kijken we naar de dinsdag, dan beginnen we in het noordwesten met lage bewolking. Elders schijnt wel de zon. Het wordt wel warmer. 22 tot uitschieters met 28 graden. 15 september, hè, morgen. Later volgt het vanuit het westen wel wat meer bewolking en in de avond komt er dan wel tot enkele buien. Maar die temperaturen, die liegen niet. Gewoon heerlijk. Morgen 22 tot 28 graden. Heerlijk, man. Zometeen Justin de Wild met Serio. En zometeen veel meer Damien Frost. Want zijn nieuwe single gaan we zometeen draaien. Hard to Get. En dit is muziek van Robert Pauls. Ik geniet zo van het leven.

0: wachten. Daar was hij al, dankjewel. Justin de Wild en Cheerio, nog steeds de nummer 2 in de Radio NL Top 30... met 26 weken stond die afgelopen zaterdag en zondag in de lijst. 26, daar sta je gewoon een half jaar in de hitlijst. Iets om van te dromen?
1: Ja, tuurlijk. 26 weken, ja, nou.
0: Ongekend, hè?
1: Ja, niet normaal. Ja.
0: Ik weet nog het grote succes met de Engelbewaarder.
1: Ja, die stond er volgens mij een jaar in, toch?
0: Die stond meer dan een jaar. Daar hebben we dan ook maar een award voor gegeven. Ja. Want dat was helemaal nog nooit iemand gelukt. Maar ja, Justin is hard onderweg.
1: Ja.
0: Hij moet het nog even 26 weken volhouden.
1: Ja, misschien wel, ja. Misschien lukt dat wel. Ja,
0: vast wel, joh. We gaan het op de voet volgen. Damien, een vraagje. Je bent nog jong.
1: Ja.
0: De examens gaan. Heb je ooit gerookt?
1: Nee, nee.
0: En ben je ook niet van plan, mag ik hopen?
1: Nee, gelukkig niet. Nee, dat wil ik echt allemaal vanaf blijven.
0: En waarom zeg ik dit? Het is nu september, maar de maand stoptober zit er weer aan te komen. Dan gaan heel veel mensen weer een poging wagen. Heel veel lukt het ook ieder jaar. Maar Radio NL gaat deze week een beetje bij helpen. Mocht je nou zelf verstokt roker zijn en je denkt van ja, het wordt toch wel een keer tijd om te stoppen, dan is dit misschien wel het moment. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is nu het woordje stop insturen in de app van Radio NL. En dan maak je kans op een laserbehandeling die jou mogelijk van het roken af kan halen. Dus vanaf dit moment het woordje stop insturen. Gaan wij zometeen vlak voor 12 de winnaar of winnares bekendmaken. En dan gaat de maand oktober van start om die poging te wagen om er definitief een punt achter te zetten. Wij gaan er nog één punt achter zetten wat betreft onze studiobezoek. Want jij hebt nog een aantal leuke dingen op de agenda staan, hoor ik net.
1: Ja, tuurlijk. Ik heb natuurlijk allemaal leuke optredens. Een paar dinnershows. Bijvoorbeeld in november heb ik eentje met Tino, volgens mij. Ja, met Tino. En dan december eentje met Mart.
0: Wat wil je doen? Dus, dat is toch super, hé?
1: Dus ja, dat vind ik ook hele leuke dingen. Want dan is het iets. Dan luisteren mensen iets meer naar je. Dat vind ik ook wel leuk, hoor.
0: Ja, want die zit aan tafel, ze hapje en een sapje.
1: Ja, dat is iets meer de mensen, zeg maar. Dat vind ik ook superleuk.
0: Maar is dat dan ook chic gekleed? Dat jij ook een speciaal kostuum aan moet
1: doen? Oh ja, dat weet ik nog niet. Dat is in die tijd wel.
0: Ja, joh, maar maakt wel heel erg uit. Dat gaat om de muziek.
1: Ja, daarom.
0: En die mensen mogen dan genieten van jouw live optreden.
1: Ja, dus ik ben benieuwd.
0: Oh, mooie dingen, hé.
1: Ja.
0: Ja. Tino en Mart dus. Nou, ik kan er vlug eentje bij zoeken van Mart. Zullen we die nieuwe even doen? Kroegen in de hemel?
1: Nou, ik vind het goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Gaan we zo meteen, want dit is het aftelmoment natuurlijk. Even die teaser. Hij zit eraan te komen, hard to get, binnen nu. En een paar minuutjes, hier op Radio NL.

0: Terug in de tijd met Maywood en Rio hier in werk en uitvoering. Even een belletje rond, waren jullie gevraagd om het woordje stop in te sturen. Mocht je kans willen maken op een behandeling, een laserbehandeling, om van het roken af te komen. En daar is massaal gehoor aan gegeven. We gaan die prijzen de hele week weggeven tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds in alle programma's. Dus ja, lukt het nu niet. Er zijn nog een aantal kansen deze week. Voor deze ronde gaan we een belletje doen met... even kijken. Oh ja, ik zie hem staan. Heel goed. Zullen we even kijken of wij de persoon in kwestie te pakken krijgen. Tot nu toe hoor ik nog niks. Paniek in de hut. Nee, dat niet. Het is wel de bedoeling dat er opgenomen wordt. Even kijken. Wie kunnen wij gaan bellen? Kijk, dit klinkt redelijk als een telefoon.
1: Met Marian.
0: Marian, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
1: Hey, hallo.
0: Hallo Marian, maandagochtend. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, positief de week begonnen.
1: Ja, zit lekker in het zonnetje buiten op de camping. Dus,
0: oh, dit is jaloersmakend bijna.
1: Ja, het ja. Is hartstikke lekker.
0: Oh, lekker. Hey, oh, ik hoor een kuchje. Komt dat van het roken?
1: Dat komt van het roken.
0: Dus dan toch eindelijk die stap willen zetten van het is mooi geweest.
1: Ja, ik denk ik ga het eens proberen.
0: Ja, nou, bij deze dan komen de hartelijke felicitaties van ons.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, Marian, we gaan even je gegevens noteren zometeen. En dan ga jij binnenkort voor de laserbehandeling om daadwerkelijk van het rook af te kunnen komen.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Dan is dat kuchje straks ook weg.
1: Nou, laat het
0: doen. Ja, daar gaan we voor. Hey, je mag even blijven hangen voor de gegevens, gaan we die noteren. En dan binnenkort wordt er contact met je opgenomen. En dan wordt het traject, zoals het zo mooi heet, in werking gesteld. En dan gaan we hopen dat het jou gaat lukken.
1: Nou, super bedankt. Hartstikke leuk.
0: Heel veel succes en maak.

0: Ja.
1: Als afsluiter van dit programma Werk en Uitvoering kunnen wij nog een mooi liedje draaien. Laat dat nu net jouw nieuwe single zijn.
0: Nou, dat is wel toevallig, hè?
1: Ja, mooi, hè? Wat een timing ook.
0: Ja, niet normaal. Ik kom precies op tijd.
1: Hey, zijn er mensen geweest die tegen je hebben gezegd van... Goh, joh, wij zagen in één keer een Engelstalige titel. Dat ze dachten dat je meteen even over
0: ja,
1: de grenzen ging
0: jawel,
1: zingen.
0: Ja, jawel. Ze wilden het zij ook misschien spraakgebrek noemen. Maar ja, ik zeg nee, ik wil gewoon hard to get, ja.
1: Ja.
0: Het is gewoon... Ja,
1: maar je blijft gewoon lekker Nederlands zingen,
0: ik
1: toch?
0: Ik blijf wel Nederlands zingen. Nee, Engels, dat is niet mijn... Ik vind het wel leuk om te zingen, maar het is niet mijn beste ding.
1: Kan ooit nog wel eens.
0: Gewoon een keertje.
1: Ja. Even voor de mensen die het liedje niet kennen, en dat is op zich ook niet zo gek. Want de afgelopen vrijdag is hij officieel uitgekomen.
0: Ja, vrijdag is hij uitgekomen. Ik ben wel al anderhalve week heb ik gepromoot. Het ging alweer heel goed op TikTok.
1: Ik zag wat voorbij komen, ja.
0: Dus ja, ik ben benieuwd wat hij gaat doen.
1: Heerlijk. Hey, en over de plaat zelf, wat wil je erover vertellen?
0: Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon weer een goede tweede single. Gewoon, hij sluit er goed op aan.
1: Ja, want ja, er moet even een opvolger. Dat even, dat is dan zo makkelijk. Maar op de diamanten ringen even een opvolger zoeken.
0: Nee, het was niet makkelijk. Nee, hey. We hadden een schrijverskamp gedaan. Twee hebben we er gedaan. Ik heb al echt hele goede nummers ertussen zitten. Dus er komen eerder nog natuurlijk meer uit. Maar deze zat bij het eerste schrijverskamp. Dat was in april volgens mij. En ik hoorde deze en ik dacht wel, deze blijft wel hangen. Dus toen hebben ik en Edwin hem afgemaakt. En,
1: het gevoel was meteen goed.
0: Ja, gelijk. Ja.
1: Dus, maar dat is wel zo. Je kan met de mensen om een tafel gaan zitten en allemaal ideeën in de hoge hoed gooien. Maar het moet er wel uitkomen.
0: Ja, het was gewoon geluk. Deze vond ik gewoon top.
1: Ja, heerlijk. Ja. Dus, ja, dat geeft dan toch ook wel weer rust in je hoofd.
0: Tuurlijk. Als hij dan helemaal klaar is en ik hoor hem helemaal zo, dan ben ik wel echt blij.
1: En als we het dan over de aantallen hebben, hoe vaak heb je hem al gedraaid voordat hij daadwerkelijk uitkwam?
0: Niet veel hoor. Nee. Misschien 85.000 keer.
1: Nee, oh ja, nee, dat is niet veel.
0: Nee, wel best wel vaak hoor, maar... Okay, nou, als hij nou uit is, dan ga ik hem niet meer luisteren.
1: Nee, dat nee. Niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat een artiest in de voorbereiding... en nog een keer en nog een keer, want ja, het is toch jouw dingetje.
0: Nee, als hij dan uit is, dan de eerste dag luister ik hem wel heel veel... en daarna misschien één keer per dag of zo om gewoon even het gevoel... en dan als hij helemaal op TikTok staat, dan...
1: Dan is het wel klaar.
0: Dan
1: loopt het wel.
0: Dan kijkt hij naar TikTok en dan... Dan heb ik het wel gehoord.
1: Wow.
0: En dan vind ik het bij optredens gewoon heel leuk om te zingen.
1: Wij gaan hem doen en ik vond het super dat je deze maandagochtend bij ons was. Blijf dat vooral doen iedere keer als er een nieuwe single uitkomt.
0: Ja, jij heel erg bedankt.
1: Nee, graag gedaan joh. Want we hebben, ja, ik heb vorige keer ook gezegd, we hebben een klik. Wij kennen elkaar van Wiegen van de feest en dan daar de kasteelfeesten.
0: Al heel lang
1: was je daar en dan is daar eindelijk dat grote succes met Diamanten Ring. Nu hopelijk zometeen ook met Hard to Get. Dus,
0: ik hoop het.
1: Blijf hier nog heel veel de deur plat lopen.
0: Dat komt wel goed.
1: Bij deze.
0: Goed.
1: Dankjewel. Wij gaan hem afsluiten. Zometeen op volle kracht. Deze week niet met Hessel Wijkstra. Die geniet van een welverdiende vakantie. Er is vervanging. Veike van den Berg zit hier zo meteen de komende 3 uren in op volle kracht. Sluiten wij hem af met een hele grote glimlach, want dit is hem, de nieuwe van

0: met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Kijk hem gaan. Oh, mijn korps, een nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.
5: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
8: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe fietsenlocaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp.
9: Nu 111 fietsenolie tankstations.
10: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
11: Sportlife.
12: Sportlife. Sportlife.
13: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit de waarde van €50.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
18: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Bakboord, stuurboord.
21: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. Het weer van Weer Online? In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Hey, binnenkort een feestje.
1: Feestdj.nu. Van borrel tot bruiloft, onze dj's staan altijd garant voor een geslaagd feest. Feestdj.nu.
11: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
12: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
11: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
12: Van tank- en laadstations tot datacenters.
11: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
1: FaceDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FaceDJ.nu.
22: Het wordt kouder. Het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
25: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
26: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
27: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
28: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
26: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter? Te leven Yorkham. 200 gram voor maar 1,99.
27: Fans van Voordeel.
26: Aldi.
29: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
30: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
31: Lekkere van Albert Heijn.
32: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
33: Uniek.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: Het is maandagmiddag, dat mogen we zeggen, want het is 12 uur geweest. Het eerste deel van die zware werkweek zit inmiddels weer in je broekzak. Dat scheelt zoveel. Ja, wat niet zoveel scheelt, is de drukte onderweg. Want het is me toch een partijtje chaotisch druk, zal ik je zo meteen vertellen. Nee, op zich valt er op zich, oh ja, het valt ook nog wel mee. 8 files in Nederland, ik pak even de 2 langste erbij. Dat is de A12, A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland, 3 kilometer, 17 minuten vertraging. Het zou zo iets te maken kunnen hebben met, inderdaad, controles. En de A28 ook, Zwolle richting Amersfoort. Tussen Hattemerbroek en het Hardenstad, 4 kilometer. De vertraging die daarop loopt is 12 minuten. En ja, ik hik een beetje aan tegen die lijst. Ik ga ze echt niet allemaal noemen, maar op dit moment worden in Nederland, alsjeblieft, 39 snelheidscontroles gemeld. Nou, sterkte ermee. Let op, eventjes een aantal eruit halen. A1 Barneveld Apeldoorn, opletten bij 67.1. De A4 Amsterdam Leiden, ter hoogte van 14.1. De A12 Maren Utrecht, 75.0. De A15 Deil Gorkum, 103.5. Oh, de A27 staan er 4 te veel om op te noemen. Gewoon de hele A27 even rustig aan. De A28 Zwolle Amersfoort, ter hoogte van Hulshorst, 59.5. Ik pak er nog eentje. A59 Den Bosch richting Breda. Ter hoogte van Sprangkapelle, daar eventjes opletten bij 119.1. Ja, en voor de volledige lijst verwijs ik je er gewoon eventjes richting Flitsmeister. Sterkte en rustig aan.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijke van den Berg. Die mag de hele week de stoel warm houden van Diesel Johnny Hessel Wijkstra.
2: Dit is de muziek van Radio

Voor schade en schande wijs geworden, deze man. Hij kan de vrouwelijke overzingen, dat is het ding wat zeker is. André Hazes, de variant van Junior dan wel. En later komt de spijt. Spijt komt en berouw komt ook na de zonde. Zo is het nou eenmaal. Dat weet hij inmiddels. Ja, dat weet ik ook, want ja, links en rechts gaan er dingen missen. Want ik denk, hoe kan ik dat nou in de hemelsnaam doen? Maar zo, ja, zo werkt het nou eenmaal. Kan er ook niks aan doen. Goedemiddag, de eerste van de week. De maandageditie van de Volle Kracht werd afgetrapt door ja, André Hazes. En daarvoor hoor je dat lieve stemmetje van Dana Winner. En het is elke dag wel de dag van iets of van iemand. Vandaag is het toevallig de Europese dag van het Joods cultureel erfgoed. En ook de dag van de strandoefening van de cavalerie ere-escorten op het Scheveningse strand. En het is hele mond vol, maar dat is eigenlijk dat ze de paarden trainen voor morgenmiddag, dat ze voor het koetsje moeten en dat soort dingen meer. En dat heeft dus alles te maken over de rijtoer in Den Haag, maar daarover heb ik zo vermoeden, hoor je morgen meer. Dan nog even een korte blik op de actualiteit van de geschiedenis, want vandaag in 1997 wordt een camping op Ameland, wat zeg ik, de camping op Ameland, getroffen door een windhoos. Er is schade aan tenten en caravans en een heleboel drankvoorraad, heb ik zo vermoeden. En op de kop af 3 jaar geleden presenteert weerman Gerrit Hiemstra, wie kent hem niet, voor de laatste keer de weersvoorspelling tijdens het 8-uur-journaal op tv. En in 2003 hebben de Pipora prolongerende Nederlandse hockeydames in Barcelona de eerste Europese titel. De tweede Europese titel moet er zijn natuurlijk. Nee, ze prolongeren de eerste, want die, zo is het inderdaad. En nog even eentje dan. Vandaag in 2010 wint de Spaanse Rafael Nadal het mannen-enkelspel van de US Open. Waarmee die, dat is knap, alle 4 de Grand Slam toernooien tenminste 1 keer heeft gewonnen. Ik heb nieuws voor je. Ik weet niet eens hoe een tennis

Hoe was het alweer? Als je het van de vorige week voor een dubbeltje de wereld rond. Nou, tegenwoordig zal het iets meer zijn, hè? Denk ik dan bij mezelf. Maar als hij het allemaal had geweten. Je hoorde John de Bever. En ja, er zijn mensen die doorhebben wat de bedoeling is tot 3 uur vanmiddag. Want eigenlijk verandert dan het hele recept van Op Volle Kracht helemaal niets, behalve het feit dat ik hier eventjes zit. Berichtje wat binnenkwam. Waar staat hij? Want er komen toch een bak aan verzoekjes binnen. Daan uit Klazineveen. Die zegt, goedemiddag Fijke, zou je voor mij eventjes Doe Maar willen draaien met de bom? Want ik moet zometeen naar de fysio om mijn spieren een beetje te laten strekken. Nou, prima. Maar als dan zometeen die spieren exploderen, is het niet mijn schuld. En doe dat vooral, hè. Vraag de verzoekjes aan. De liedjes die je wilt horen. Ik zit hier tot 3 uur. Ik sta hier tot 3 uur voor jou. Dus laat weten wat ik voor jou mag draaien. En waarom is ook altijd leuk om te weten. Geen Doe Maar meer aanvragen. Die komt nu voorbij. Maar heb je een andere muzikale suggestie of andere muzikale interesse? Laat het weten. En met een beetje geluk komt die voor 3 uur vanmiddag voorbij. Dit is Doe Maar.

0: Magnus Winkelpark in Ubach.
1: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
6: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat die online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
7: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soudal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soudal.
8: Soudal, de bouwverslimmers.
7: Soudal, de bouwverslimmers.
9: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
10: 31 oktober, geht es richtig los im Koffertpark Nijmegen. Het grote oktoberfest met Samuel Welten, Sven Versteeg, Jan Pichel, de Alpenzusjes, Dieter Koblenz, Otto Wunderbar en vele anderen. Op zijn Duits feesten aan lange tafels in de Nima Festzelt of springen in de grote feesttent. Kaarten nu te koop via hetgroteoktoberfest.nl.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
12: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
11: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
12: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
11: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
13: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.

Jaren en jaren geleden had je op tv Rambo en Rambo. Of Rambo en Rambo, ik weet het eigenlijk niet. Maar bij dit liedje dacht ik dat het ook altijd om de Rambo's ging. Maar dat is helemaal niet zo. Je wil vrij zijn, natuurlijk hoorde je de Rambo's. Ja, nou fijn dat een aantal mensen van jullie in ieder geval weten wat de bedoeling van vanmiddag is. Namelijk het draaien van verzoekplaten. Mocht je dat nog niet helemaal doorhebben, het is maandagmiddag. Het is 12 uur geweest. Het is op volle kracht. Hoogste tijd om jouw favoriete plaat aan te vragen. En dat creëert ook gelijk alweer wat problemen in de planning. Ik zal het zo eventjes bijpakken. Richard van der Pas bijvoorbeeld woont in Utrecht en zegt: goedemiddag, we zitten nog heerlijk op Marveld, ik denk dat het een camping is, in Groenlo. Kun je voor Marina, Jeremy en Ricardo eventjes die tapster uit Tijuana voor me draaien? Voor ons draaien? Ja, gaan we regelen. Geen enkel probleem. Ja, en dit is een beetje het dilemma, want Annemiek uit Veenendaal die zegt: hey Fijke, gezellig, jij weer een keer op de radio. We luisteren natuurlijk mee. En wil je speciaal voor Wouter, eventjes, Wouter van Dijk is dat, Johnny Cash van Hessel draaien? Want Diesel Johnny is er nou zelf toch niet, dat zei je zelf. Dus dat kan mooi even. Ja, wel fijn dat mensen daarover nadenken. Blijkbaar is Hessel dus een disjockey die niet zijn eigen platen draait. Maar het dilemma zit inmiddels feit dat ook Erik Hopman uit de Helmond de plaat heeft aangevraagd. Die zegt: hey, graag even een nummer van Hessel en Ineke. Kijk, daar ga je al. Speciaal voor mijn moeder die 80 jaar is geworden en fan is van Hessel en Ineke. Kan nu mooi even gedraaid worden, want Hessel is er niet. Gefeliciteerd, mam. Van Erik, Ali en Romy Hopman. En ook een klein beetje van Fijke van den Berg van Radio NL. Want dat gaan we dan toch maar doen. Hè? Een klein beetje Hessel en een klein beetje Ineke maakt dan uiteindelijk dat we met z'n allen in de boot richting Ameland mogen. Ja.

Maar die tapsen snap ik nog wel. Als het maar geen kapsen wordt, want dan heb je denk ik uiteindelijk een groot probleem. He, twee vingers. Alhoewel, ja, misschien valt het ook wel mee. Zo'n, hoe noem je dat? Pispotkapsel? Laat maar, goed. Ja, een vast programma, een bekend tijdstip. Een vertrouwde naam, althans, van het programma en een iets wat vreemde stem. Ja, en hoe vreemd het nou ook klinkt vandaag op die eerste werkdag van de week. Je kunt tussen 12 en 3 wel weer gewoon bouwen op de vaste ingrediënten van Op Volle Kracht. Eventjes een klein tipje van de sluier. Rond 1:30 praten Jan Visser, weerman Jan Visser, ons uitgebreid bij over het weer. Ja, en misschien kan hij even uit de doeken doen. Of het nou zomer is of herfst. Ik weet het niet meer. Dat is even iets om te onthouden voor 1:30. Ja, we doen een poging om jou te laten stoppen. Dat heb je bij Tirk al gehoord. Dat gaan we zo meteen ook weer doen. Ja, en voor de rest veeg ik eigenlijk de hele playlist van Op Volle Kracht schoon. Voor jou. Want ik draai tot 3:00 vanmiddag op bezoek. Dus spreek, zing, fluit, neurie of typ je berichtje gewoon eventjes in de app van Radio NL. Ja, als je daar dan toch bezig bent, laat me ook eventjes weten waarom juist die ene plaat. Wil je hem voor jezelf horen? Voor iemand anders? Positieve reden, negatieve reden. Deel het vooral met me. Niet dat ik nieuwsgierig ben, maar je weet het. Ik mag graag gewoon alles weten. Kom maar door en verras me met jouw muzikale suggestie in de vorm van een verzoekje in de Radio NL-app. Want tot 3:00 ben jij de baas over de playlist van Radio NL.

denk ik dat deze man gewoon heel goed kan dansen. Hij had een liedje over de mambo. En dit is een liedje over de bachata. En nee, dat is geen broodje. Dat kan wel een broodje zijn natuurlijk. Maar het is in dit geval geen broodje, maar een dans. Je hoorde Django Wagner. Ja, en ik heb in het verleden meerdere tante Maries gehad. En Fred uit Zwolle, zijn berichtje, die kwam daardoor eventjes extra in beeld bij mij. Leuk, hij zegt goedemiddag. Graag even de nieuwe Dora, Griekse nacht voor me, tante Marie. Nou ja, als we allemaal de tante Marie hebben, dan durf ik geen nee te zeggen. Dus we blijven nog steeds een beetje in die zomerse sfeer hangen. Ja, lekker. Nou Fred, maak tante Marie maar eventjes blij, want dit is Dora en Griekse...

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
3: Gewoon via isopaleis.nl. B-keus isolatiemateriaal en restpartijen.
2: En dat werkt goed?
3: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
2: isopaleis.nl.
4: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
5: Vier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
8: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
9: Hey, Tom hier van uwbloemenman.nl. Ben jij nou ook je trouwdag vergeten? Geen probleem, voor 11 uur besteld, vanavond nog een bos bloemen thuis. Dus bestel simpel en snel op uwbloemenman.nl. Graag gedaan, hè?
10: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
11: Voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi Deck. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi Deck. Hecht aan kwaliteit.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
14: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
15: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
18: Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
20: Nu het nieuws op Radio NL.
21: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste, zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van de 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie twee mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en twee kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. Het weer van Weer Online. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
19: Hey, binnenkort een feestje.
22: FeestDJ.nu. Van borrel tot bruiloft. Onze DJ's staan altijd garant voor een geslaagd feest. FeestDJ.nu.
23: Meer uitdaging? Hamer zoekt monteurs.
24: Bij Hamer zorgen dat je je werk goed kunt doen.
23: Zo is het fonds. Je werkt aan grote technische installaties en krijgt vrijheid en vertrouwen om je werk goed te doen.
24: Kom jij het maken bij Hamer?
23: Werken bij Hamer.nl.
22: FeestDJ.nu. Voor ieder feest de perfecte DJ. FeestDJ.nu.
25: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdun.nl.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Uniek in de

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links en Moor Shop in Shop.
1: Dat was ik weer. Goeie, hè? Het is maandagmiddag. En dan denk je bij jezelf, nou, ze wel lekker rustig zijn onderweg met betrekking tot het verkeer. Nou, ik heb nieuws voor je. Nee. Ah, op zich valt het wel mee. 11 files gemeld door de ANWB in Nederland. Maar ja, de files die er staan, dat zijn wel files die je kunt noemen. De A12 bijvoorbeeld. Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer en 13 minuten vertraging. Waarom stoppen ze niet eens een keer met die controles? Denk ik dat bij mezelf maar goed. En de A50 Arnhem richting Oss. Tussen Ewijk en Maasbrug. Daar staat 7 kilometer met een vertraging van 11 minuten. En dan even opletten op de A4. Mocht je daar toevallig naartoe moeten of op moeten. Amsterdam richting Leiden. Ter hoogte van Schiphol. Dat betreft schade aan de plafondlamellen. Ja, wie eraan gezeten heeft geen idee. Maar het geeft een hoop ellende. En let daar eventjes op. Er zijn dingen gaande. Ja, en dingen gaande. 39 snelheidscontroles in Nederland. Helemaal geweldig. Voor de volledige lijst verwijs ik je graag door richting Flitsmeister. Maar ik pak er even een paar uit. De A1 onder andere Barneveld richting Apeldoorn 67.1. De A2 Den Bosch Eindhoven bij Best 137.2. De A7 Drachten Groningen 168.0. Dan de A15. Nou, ik pak even zien hoor. Ze 1, 2, 3 op de A15. Ik pak eventjes Deil Gorkum ter hoogte van Vuren 103.5. Maar je bent gewaarschuwd. De A7 Roosendaal Moerdijk, dat is bij 6.8. Dan de A27 staat er ook 2. Ik pak eventjes Hilversum Almere ter hoogte van hectometerpaal 115.1. De A50 Apeldoorn Zwolle 213.0. En ik noemde dan nog eentje. De A59 Den Bosch richting Breda ter hoogte van Sprangkapelle. Daar eventjes op letten bij 111.9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijke van den Berg. Die zit hier tot 3 uur vanmiddag om jouw verzoekplaten te draaien. Dus kom maar door in de app van Radio NL.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Geef maar toe. Geef maar toe. Ik had precies hetzelfde de eerste keer toen ik het nummer hoorde. En verder wou ik er eigenlijk helemaal niks over zeggen op een of andere manier. Je hoorde de Hollands Nieuw van deze week. Ja, we draaiden zojuist in het vorige uur een plaatje van Hessel Ierke. Ging over Ameland. Op dat moment kwam er van Robin Hutten ook een bericht binnen. Die zegt, heerlijk aan het luisteren op het eiland. Tenerife. Nou, die doet het beter. Dan Bert uit Zwifterband. Die zegt, hallo, met het oog op Prinsjesdag en alles wat er inmiddels is uitgelekt, vind ik het wel gepast om even een ekkeltje te draaien. We gaan met z'n allen naar de kloten. Desondanks toch een fijne maandag. En Dave uit Geldermalsen. Die zegt, hey Fijker, doe mij een plezier. En ook een ander een plezier. Gooi eventjes Alexander Klerks. Dat is lang geleden. In de ether. Slinger hem er eventjes in, want het is hoogste tijd voor Leugenaar. Of dat iets te maken heeft met morgen, geen idee. Maar het is wel een geniale suggestie. Dankjewel, Dave. Dit is inderdaad Alexander Klerks en Leugenaar.

Dit is Radio NL.

Ja, op een of andere manier is werkelijk alles wat ik vandaag draai terug te herleiden naar morgen, naar Prinsjesdag. Maar het was helemaal niet de bedoeling. Tamboerijn hoor je en liedje voor de massa. Dan nog even Pieter uit Baarle-Nassau. Ja, ook dat zou zelfs een link kunnen zijn hebben naar morgen. Nou, ik hou erover op hoor. Graag de laatste. Nou, ik mag te hopen dat het niet de laatste is, maar de meest recente. De nieuwste van Jeroen van Zelst. Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Prima suggestie.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
3: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
4: En mooi groen.
3: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
4: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
5: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
6: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
10: Magnus Winkelpark in Ubach.
11: Is slim shoppen altijd dichtbij en parkeren is gratis.
9: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
12: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: neer.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, voordat ik naar de studio toe reed vanochtend, had ik even met mijn vrouw over het feit wanneer de herfst zou beginnen. Of de herfst al begonnen was. 1 september. 21 september. Ik zag door de bomen het bos niet meer. Maar gelukkig is er altijd nog iemand die luistert naar de naam Jan Visser. En die weet het wel. Goedemiddag, Jan.
3: Goedemiddag, Feike.
2: Is het nou is het herfst of is het zomer?
3: Het is officieel, astronomisch gezien, is het nog zomer. Alleen in de meteorologie is het herfst. Want wij starten de herfst klimatologisch op 1 september. En maar de astronomische herfst die begint op 23 september. Dus dat duurt nog wel eventjes.
2: Het is net als
3: dat volgende week.
2: Het is zomertijd, wintertijd. Ik vraag me ook wel eens af wat ik eraan heb. Maar het idee van meteorologisch en astronomisch, waarom moet daar verschil in zitten dan?
3: Ja, kijk, astronomisch, dat is echt de positie van de zon ten opzichte van de Kerkering en de Evenaar. En dat is ook wel heel logisch te beredeneren. En dat is ook officieel natuurlijk allemaal. Ik bedoel in die zin
2: juist.
3: Dat de meteorologische herfst, dat is door in de meteorologie werken we het liefst met complete maanden, complete seizoenen in dit geval.
2: Helder.
3: Maar dus de herfst is dan september, oktober en november. En de zomer, juni, juli en augustus, et cetera, et cetera.
2: Ja, en de variatie maakt het nauwkeurig, vandaar het verschil.
3: Ja, ik zou het zo niet helemaal willen zeggen, hoor. Dat wordt allemaal een beetje tegengewicht.
2: Gaan we het de andere keer over hebben bij een glaasje melk. Dan even de weer van vandaag en morgen.
3: Ja, het is prachtig weer nog steeds in de noordelijke provincies. Friesland, Groningen, Drenthe. Ook een groot deel van Flevoland en Overijssel zitten nog volop in de zon. En daar zal de bewolking de komende uren geleidelijk aan wel wat toenemen. En in de rest van het land is het overwegend bewolkt. En dat heeft te maken met een front dat de overgang markeert tussen polaire lucht. Dus wat minder warme lucht en ook wat drogere lucht relatief. En de vochtige subtropische lucht die zich boven het zuiden en zuidwesten van het land bevindt. Dat front bracht gisteren heel veel regen in het zuiden van het land. En daar waren ze zeer blij mee in het kader van de droogte. Dat is nu meer of meer een beetje uitgeraasd tussen aanhalingstekens. Maar er valt nog steeds wel wat regen uit de bewolking. Dat gebeurt nu in Noord-Holland in de provincie Utrecht tot in Brabant. En eerder vandaag heeft het wat geregend in Zuid-Holland en Zeeland. Nou, het front trekt dus naar het noordoosten. En dat gaat gepaard met bewolking en plaatselijk wat regen. Aan de achterzijde begint het in Zuid-Holland en Zeeland alweer een beetje op te klaren. Al is er ook wel vrij veel bewolking in die vochtige lucht. En het is sowieso overal best onaangenaam. We zien nu om 1:30 een temperatuur op veel plaatsen van zo'n 21 tot 22 graden. In het noorden in de minder warme lucht 19 tot 20 graden. Maar ja, daar dan de zon er volop bij en in de rest van het land wat minder. En de wind is zwak tot matig en die gaat overal waaien uit het zuidwesten. In het noorden nu nog een zuidenwind. Dat is het beeld voor vandaag. Nou, morgen dan zitten we aan de voorzijde van koufronten die over Engeland naderbij komen. En dan wordt er tijdelijk nog warme lucht, behoorlijk warme lucht aangevoerd. In het oosten en zuidoosten wordt het zomers warm. Meer dan 25 graden, zeker in Limburg 28. In het westen en noorden zijn de temperaturen wat lager, maar nog wel boven de 20 graden. Maar daar wel behoorlijk wat bewolking. Zeker in het noorden, een groot deel van de dag. In het westen vooral in de ochtend. En in het binnenland schijnt de zon. En die opklaringen breiden zich 's middags uit. Maar daarna komt er weer meer bewolking. En morgenavond passeren de fronten met enkele buien.
2: Dus eigenlijk kunnen we morgen gewoon lekker gaan nazomeren.
3: Ja, het is even nazomer. Ja. Alleen ja, het hangt er een beetje vanaf waar je je bevindt. Want er zullen natuurlijk gebieden zijn met vrij veel bewolking. Zoals in het noorden en vooral ook in het westen van het land. Maar in het binnenland is het zeker nazomer. En woensdag dan gaat de temperatuur terug naar 18 tot 19 graden.
2: Hou op, man.
3: En dan de dagen daarna dan zitten we ongeveer op hetzelfde niveau. Wat overigens heel redelijk normaal is voor half september. Dus helemaal niets vreemds aan wat dat betreft.
2: Nee, ik zal niet klagen.
3: En verder soms wat buien of regen. Maar soms ook periodes met zon. Dus het ziet er een beetje lichtwisselvallig uit.
2: Welkom in Nederland, dat is het dan ongeveer. Nou, ik zou je bijna laten gaan. Ik zeg bijna, want het is natuurlijk wel tijd voor de weerspreuk van vandaag.
3: Als slakken en padden gaan kruipen, zullen ze snel in regen verzuipen.
2: Ja, want die kunnen niet zwemmen natuurlijk.
3: Nee, onder andere, ja.
2: Hey Jan, dankjewel en graag tot morgen.
3: Ja hoor.
2: Jo, hoi.
3: Hoi.

Ja, zo moet het waarschijnlijk ook anno 2026, hè? In verband met de ongewenste intimiteit eerst vragen... wat mag ik met je doen? Ja, wat je daarna doet, met wederzijdse toestemming... vinden ze het allemaal prima, maar zo moet het beginnen, heb ik me laten vertellen. Goed, Roelie Groeneveld uit Wezep, die is op vakantie. Ja, ga niet vertellen welke straat ze wonen, want dan hebben we natuurlijk een probleem. Maar die zegt, goedemiddag Fijke, graag even een plaatje van Rutger van Barneveld. Nou, wat aardig zeg, voor alle luisteraars. Nou, moet niet gekker worden. Voor alle luisteraars, en niet alleen van Roelie, maar ook van Johan. Johan en Roelie Groeneveld uit het mooie Kroatië. Nou, hele fijne vakantie. Kan ik zeggen, houd hem lekker aan, maar ik weet niet tot hoever je ons kunt ontvangen. Succes, geniet ervan. Dit is Rutger van Barneveld.

Spaanse kust. Hij begint zoals hij eindigt. Lekker vlot. Jari Jalleges, de vloek van Barcelona. Ja, een Nick uit Doornenburg die stuurde een berichtje. Dit heeft me even aan het denken gezet. En ik heb even het een en ander uitgezocht. Hij zegt, de collega's, hij had er eerst aan van Brian. Maar ik neem aan dat het Brian moet zijn uit Gent. En zou dat niet toevallig dan ook Brian Derks kunnen zijn? Die willen hem namelijk feliciteren voor zijn verjaardag. En zijn favoriete liedje is Hartslag van je heupen van Mike Versteeg. Maar is dat inderdaad die beroemde spuitgast van de vrijwillige brand? Weer van zou kunnen. In dat geval gefeliciteerd. En in geval dat je iemand anders bent, ook van harte gefeliciteerd. Dit is Mike Versteeg.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Het wordt kouder, het gaat regenen. En voor je het weet sta je alweer in het donker te werken. Gelukkig werk jij gewoon door. Met scherpe najaarsdeals op materieel voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
6: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
7: Wij zijn de mannen.
6: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
5: Najaarsdeals voor de vakman. AIC Visser. Komt goed.
8: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
9: Vier nog één keer met mij de zomer.
10: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
9: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berensen en Emma Heesters.
10: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
11: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e.

0: Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bakboord, stuurboord.
8: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beekendonk.
1: 31 oktober, geht es richtig los in Koffert Park, Nijmegen. Het grote Oktoberfest met Samuel Welten, Sven Versteeg, Jan Pichel, de Alpenzusjes, Dieter Koblenz, Otto Wunderbar en vele anderen. Op zijn Duits feesten aan lange tafels in de Nima Festzelt of springen in de grote feesttent. Kaarten nu te koop via hetgroteoktoberfest.nl.
2: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
3: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
5: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
9: Mm-hmm.
8: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Uniek in de regio.

0: Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks & Moor Shop in Shop.
1: 2:04 geworden. Goedemiddag. Ja, behalve als je onderweg bent met de auto, want de ANWB meldt op dit moment... Ja, de avondspits lijkt heel snel te starten. 15 files in Nederland. En de langste file staat op de A59. Dat is Os richting Zonzeel. Tussen Dussen en Hooipolder. Er staat een defecte vrachtwagen. Er staat inmiddels 6 kilometer file achter. En de vertraging daar is 20 minuten. Sterkte daar. Nou, dan ga ik een poging doen om alle gemelde snelheidscontroles eventjes in rap tempo door te nemen. Here we go. A12. Maren-Utrecht 75.0. De A15. Gorkum-Rotterdam 71.9. De A15. Deil-Gorkum. Andere kant op, dus 109.0. A17, Roosendaal-Moerdijk 6.8. De A27, nog maar eentje. Hilversum-Almere bij 115.1. De A28, Zwolle-Amersfoort bij 59.7. Diezelfde A28, Assen-Hogeveen bij 172.7. Waarom heb ik dit überhaupt gedaan? Dom van den Berg. De A30, Barneveld-Ede 16.4, maar ik ga het afmaken ook. De A50, Apeldoorn-Zwolle 213.0. De A58, dan Tilburg-Breda 50.4. De A59, Den Bosch-Breda 111.9. En de laatste melding. De A73 Venray richting Venlo. Ter hoogte van Venlo. Daar eventjes opletten bij 47.5.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Fijke van den Berg. Die gaat misschien wel de poging doen om jou te helpen om te stoppen. Waarmee? Met roken. Zometeen meer.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Uit de tijd dat ik 4 jaar oud was. Althans, toen is hij uitgekomen. Want hij doet het nog steeds lekker. Althans, wat mij betreft. John's Baker Selection en Morning Sky. En het leuke is, je krijgt spontane herinneringen bij zo'n liedje. Ik zie mezelf dan in een hele oude C-cadet samen met mijn vader en moeder ergens naar het vissen toe gaan op de achterbank. We hadden toen de tijd, geloof het of niet, nog geen radiocassette in de auto. Dus ik zat inderdaad met een draagbare radio en een cassettebandje achter in de auto. En dit liedje kwam heel regelmatig voorbij. Blijkbaar vond mijn moeder, die al die liedjes opnam, dit een leuk liedje. Nou, dat gezegd hebben, dan weet je dat ook weer. Ja, maar dat ging er helemaal niet om. Maar het bracht ineens even de gevoelens van vroeger bij me boven. Nou, de zomer is op haar retour. Dat mogen duidelijk zijn. Dat heb je om 2:30 al gehoord van Jan Visser. En een najaar staat voor de deur. Ja, hey, voordat je het weet lopen de kinderen weer zingend van deur tot deur met lampions. En is de goede heiligman in het land. Zo snel gaat dat. Het lijkt nu een mooi weer. En morgen wordt het warm. En dan ineens, pats, boom, geloof het. Herfst, winter, kerst, oud en nieuw. Zonder vuurwerk. Dat leek ons eigenlijk dus een uitstekende reden om, om een gezonde en geldbesparende actie, weekactie in het leven te roepen. He? Je moet altijd een beetje gezond beginnen, nietwaar? Want in het kader van Stoptober helpen wij jou, verstokte roker, een handje als je wilt helpen. Wilt stoppen met roken. Het is natuurlijk niet gezegd dat je moet stoppen, laat het duidelijk zijn. Maar loop je nou met die gedachte, maar ik wil wel stoppen. Dat kan ik niet. Nou, dan is dit misschien een hele goede motivatie om door te zetten. Deze hele week kun je dagelijks tussen 9 en 9 op Radio NL namelijk kans maken op een laserbehandeling. Zo. Ja, ik kom persoonlijk nog uit de tijd dat een pakje cheque een gulden of 5 kostte. Ja, minder nog zelfs. En hetzelfde pakje cheque van 50 gram kost tegenwoordig, ik heb het even opgezocht, schrik niet, €25. Pakje sigaretten, hè? Slordige 12. Tel uit je winst. Voor 2 pakjes cheque en 2 pakjes klaren per week ben je dus eigenlijk al €300 per maand kwijt. Gekke werk. Let wel, je moet niks, hè? Maar het mag. En in het laatste geval, ja, dan is het heel gemakkelijk. Ook voor jou. Speel je met de gedachte om te stoppen, is dit je kans? Kans, hè? Kans. Hoor je de oproep? En dit is wat mij betreft dan ook gelijk de oproep. Dan app je het woord stop in de app van Radio NL. En bel ik terug in de uitzending, dan score jij die laserbehandeling. En die vermindert dan de nicotinebehoefte, zodat jij, ook als verstokte roker, uiteindelijk veel minder trek hebt in een sigaret. Dat is de theorie. De praktijk gaat het allemaal uitwijzen als je tenminste nu het woordje stop appt in de Radio NL-app. Wat zijn we gezond bezig vandaag op Radio NL. En dat niet alleen vandaag, maar de hele week. Ik word er een beetje loeso van op een of andere manier. Marco Schuitmaker.

0: Smoelschuif, Mondemonica is weer nieuw voor me. Zo hoor je elke dag weer wat. Je hoorde Danny Panadero. Richard uit Blijham, die is een beetje moe. Die zit een beetje voor zich uit te dromen de hele dag. En die zegt, zou je alsjeblieft eventjes Manuel voor me willen draaien? Ja, hij is van de beelddenken. Ik snap het ineens helemaal. Ik ben een dromer. Tuurlijk, doen we. En zometeen ga ik iemand terugbellen die serieus een poging wil ondernemen om te stoppen met roken. Misschien jou wel. Tenminste, als je nu appt.
1: Morgen

0: even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
11: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
12: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
13: Smint.
14: Valt je iets op aan mij?
13: Nieuwe jas?
14: Nee.
13: Nieuwe schoenen?
14: Nee.
13: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
15: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
13: Smint. Boost yourself.
16: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreftafwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: Dat de robotiek op de vrijdagmiddag. Vrijdagmiddag, hallo. Maandag. Hoe kom je nou in hemelsnaam bij het feit dat het vrijdag is? Wat is dat voor een onder? Twee lieve liedjes, Sven Versteeg hoorde je met Verliefd zijn en Jan Smit met Zolang je bij me bent. Vrijdagmiddag. Het zal, ja natuurlijk. Ja, daar heb ik soms wel vaker last van. Zal iets te maken hebben met leeftijd of drankinname? Geen idee. Het kan ook de maandagkater zijn, bedenk ik me net. Het kan allerlei redenen en oorzaken hebben, maar het maakt allemaal niet uit. Het is maandagmiddag, maar hey, het positieve is, jouw werkdag ziet er zo goed als op. Tenminste, als je op tijd bent begonnen. We moeten het maar eventjes doen. We moeten even een rondje gaan bellen in den landen om te kijken of de mensen willen stoppen met roken. Nou, getuigen de app, wat er gebeurde zojuist, denk ik dat er wel een aantal mensen zijn die zeggen, ik wil wel stoppen. Dus ik ga gewoon eventjes random iemand terugbellen. Moet je natuurlijk wel de telefoon opnemen, dat is wel belangrijk. Nou, hij gaat in ieder geval over, dat is één.
1: Met Andrea.
0: Andrea, met Fijke, Radio NL, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Hoi. Wat was je aan het doen vanmiddag, als ik zo vrij mag zijn? Roken.
1: Ik was vrij vanmiddag, dus ik was even in huis bezig.
0: En je rookte. Het is zo raar om erover te beginnen, maar ik zeg het al, je bent wel een verstokte roker, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoeveel heb je er vanmiddag gehad?
1: Vandaag, ik denk, niet zo heel veel nog, hoor. Ik denk een stuk of zes.
0: Oké, is wel te veel, denk je. Dat vind je dan zelf, denk ik.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, wil je graag stoppen?
1: Heel graag, want ik ben eerder gestopt, 4,5 jaar.
0: Ach.
1: En daarna toch weer begonnen. Ik had me voorgenomen, want ik ben op dieet. En ik wou tijdens mijn dieet wil ik ook gaan stoppen met roken.
0: Oh, je maakt het jezelf wel heel moeilijk.
1: Ja, nee, maar ja, anders kom je weer zoveel aan.
0: Ja. Ik weet er alles van. Ik heb ook wel eens gerookt. En ik wil niet vervelend doen, maar ik ben ook een schoon 100 kilo aan de haak, kan ik je vertellen. Ja, maar ik rook niet. En jij gaat misschien wel stoppen met roken. Althans, we gaan een poging doen om je erbij te helpen.
1: Ja.
0: Want ik ben je natuurlijk niet zonder reden. Simpel, dit is het moment dat jij blij mag zijn met het feit dat jij een behandeling hebt gescoord bij ons om te kunnen stoppen met roken. Een laserbehandeling. Oh.
1: Top, super blij mee. En ja. Ik ga stoppen met roken. Ik ga niet proberen, ik ga nu stoppen met roken.
0: Ik denk dat het de helft van de motivatie al is. Inderdaad, dat je zegt, ik ga stoppen, punt uit, discussie gesloten. En alle kleine beetjes helpen. En dit is niet een klein beetje help, dit is blijkbaar dan een hele grote hulp, hè?
1: Ja.
0: Nou, ik wens je heel veel succes.
1: Ik ben super blij mee.
0: Ik wil heel graag weten hoe het afloopt. Ze nemen contact met je op om de boel in goede banen te leiden. Maar ik wens je heel veel succes. En ik hoor graag hoe het afgelopen is en hoe lang je er vanaf bent. En blijft.
1: Ja, is goed. Ga ik doen. Hartstikke bedankt.
0: Ken je toevallig ook nog iemand die truckchauffeur is?
1: Ja, wel meer.
0: Mooi. Die roken ook, hè?
1: Ja, de meeste wel.
0: Ik bedoel die vrachtwagens waarvan die pijpen op zitten, waar rook uit komt, grapjas. Hey Andrea, heel veel succes met de stoppen. Dank voor de vrolijke noot en tot de volgende.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.

Er natuurlijk op wachten. De hele inbox loopt vol met vrachtwagenchauffeurs die helemaal niet roken. Maar ik denk bij mezelf wel, een beetje goede vrachtwagen, een goede diesel moet toch ook lekker roken, denk ik er bij mezelf. Maar dat geheel terzijde. Ashwin uit Voorburg, die zegt even een lekker plaatje van Rudy de Wit. Ja, kan me wel in vinden. Het is speciaal voor Sandy van Rees. Nou, bij deze ook geregeld. Ga lekker met z'n tweeën. Dan kun je zeggen, ga met me.

hadden het net over de vrijdagmiddag. Het geeft wel een beetje het vrijdagmiddaggevoel op een of andere manier. Ja. Ja, niet om het goed te praten, maar toch. Rudy de Wit hoor je en ga met me mee. Op. We kunnen wel even doen, hè. Het is... Nou, schiet wel aardig op trouwens. 3:13. Klein beetje haast maken van de berg kan geen kwaad. Ik pak er nog even een paar verzoekjes bij. Kan nog net even voor 3:00. En de rest schuif ik allemaal door naar het volgende programma. Willem uit Noordhorn, die zegt... Goedemiddag, Fijke, ik heb een verzoekje. Vroeger... ik moet het anders zeggen. Ik heb een verzoekje en ik wil graag het nummer... Vroeger was alles beter van Lorenzo horen. En die spraak ik dan weer speciaal aan voor Alfred. Want dat is de schrijver van het liedje, dat vindt hij vast leuk. Nou, dat denk ik ook wel, bij deze gezegd en geregeld. En dan kunnen we nog wel eentje draaien. Paul uit Maasbracht, die zegt... Hoi, Fijke, zou je voor mij Peter Blanker willen draaien... met Het is moeilijk bescheiden te blijven? Dat is oud. Dat is lekker. En even kijken om te blijven, omdat sommige collega's op mij... Nou, een beetje raar. Op mij mogelijken wat ik allemaal doe. Nou, ik denk dat zijn collega's niet al te aardig voor hem zijn. Of juist wel, ik heb geen idee. Maar hoe het ook wel of verkeerd, plaatje komt er ook aan. Ja, en wat mij betreft zit het er dan zo goed als op. Dus ik zou willen zeggen, geniet van je maandagmiddag. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Radio NL.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo...

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Kijk hem gaan. Oma Corp, zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op scootmobielboerderij. Scootmobielboerderij.nl.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee,
5: proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
10: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
9: Kijk op ProStop.nl.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
12: Magnus Winkelpark in Ubach.
13: De slimme manier van shoppen.

0: Net over de grens bij Landgraaf.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
7: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
8: Op zaterdag 19 september komt de Donderstikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 3 uur.
11: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus €80 per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn twee verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
14: Hamer werkt aan betrouwbare techniek.
15: Met meer dan 500 collega's realiseren wij grote projecten.
14: In elektra, HVAC en werktuigbouw. Van industrie tot retail.
15: Van tank- en laadstations tot datacents.
14: Jij maakt het bij Hamer. Werken bij hamer.nl.
16: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
17: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
18: Soedal, de bouwverslimmers.
17: Soedal. De bouwverslimmers.
19: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
11: voor elke schilder die alleen het beste wil. Kip Washi-Tech. De lijn schilderstapes van origineel Japans washi-papier. Super flexibel, scheurvast en gegarandeerd strakke verflijnen. Kip Washi-Tech. Hecht aan kwaliteit.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Uniek is...

0: Brechel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Een paar minuten over drie geworden en dit zijn de problemen onderweg. Het valt reuze mee. Nog één file te melden, de A4 Den Haag richting Rotterdam. Dat is eigenlijk tussen Delft en Schipluiden. 12 minuten. Komt er een ongeluk hier, 4 kilometer en is bijna opgelost, staat hier. Nou, er staan nog een aantal flitsers, 2 eigenlijk. De A7 Drachten naar Groningen, daar staan ze bij 178.2. En de A12 Maren richting Utrecht, 75.0.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Nou, goedemiddag. We gaan eens even een partijtje knallen. De allernieuwste van Gizby gaat even illegaal weer op de zender.
2: Hey. Ja. Dit is de muziek van Radio NL.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: van verdriet. Wat zou je doen?
1: Je zou schelden. Kijk, overal zijn ze. Dit bandje komt toevallig uit Zeeland. Maar overal in Nederland zijn de boeren. En nou ja, sommige boeren hebben het moeilijk. En we zijn trots op die boeren. We moeten er maar eens een keertje achter gaan staan met z'n allen. Of niet dan? De water staat waarschijnlijk nog steeds... Ja, het staat wel aan de lippen. Maar lang niet bij iedereen natuurlijk. Maar ja, hey, de boeren hebben het lastig. En ik zat even te kijken om even een creatief liedje te draaien over de boeren. En dan kom je al snel bij Benny Jolink uit. Want ja, die stond afgelopen weekend ook ergens te optreden. 13.000 boeren, hè, voor zich. Allemachtig. Boeren. En opeens dacht ik bij mezelf, hey, Hanny, ga met me mee. Die had ik in mijn hoofd. Hanny had toch ook zo'n een half boerenliedje met dialect erin, mooi. En Hanny, op een gegeven moment, zij wilde een echte boerenknul.

Het klinkt zo Volendams, is het niet? Of wel? Of ze komen ze uit Volendam? Ik heb geen idee eigenlijk, joh. Helemaal Hollands en de Ober. En je moet eens weten, je moet eens even, als je de hele dag luistert naar Radio NL, je moet eens luisteren. En daar kunnen wij niks aan doen. Maar het zijn gewoon de liedjes. Je moet eens luisteren hoeveel liedjes over drank gaan. Bier, zuipen, drinken. Dat is best veel. Zeg, we zijn een genre rijker in Nederland. En deze man die heeft iets in gang gezet, niet normaal. Nederrock 2.0, mensen. Allemaal maken. Onder de motorkap een blues, meneer. Een goede vriend van Django, maar goed, daar hebben we het verder niet over. Wat een goede plaat, man. Hier moet je ballen voor hebben om dit te maken. De allernieuwste. Get

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
2: Begin op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl. De specialist in het inkopen van alle merken brommobielen. Snel en betrouwbaar. Ik wil mijn brommobiel verkopen.nl.
5: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
5: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Magnus Winkelpark in Ubach.
11: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
12: Zoeken, Billy. Dat moet sneller.
13: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes.
19: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
17: Milner.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.

Oh man. Oh man, ik heb het te doen. Ik heb het echt te doen met Edwin Evers. Edwin Evers heeft een nieuw plaatje uit. Edwin Evers is een DJ. Nou ja, bekendheid, BN'er. Zit regelmatig even in de Masked Singer. Dat soort dingen allemaal. Ik heb het echt met hem te doen. En waarom zeg ik dit? Nou, die gast die heeft een nieuwe plaat uit. Die is heel goed. Die gaan we nu even draaien. Heet Geen Woeste Grond, maar Vaste Grond. Ja, en waarom heb ik het met die man te doen? Eigenlijk is omdat hij een nieuwe single uit heeft. En alle radiostations die proberen me aan boord te krijgen. Die hem eigenlijk nooit draaien, zeg maar. Ja, ik ga geen namen noemen. Q-Music bijvoorbeeld. Die bellen dan en, om Edwin Evers maar in de studio te hebben. En dan voor de fotootjes. En dan wordt hij één keer gedraaid. En dat is het zielige eraan. Dan wordt hij één keer gedraaid. En als hij weer weg is, dan gaat de plaat weer van de playlist af. Nou, raters, wij hebben hem gewoon op de playlist aan. Zonder hem te bellen van, hey, gast, kun je even langskomen? Wij draaien hem gewoon, omdat het liedje goed is.

Bladrock Blaadman. Gitaar, nou ja. Hij weet als geen ander wat de radio nodig heeft. En tussen alle accordeon en de yo-yo, check it out, muziek van Billy Duns dan door. Past het perfect. Wat een goede plaat. Goed geproduceerd. Waarschijnlijk in zijn eigen kelder of zijn eigen woning. Daar schijnt hij studio te hebben. Daar produceert hij alles. Mooi. Zou me niks verbazen dat ik zelf de drums heb ingespeeld. En ook de gitaren. Bak aan gitaren. Allemachtig. Ik zat even te denken. We gaan even naar Friesland. Even een kort stukje. Want er was ook een gast. We draaien niet op Radio NL. Omdat buiten Friesland verstaat niemand wat die zingt. Ik zing het ook niet. Ik kom ook niet uit Friesland. Dus ik sta er mee even in. Ik vind hem geinig. Omdat er een gimmick in zit in de plaat. Die je niet ziet aankomen. Waarschijnlijk hoor je deze voor de eerste keer. En dat verwacht je eigenlijk ook een beetje van Edwin Evers. Als hij nieuwe platen brengt, dan verwacht je nog een gimmick erin. Of een taalgeintje. Maar ja, dat is echt een goede serieuze plaat van net. Luister even naar iets dat heet, ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, de Hoenekop. Hoenekop. En het heet De Papegaai. Moet je even een klein stukje uitzenden. Dit is grappig. Het krijgt opeens een hele gekke wending ook. Kijk. Wacht even. Ik loop even in het voor, hè. Wacht even. Oh, dat is een verrassing er al af. Dat is weer jammer natuurlijk. Even kijken. Kijk, dit is hem. In het plat dialect Fries. Sorry, het is een taal, weet ik. Maar goed, daar gaat hij. Als je het verstaat, dan ben je een legend. Als je dit kan verstaan, dan ben je een legend. Hè? Legend.

0: hadden mijn biergevaar. En jonken mee zijn kerel, mijn papagaai.
1: Ja, papagaai, ja. Dat begrijp ik, ja. Papagaai,
0: zijn mustigeren, jongen. Het is een papagaai, ik heb verrekt een mooie jongen. En ik denk die vent is gek, maar ik speel het spultje mooi mee. Dus ik zei op serieus.
1: Het heeft ook een beetje Donnie Cash gehaald, hè? Gitaar, oh, mooi. Oh, wacht, sorry. Van de kast.
0: Nee, kijk daar aan. Je zei, jong, jong, jong, papagaai. Jong voor u zijn nee, nee. En hij wees bedankt, hij jong eruit voor.
1: Wat?
2: Jouw midden, ha. Jouw midden, hè.
1: Ja, mooi.
2: Als je het doet, mama. Hier is mijn hart.
1: Kijk, dit kennen we weer natuurlijk. Het heet De Hoenekop en een van de populairste platen van het bandje. Als hij optreedt met band of solo. Hij kan niet de zaal uit als hij deze niet heeft gespeeld. Hoenekop met de papegaai. En er gebeurt nog veel meer leuks in het liedje. Prima. Hoe kom ik hier eigenlijk bij? Ik heb nog geen idee meer. Dan maar even de Billy Dans dan. Omdat het zonneke klinkt. En omdat het hoort.

Het is, even kijken, Bernard Oleven die zegt... Leur, over geintjes in muziek gesproken. Oh god, je zendt wat uit, je laat wat horen... dan worden mensen ook wakker aan de andere kant van de radio. Zo werkt het bij mij ook altijd. Als ik een disjockey hoor, denk ik... oh, hé, hey, dat heb ik ook beleefd. Ik ga even appen. Nee, dat doe ik eigenlijk nooit. Bernard die zegt... in het liedje Devil is Mary van Pleasure... dat is een Nederlandse band. Daar zit inderdaad... ik heb dat al eens een keer uitgezonden. Volgens mij, ik heb het liedje wel eens gedraaid ook. Hij vel in de sloot en brak zijn poot. Ik heb dat fragmentje niet even erbij gezocht... want ik had even jouw eigen fragmentje erbij gezocht. Maar in dat liedje dan wordt Engels gezongen... en dan hij vel in de sloot en brak zijn poot. Ja, dat liedje. Nou moest ik even luisteren naar De Drie Tieten, zegt hij. En Pick on the Loose. Ik denk, ja, De Drie Tieten ken ik wel van... ik drink nooit geen water meer. Of ik drink nooit water. Zo is dat. Dat draaien we ook wel eens in dit programma. Tenminste eerder wel eens. Vroeger nog. Maar ik heb hem even opgezocht. En deze is super geinig. Want het heet Pick on the Loose. Dus... een varken, gezongen door Nederlanders en dan in het Engels. Dat is altijd lachen natuurlijk, hè? Bij steenkolen Engels heb je dan. En ja, er zit één dingetje in. Ik had, ja, man, ik heb de tranen in de ogen van lachen. Nou, luister even, het is een country liedje en het gaat over een varken. Okay.

Niet eens dat Nederlandse stukje. Niet eens dat Nederlandse stukje. Maar dat je dit kan verzinnen in een liedje. Ik had er nog nooit van gehoord. Dank je voor, Bernhard. Ik ben er heel blij met mijn flauwekul muziek. There's a pig on the loose. Bacon in the street. Het is verschrikkelijk. Verschrikkelijk mooi. Maar als je dit kan verzinnen. There's a pig on the loose. And bacon in the street. Man. Klaar hoor. Dat is mooi. Jij gaat even luisteren naar Belinda. Ik ga de hele plaat even luisteren van de drie tieten. There's a pig on the loose. Yes, yes. Bacon in the street. Wat een hit.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nog

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hey, hoe heb jij je huis zo goedkoop geïsoleerd?
4: Gewoon via isopaleis.nl. B-keuze isolatiemateriaal en restpartijen.
3: En dat werkt goed?
4: Topkwaliteit peerisolatie. En ze leveren door heel Nederland.
3: isopaleis.nl.
5: Bij Hal18.nl zit je goed. Wij zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
6: Kijk hem gaan. Oh, mijn kor op zijn nieuwe scootmobiel. Helemaal happy. Maar ja, wat wil je? Bij de scootmobielboerderij in Lid betaal je voor scootmobielen en rolstoelen de laagste prijs van Nederland. Kijk maar eens op
7: scootmobielboerderij.
6: Scootmobielboerderij.nl.
8: Vier nog één keer met mij de zomer. Op het strand van Rijnlaai.
9: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf €19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
10: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hey, Tom hier van uwbloemenman.nl. Thuis ook wat punten scoren? Met bloemen zit je bijna altijd goed. Voor 11 uur besteld, vandaag nog op de vaas. Dus bestel simpel en snel op uwbloemenman.nl.
12: Graag gedaan, hè?
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
16: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Op zaterdag 19 september komt de donders dikke tentparty voor het eerst

0: in Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bakboord, stuurboord.
3: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig, maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
6: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
7: Overson, groot en klein wonen.
6: Check de voorraad op overson.nl.
8: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
9: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
13: Lekkere van Albert Heijn.
14: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
15: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Uniek.

0: In Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: Dit zijn de files van dit ogenblik. Er staan er twee lange. De A15 tussen Gorkum en Haringsveld-Giessendam, 22 minuten. En de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum. Of richting Rotterdam Centrum. Een kwartiertje, dat is 10 kilometer. Snelheidscontroles A12 Maren richting Utrecht bij 75.0. En de A15 ter hoogte van Herwijnen. Als je rijdt tussen Deil en Gorkum bij 109.0.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Leer!
1: Ja, we gaan even beginnen met Henk Wijngaard. Dan komt ook nog de Hollandse Nieuwe en William Burg met een cover.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: In het zuiden van het land woont Jan Biggel. Jan Biggel, dat is de man die de lach aan zijn reden vangen. Die maakt af en toe schuine liedjes. Die maakt af en toe wel eens liedjes over het randje. Dat zelfs zijn platenbaas denkt van, wat moet ik hiermee aan? Maar hij laat het allemaal maar gebeuren. En als zo'n liedje uitkomt, dan is er een storm in Nederland. Dan haalt hij alle socials, dan haalt hij praatprogramma's. Iedereen lult erover. En uiteindelijk snapt iedereen de clue van, oh ja, hey, hij bedoelt het met een knipoog. Het is niet serieus. Vroeger had je echt liedjes over seks. Hè? Dat je cd'tjes vol met allemaal schuine hits. En ja, daar zat de tekst in dat je denkt van, nou, dat kan echt allemaal niet. Ik heb al die cd's in de kast staan. Niet omdat het allemaal over seks gaat, maar gewoon voor de heb. Omdat het uiteindelijk, dan is het gewoon allemaal niet meer te krijgen. Of het wordt vernietigd of zeldzaam, vind ik gewoon grappig. En om een keer te luisteren. Maar ik zou het nooit draaien in mijn radioprogramma. Maar nu is er zo'n liedje, dat leek al heel slecht, zeg maar, op social media. Het ging door het dak, alleen als je de titel zag, dan dacht je, je moet zuigen, je moet trekken. Ik denk, dat weet ik niet met het liedje. Maar het is allemaal goed gekomen, want het gaat over een draadje in een naald doen. Hebben we allemaal moeite mee. Daar moet je ook echt moeite voor doen om een draadje erin te krijgen. Luister maar.
1: Radio NL. Dit is deze week de Hollandse Nieuwe.

Thanks, met Anthony Nuis. Stoptober komt er weer aan. Hè? Dan gaat half Nederland proberen te stoppen met roken. Nou, wij gaan je een handje helpen. In alle programma's van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Wil je dat hebben? Dan app je nu even het woordje stop. Dus ben je aan het roken? Je mag ook Johan Derks omgeven, is allemaal prima. Of nou ja, liefst voor jezelf natuurlijk. Wil je proberen te stoppen met roken? En heb je daar een beetje een stok achter de deur nodig? Dan hebben wij in verband met een laserbehandeling. Dat kun je van ons krijgen. Dus app nu even het woordje stop. En in onze RadioNL-app. En wie weet word je zometeen tussen 4:30 en 5:00... door de dienstdoende DJ teruggebeld. En dan krijg jij een laserbehandeling. Hey.

0: Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg.
1: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Deutz vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Lionstone Tilburg zoekt toppers in de productie. Toe aan een nieuwe uitdaging met een goed salaris? Kom dan werken bij een van de grootste producenten van keukenbladen in Nederland. Kijk voor alle vacatures op lion-stone.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet... en inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald... van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
8: Magnus Winkelpark in Ubach.
9: Het ultieme middel om met de hele familie koopjes te scoren.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
11: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi. Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
15: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: Zoeken, boeken. Billy! Dat moet sneller.
18: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
20: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
21: Stop! Tober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
22: Altijd aan. Radio NL.
21: Altijd aan.
22: Radio NL.
21: Weerbericht.
0: Vanavond enkele lichte buien. En dat is het ook. De komende tijd is af en toe zon, geregeld buien. De temperaturen liggen iets beneden het langjarige gemiddelde. Vandaag was het 21 graden. En morgen, er zijn roddels. Er zijn mensen die erover praten, maar niemand kan het officieel bevestigen. Maar ik durf het wel op de radio te zeggen. Morgen wordt de laatste warme dag van het jaar. Dus wil je morgen nog naar het pretpark? Of wil je nog naar de dierentuin? Of wil je nog een dagje vrij nemen om even in de tuin te werken? Morgen is de dag. 24 tot 25 graden. Hey. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? We gaan luisteren. Ja, Jan. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlands vliegtuigje is vlak over de grens in Duitsland neergestort. Alle drie de inzittenden zijn omgekomen. De Cessna was vanochtend opgestegen in Hilversum. Wat er mis is gegaan, is niet duidelijk. In Ghana heeft de politie drie handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat een schip met kook was onderschept. Dat kwam uit Ghana en was op weg naar Antwerpen. En schoonmakers op onder meer Schiphol en treinstations leggen deze week het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten. Daar was volgens de FNV veel meer uit te halen.
0: Dan even kijken op de wegen. Er staan twee files. De A12 tussen Arnhem-Noord en Zevenaar een half uurtje. En op de A50 tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid 37 minuten. Ongelukje gebeurd. En daar liggen momenteel nog voorwerpen op de weg. Die zijn ze aan het rapen. Snelheidscontroles. De A15 Rotterdam richting Ridderkerk 71,9. De A17 Roosendaal richting Moerdijk 6,8. En op de A59 Den Bosch richting Breda 111,9.

Dit is zo'n liedje, daar kom je niet uit tijdens verjaardagen. Is het een carnavalsliedje of is het piratenmuziek? Zeg, voor 5 uur gaan we eens even iemand terugbellen die een laserbehandeling krijgt in verband met het stoppen in oktober met roken. Stoptober, dat komt weer aan. Wij helpen je graag een handje op Radio NL tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds je kans maken op een laserbehandeling. Dus misschien ben je er dan echt gewoon een keer van af. Want ja, blijft de man er vanaf, hè? Zo is het ook natuurlijk. Nou ja, laat even iets van je horen. Toets het woordje stop in onze Radio NL app. Dan weet ik dat jij graag wil meedoen en dat jij een laserbehandeling wil ondergaan. Je moet wel even een zonnebril op. Dat heb ik gelezen. Nou, nu opgeven en voor 5 uur is het voor te dienen.

0: deze hele week geven we laserbehandelingen weg. In het kader van Stoptober. Nou ja, je kan de kansen maken door simpel even...
1: Dit is de voicemail van 06.
0: Dat is jammer. Door simpel even een appje te sturen naar de studio van Radio NL. Dan weet ik dat jij... Even kijken, wie probeer ik te bellen? Wilma. Oh, Wilma uit Groessen. Nou ja, gelukkig heb ik nog een paar mensen op mijn lijstje staan. Dus gaan we de volgende even bellen. We geven namelijk een laserbehandeling weg. Dus lukt het niet helemaal met stoppen met roken. En heb je daar even een tooltje bij nodig. Het liefst gratis natuurlijk. Daar bieden wij de uitkomsten nu al. Een lasertherapiebehandeling. Zonnebrilletje op, liggen. En dan schijnt het vanzelf te gaan.
2: Met Roel.
0: Hallo, met wie spreek ik?
2: Met Roel.
0: Roel, je bent een roker. Ja. Hoop ik. Maar anders bel ik voor niks.
2: Ja, ik ben nu eentje roker.
0: Oh mijn god, zijn dat van die klare sigaret of ben je aan het draaien en zo? Check.
2: Nee, ik gewoon checkie.
0: Ja man. Kost klauw op mijn handen tegenwoordig ook, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Hé, wat heb je al geprobeerd om eraf te komen? Of denk je er nu pas over na van, dat lijkt me wel geinig?
2: Ja, ik heb 2 jaar terug nog een poging gedaan om te stoppen met roken.
0: Oh, niet gelukt dus?
2: Nee.
0: Maar
2: mijn vriendin wel, maar mij niet.
0: Ah, oké, maar waarom wil je er gewoon vanaf? Omdat het te duur is of dat het gewoon... Je moet buiten roken thuis? Of hoe zit dat?
2: Ook dat, maar het is ook beter voor de gezondheid, toch?
0: Ja, helder. Ja, dat was ik alweer vergeten, ja. Hey, Roel, gefeliciteerd, man. Jij krijgt namens Radio NL een laserbehandeling, therapie. En we hopen dat je er vanaf komt, Roel, joh. Hey.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Lijkt je het eng, zo'n behandeling? Of?
2: Nee.
0: Nou, ze komen wel bij je lip en zo, bij je neus, heb ik begrepen. Dus...
2: Ja, we gaan het meemaken.
0: Ja, je bent de man. Nee, niet piepen, doorzetten. Zo is het ook.
2: Nee, ja,
0: Roel, gefeliciteerd man. We gaan het even afhandelen buiten de uitzending om. Yo.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Jouw dak verdient mannen met verstand van pannen. De mannen van de pannen.nl. Wij leggen dakpannen en renoveren en isoleren daken.
3: Wij zijn de mannen.
2: Geen gedoe, geen lekkage. Wel vakwerk boven je hoofd. De mannen van de pannen.nl.
4: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
5: Mastertools.nl. Jouw klus, onze tools.
6: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij Mastertools.nl.
7: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
8: En mooi groen.
7: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
8: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
9: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
10: Heb

0: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen.

0: verenigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
8: Single Snow, zet de tijd op 5 uur.
9: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle drie de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er, als het goed is, nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's kook waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. En dan het weer van Weer Online. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. En dat was het ANP-nieuws.
12: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
13: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
14: Naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
15: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
14: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Als je dan toch aan het schrijven bent, schrijf er dan ook gelijk 3 nieuwe Vieten-locaties bij. Welkom Schoonoord, Gieten en Nieuwe Niedorp. Nu 111 Vietenolie tankstations.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
6: Uniek in de

0: Park in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 5 minuten over 5 geworden. De problemen onderweg stapelen zich op. In ons landje staan momenteel 90 files en dit zijn de knelpunten. De A2 Zetten-Gelre richting Utrecht, 68 minuten. De A15 Oostvoorne richting Gorinchem, 28. En dat is bij IJsselmonde richting Ridderkerk-Zuid. En dan de A58 Tilburg richting Breda, een half uurtje. Snelheidscontroles A15 Del richting Gorinchem, 103,5. De A27 Hilversum richting Almere, 108,7. De A30 Barneveld-Lunteren, 16,4. En de A73. Zelfs ook de flitser Vendraai richting Venlo bij 47,5.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

Ferry de Lins en Shaquille van Kaliber. Lekker baller rond. En we draaiden ook nog Sineke. En ik doe wat ik wil. Ja, er komen best wel veel vragen binnen altijd in dit uurtje. Want je bent het Mafkeze muziek ben je gewend. Komt snel weer terug op Radio Del. Zeker, zeker. Daar zijn we mee bezig.

deze Gina. 17:50 geworden. De middagshow van Radio NL. En hey, dit draaien we niet zo heel vaak. Bakkergitaar, goede zangeres, Miss Montreal.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Radio NL.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Magnus Winkelpark in Ubach.
3: De slimme manier van shoppen, net over de grens bij Landgraaf.
4: Oktober is de rookvrije maand. Wacht niet langer en stop ook met roken. Kies voor de laserbehandeling van ProStop. En stop voor altijd. En dat voor maar €295.
5: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
4: Kijk op ProStop.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
9: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10... en kans op een avondje uit te waarde van €50.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
16: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.
17: Altijd aan. Radio NL.
16: Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: Het is 17:30 geworden. Nou, vanavond een beetje wisselvallig. Er kan enkel een bui vallen in het oosten, het westen en het zuiden. Nou, morgen is er geregeld zon. Er zijn ook wat buien. Maar morgen wordt het officieel de laatste warme dag van dit jaar. 24 tot 25 graden. Joh. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. We gaan eens even luisteren wat er allemaal weer is gebeurd. Goedemiddag.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een Nederlands vliegtuigje neergestort en daarbij zijn 3 doden gevallen. Het toestel was vertrokken uit Hilversum. Boven een veld vlak over de grens verloor het opeens hoogte en crashte. Steeds meer mensen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat er vandaag 11 onderweg waren en dat er morgen nog eens 7 worden terugverwacht. En in Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Dat meldt Hart van Nederland. Sinds juli is er iemand actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt.
18: Dan even de files. A2 Utrecht richting Sethoogenbosch 44 minuten. De A50 Arnhem richting Zwolle bij fase 34 door een ongeluk. En de A58 Breda richting Tilburg bij Bavel. 40 minuten staat daar. Nou, snelheidscontroles, daar is even Drachten naar Groningen. Daar kom je ze tegen bij 167,9. Dan de A17 Roosendaal Moerdijk 6,8. De A28 Zwolle Amersfoort 97,2. En de A73 Venray richting Venlo 47,5.

luisteraar. Jij bent vandaag... En deze... Dit is de originele uit België. Toast, ik schreeuw het van de dagen. Erik Dikheb van de Pizza Hut. Die maakte daar ook een hele mooie versie van. Maar deze hebben we in de computer gezet. Hier hebben we voor gekozen. Mooi. Zeg, bijna 5:15 geworden. En nou ja, we doen even René Karst. En dat interesseert me helemaal geen ene millimeter. Goeie plaat van hem, hoor.

natuurlijk hard gegaan in onze top 30 van Radio NL. Maar ook in de echte top 40 heeft deze plaat gestaan. En dat is toch wel een droom van heel veel artiesten. He, doe het maar eens even. Doe het maar eens even. Allemachtig, joh. Ja, dat smaakt er meer. Ik denk dat, dat deze gast, Justin de Wild, die wil dat nog wel een keer volgend jaar. Ze zijn vast al aan broeden. Kan niet anders. Nou, Rivers, mensen.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
15: Appetito.
14: Appetito.
16: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Bakboord, stuurboord.
19: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 6 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haasewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in

0: Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid en Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. En dan het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
2: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
7: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk Allesreinigers en Schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.

0: Tolweg in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fiederlinks en Moor Shop in Shop.
1: 3 minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files, er staan er nog 2 die er te doen. De A16, dat is tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht 70 minuten. En een uurtje vertraging op de A50 tussen Beekbergen en Vaassen. Snelheidscontroles A6 Lelystad richting Muidenberg 62,3. De A28 Assen naar Hogeveen 172,7. En de A50 Apeldoorn naar Zwolle 213,3.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van

Even het besef. 13 jaar geleden kwam dit uit en nog steeds schaar ik het onder nieuwe muziek. Kun je daar gaan, joh. Hey, ik heb nog helemaal niet naar de appjes gekeken vandaag. Raymond die vraagt iets aan en terecht. Draai eens even een mooie piratenklassieker. Dus ik even terugtypen. Wat wil je horen? Nou, dit kwam eruit. Rocking with the Workman.

0: Nog steeds lastig uit te leggen aan iemand die boven de 70 is. Loeso. En dan leg je het uit. En dan een dag later dan denken ze van, hè, wat. Wel een catchy song. Fantastisch. Afgelopen weekend moest ik even draaien. Ik heb hem ook wel even gedraaid. Dus even kijken wat er gebeurt. Even een stukje Engel Bewaarde. Deze erachteraan. Ja hoor, mensen dansen gewoon door. Dus het zijn allemaal Radio NL luisteraars. Dat kan niet anders. Pater Mouskroen. En de bedenkers van Seks Medicale. Een liedje over Bertus.
1: De nacht dat Bertus stierf, die nacht vergeet ik nooit.

einde laten we nog even horen dat ik kan zingen. Nou, mooi, mooi, mooi. Even nadenken. Dit was in de tijd van de Happy Hardcore nog. 96, 97. En Hazes kwam gewoon met dit. Dit bouwde die gewoon in elkaar. Mooi. Het is te laat. Nou, zometeen heel veel plezier met Ivo Pasveer. En ook bij hem maak je vanavond weer kans natuurlijk op een laserbehandeling. Wil je stoppen met roken? Even luisteren naar Ivo.

0: naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Ga je op zoek naar pellets? Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
7: Mm-hmm.
6: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Hey, Tom hier van uwbloemenman.nl. Ben jij nou ook je trouwdag vergeten? Geen probleem, voor 11 uur besteld, vanavond nog een bos bloemen thuis. Dus bestel simpel en snel op uwbloemenman.nl. Graag gedaan, hè?
9: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
17: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
20: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL. Altijd aan.
21: Radio NL.
20: Weerbericht.
10: Vanavond is er een mix van wolken, zon en vooral in het oosten nog een enkele bui. Morgen wordt het landinwaarts regionaal zomers met 25 tot 27 graden en zon. Later op de dag stijgt de buienkans. Daarna is er een aantal dagen wisselvallig. Maar op langere termijn neemt de kans op droog en vrij zonnig nazomerweer toe. Het is 6:53 ANWB verkeersinformatie. Weinig te melden, geen files momenteel. Wel controles op je snelheid. Die vind je op de A2, Den Bosch-Utrecht bij 108.5. De A12 Arnhem-Utrecht 75.1. A27 Utrecht-Almere 108.7. En de A73 Nijmegen-Maasbracht bij 47.2. Goeie reis.

was de nazomerrit van Django Wachter Bachata bij Lando. Zojuist in de avondshow van Radio NL. Hey, hoe is het met je? Heb je een beetje een lekker weekend gehad? Een beetje een relaxed weekend? Ja, ik wel. Ik had dus afgelopen weekend voor het eerst een familieweekend. Weet je, ik heb er heel vaak mensen over gehoord dat ze een familieweekend ingingen. Ik had dat zelf nog nooit gehad. Tot afgelopen weekend. En oi, oi, oi. Is wel genieten hoor, eventjes zo'n familieweekendjes. We hebben helemaal uitgerust. Helemaal topfit. En daarom vanavond in de avondshow ook extra veel up-tempo muziek. Waaronder deze. Dit is Dirk Mildijk. Ik

Radio Morel met Wesley Bronkhorst en ik drink Rosé. Hey, zo direct hoor je hier de nieuwe van Monique Smit, Kido van de Graaf, Beter Af Alleen. En je gaat de vrouw horen die afgelopen week misschien wel een record heeft neergezet, althans in Nederland. Binnen enkele seconden waren er namelijk 55.000 kaarten verkocht voor haar stadionconcert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En misschien ben jij wel een van die 55.000. Dan ga je je heldin zo meteen horen hier op Radio NL. Eerste zomerrit van 2026. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

Wat denk jij? Zal Linda de Mol aanwezig zijn bij het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena? Ja, ik denk bijna van wel, want ze speelt al in de videoclip van het liedje Ga dan Roxy Dekker, hoor je zojuist bij Radio NL. En afgelopen week misschien wel een record voor een Nederlandstalige artiest. Binnen enkele seconden de complete Johan Cruijff Arena uitverkocht. 55.000 kaarten in luttele seconden weg. Doet ze knap, deze Roxy Dekker. En ga dan zojuist bij Radio NL. Hey, we moeten het zo meteen even hebben over een fenomeen dat momenteel gaande is dankzij social media en wat toch wel een beetje angstaanjagend is. Eerst wil ik je nog voorstellen aan nieuwe muziek. Monique Smit en Kido van der Graaf hebben de handen ineen geslagen. Hoewel de titel wel een beetje tegenspreekt. Beter af alleen. Is het

0: Libri-vuurwerken.nl.
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
3: Bij Hal18.nl zit je goed. Zijn de webshop voor kantoormeubelen en complete bedrijfsinrichting. Hal18.nl, daar werk je beter mee.
1: Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
4: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
5: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Heb je

0: gerust. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Magnus Winkelpark in Ubach.
4: Is slim shoppen altijd dichtbij en parkeren is gratis.
5: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
6: Lieve mensen, aan die handen, handen zagen.
5: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel.

0: singlesnow.nl. Singlesnow. Zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haasewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal. En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert ten Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. En dan het weer van Weer Online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
1: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
4: Een betaalbare en goede auto? Kies voor een Occasion van Lito Automotive. Altijd genoeg keus. Ook voor inruil en onderhoud ben je hartstikke welkom. Kijk voor ons actuele aanbod op litoautomotive.nl of kom langs in Beek en Donk.
5: Bevier nog één keer met mij de zomer op het strand van Rijnlaai.
6: Bij de IJzeren Man in Vught staan de laatste twee weekenden van september weer de beste zangers en bands op het water. Daar ben je er ook bij. Kaarten vanaf 19,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.

0: Links & Moor Shop in Shop aan de Meijerijstraat 50 in Veghel. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Fieder Links & Moor Shop in Shop.
1: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel, wel controles op je snelheid. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 122.5. De A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 108.0. A13 Rotterdam-Den Haag 14.6. En de A28 Groningen-Zwolle bij 172.7. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer!
1: En een zorgwekkende trend onder jongeren, zo direct in het radio-onderzoek. Eerst Mick Harren.
2: Dit is de muziek van

dit liedje doet me altijd een beetje denken aan van die sauna-muziek, weet je wel. Stel je voor dat je dat Henk Benaar hier niet op mee zou zingen, dat het liedje gewoon instrumentaal zou zijn. Zou het echt van die sauna-muziek zijn? Van die liedjes die je hoort als je een dagje sauna doet. Hou me nog één keertje vast. Henk Benaar bij Radio NL. Het is maandagavond. Het is de avondshow dag in dag uit. En deze week helpen we bij Radio NL een handje als je wil stoppen met roken. En dat is natuurlijk een goed idee, want Stoptober komt er weer aan. Hè? Traditioneel de maand waarin een groot deel van Nederland probeert te stoppen met roken. Deze week maak je kans op een laserbehandeling. Hoor je zometeen de oproep? App dan stop in de Radio NL app. Ja, en wie weet gaan we jou helpen met een laserbehandeling om te stoppen met roken. En dat dat nodig is, dat blijkt ook uit onderzoek. Want de rookvrije generatie die is verder weg dan ooit. Uit een nieuwe peiling blijkt namelijk dat 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped. En daarbij spelen sociale media een enorme rol. Want heel veel influencers die roken tegenwoordig op social media. Ja, en zien roken, doet roken, wordt altijd gezegd. En daarom rookt Jong Nederland er rustig op los. 4 op de 10 die rookt of vaped dus. Maar goed, dat is ook logisch, hè. De meeste mensen die ooit begonnen zijn met roken deden dat waarschijnlijk in hun tienerjaren. Vroeger was het natuurlijk ook nog zo dat je al vanaf je 16e, geloof ik, tabak mocht kopen. Dat is tegenwoordig 18. En als je dan eenmaal aan het roken begint, ja, dan is het ook ontzettend moeilijk om weer vanaf te komen natuurlijk. Aanleiding om eventjes een klein Radio NL onderzoek te doen. Even een kleine peiling onder de Radio NL luisteraars. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Stel jij rookt, wanneer ben jij begonnen? Was jij echt ontzettend jong? Ben je heel jong begonnen? Ben je pas op latere leeftijd begonnen? Ja, of ben je iemand die zelf nooit gerookt heeft? In dat geval, ja, dat is eigenlijk heel goed. Ik ben benieuwd. Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL app of spreek het eventjes in via de app. Op welke leeftijd ben jij ooit begonnen met roken? Of heb jij helemaal nooit gerookt? In dat geval ben ik ook ontzettend benieuwd naar je antwoord. Stuur het even in via de gratis Radio NL app. Doe even een klein Radio NL onderzoekje. Op welke leeftijd ben jij begonnen met roken? Of heb je helemaal nooit gerookt? Reageer in de app.

0: Stef Hekkel wordt nooit verliefd, zojuist bij Radio NL. Het is maandagavond, bijna 7:30. En deze week help je weer om te stoppen met roken bij Radio NL. Hoor je zo meteen de oproep, app dan het woordje stop. Dan maak je namelijk kans op een laserbehandeling om tijdens Stoptober af te komen van dat vervelende roken. En naar aanleiding daarvan toch ook eventjes een klein onderzoekje in de Radio NL app. Hoe lang ben jij al bezig met die slechte gewoonte die je roken heet? Laat het even weten via een appie. Ik ben toch wel benieuwd, wanneer ben jij begonnen? Of heb je misschien wel helemaal nooit gerookt? Zo stuurt Richard uit Beuningen. Nou, ik ben net de stoomboot. Begonnen op mijn 13e, nu 44. Ik rook al veel te lang, maar ik zit veel in mijn werkplus van klant naar klant. En dan is het zo verleidelijk om de een naar de ander op te steken. Ricardo uit Utrecht. Ik was 18 toen ik begon, nu 23. Johan uit Alblasserdam. Nooit gerookt, maar collega's wel van me. Richard uit Almere Buiten. Nee, nooit gerookt. En ik ga ook nooit roken. Hey, dat is een goed voornemen, Richard. Heel goed bezig. Geert uit Arnhem. Ik was 16 toen ik begon met roken. En ben nu 58 en rook nog. Tijd om te stoppen, Geert. Ik hoor het al. Even kijken. Christian uit Duitsland. Ik heb zelf nog nooit gerookt. Maar ik gebruik snuiftabak. Dat is een oude traditie in Kashubia. Oké. Okay. Justin uit Deventer. Nooit gerookt. Hoef ik ook niet te stoppen. Doe trouwens even de groet aan Kevin samen aan de beun. Nou, hierbij doorgegeven. Ik zie even kijken. Wieger uit Zwolle binnenkomen. In plusminus 1954 zochten we wel peukies. Die haalden uit elkaar. Kochten een bakkie vloei. 40 jaar geleden. Daarna gestopt met roken. Succes verder, familie. Gunther uit Merksplas. Hi Ivo. 57 jaar en nooit gerookt. Trots op mezelf. En Peter uit Loon op Zand. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, dit is eigenlijk de omgekeerde wereld bij jou, Peter.
1: Ja, ongeveer wel. Ja,
0: heel vaak is het zo, hè, dat als je ouders roken, dat zeggen ze dan, hè, zien roken, doet roken. Bij jou absoluut niet. Vertel.
1: Nee, absoluut niet. We waren thuis met vieren en mijn moeder die rookte af en toe mee op feestjes. En mijn vader die moest altijd sigaren hebben. En dan het liefst van je dikke hofnaam van je bol knakken.
0: Ach, gadverdamme.
1: Oh, ik kan er ook mijn nek aan halen gaan, denk ik. Verschrikkelijk, ja. Wat stonken die dingen.
0: Dus eigenlijk, omdat het zo stonk, ben je er ook nooit aan begonnen?
1: Nooit. Ik was zo blij dat ze op een gegeven moment een verbod hadden dat ik in de café niet meer mocht roken. Iedereen naar buiten ging.
0: Nee, precies.
1: Ik sprong mijn geld in de lucht. ik kan nou twee keer dezelfde kleren aan als ik naar de café toe ga.
0: Hey, ontzettend dank voor het reageren, Peter. En een fijne avond toegewenst.
1: Goed zo, hetzelfde.
0: Nou, en toch ook wel nieuw. Nou, jou, laat het even weten in de gratis Radio NL app. Dit is nieuwe muziek. De nieuwe havenzangers heet Happy Sappy Barbecue'tje.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Nieuwe kozijnen nodig? Kozijnenstunter.nl. Kozijnen van kunststof of aluminium, gemonteerd door eigen ervaren monteurs. Dat is Kozijnenstunter.nl. Vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Of bezoek de showroom in Tilburg. Profiteer nu van de Bosch Pro Deals bij mastertools.nl.
1: Sticker Koning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Sticker Koning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Sticker Koning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
3: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaartractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Magnus Winkelpark in Ubach.
7: Mode, drogisterij, levensmiddelen en nog veel meer.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
10: Lekkere van Albert Heijn.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje, doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

zou misschien denken dat het liedje over regen gaat. Hè? Het giet zoals het giet, maar niets is minder waar. Het gaat over, ja, het gaat zoals het gaat. Dat is eigenlijk de letterlijke vertaling vanuit het Drents. De mannen van Skik hoor je bij Radio NL. Het giet zoals het giet. Och, wat dialectisch mooi. Hè? Soms dan zit ik me ook echt eventjes in te verdiepen in mooie dialectwoorden. Ze zijn er meerdere Reddit-topics over geweest. Er wordt er op Facebook en Twitter regelmatig over gediscussieerd. Ja, en soms dan duik ik ook gewoon eventjes het internet in op zoek naar mooie dialectwoorden. Ken je bijvoorbeeld het woord huulbessem? Het komt uit de Achterhoek en dat betekent stofzuiger. In het Vlaams heb je het over joesting. He, als je ergens joesting in hebt, dan heb je ergens trek of zin in. En deze die vind ik zelf ook wel heel erg mooi. Kats in het Twents. Kats betekent helemaal of ontzettend. Hè? Dan kun je wel zeggen, die is kats bezopen. Heel erg dronken. Dialect, het is een mooi

Romy Montero bij Radio NL. En Spaans benauwd. Binnenkort komt ze alles over het liedje vertellen bij Tirke in werk en uitvoering hier bij Radio NL. En deze week sowieso veel bezoek hier in de studio. Onder andere woensdag, dan is hier Henk Dissel om 11 uur te gast. En morgen om 11 uur, daar komt Jeroen van Zelst alles vertellen over zijn nieuwe liedje. Dat is Ik ga niet van roosje naar roosje. En hoe dat liedje tot stand is gekomen, hoor je morgenochtend hier op Radio NL. Er is werk in uitvoering met Teken. En deze man zal binnenkort ook alweer een keer langs moeten komen in de Radio NL studio. De grootheid, de koning der piraten. Met misschien wel zijn allermooiste liedje. Adio, amore, adio. Dit is Jannes. Yeah.

Weet je, bij sommige liedjes heb je dat. Hoe vaak je hem ook hoort, hij gaat maar niet vervelen. Ik heb dat heel erg bij dit liedje. Misschien jij ook wel. Jannes en Addio. Amore, Addio bij Radio Orel. Wat doe jij op dit moment? Ja, daar ben ik benieuwd naar. Zullen we direct het rondje Nederland op Radio Orel. En of je nu aan het werk bent, aan het chillen bent, aan het gamen bent, aan het afwassen bent, aan het studeren bent of iets heel anders aan het doen bent op deze maandagavond. Stuur eventjes een berichtje of een spraakberichtje of stuur een foto in de Radio Orel app. Reageer in ieder geval eventjes met wat je aan het doen bent en sluit aan bij het rondje Nederland zometeen na 8 uur bij Radio Orel. Dat doe je door heel simpel een bericht te sturen in de Radio Orel app met wat je aan het doen bent.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature.

0: Milner.
1: Is jouw dak toe aan een reparatie of complete vernieuwing? Kies voor kwaliteit en tevreden klanten. Aannemersbedrijf Cordes scoort top Google reviews en maakt jouw dak weer als nieuw. Ga snel naar aannemersbedrijfcordes.nl en vraag een gratis dakinspectie aan.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: Zo.
4: Wat een geld.
6: 18.000. Potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Heb je trek?

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Ja, ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er zelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm-hmm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bakboord, stuurboord.
11: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 8 uur.
12: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haaswinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De Bruce Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour. Maar toen deden ze ons land niet aan. En dan het weer van

0: Weer online. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler. En dat was het ANP nieuws.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dagstein.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Alleen flitsers gemeld in de app van Flitsmeister. Die vind je langs de A2 Utrecht en Bos bij 108.8. De A7 Den Hoever-Bolsward 108.0. A15 Gorkum-Del bij 108.4. En de A30 Barneveld-Ede bij 16.4. Goeie reis.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Eva Pasveer!
9: Met zo direct het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de gratis Radio NL app.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Oké, ja, vrienden van mij zijn dus net terug uit Spanje. En daar hebben ze de Tinto de Verano ontdekt. En tegenwoordig zijn ze er zo gek op dat ze het echt overal proberen te vinden. En eerlijk is eerlijk, ik geloof dat ook wel. En snap het ook wel een beetje. Heerlijk man, niet te versmaden. Tinto de Verano, Joey Nicolai in de avondshow van Radio NL. Het is maandagavond. Wat ben jij op dit moment aan het doen? Spreken of stuur het even in via de Radio NL app. En doe mee aan het Rondje Nederland. Zo stuurt Christa uit Almelo. Ivo, ik ben lekker naar jou aan het luisteren. Daarna het Klaasina Veen. Goedenavond, vriend.
1: Hey, Ivoetje. Hele goedenavond, kerel. Ja, ja. Ik zit alleen met de benen omhoog. Lekker naar jou te luisteren, natuurlijk.
0: Lekker, man. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Ik zie Richard uit Beuningen binnenkomen. Administratieve taken voor de zaak staan vanavond op de planning. Groetjes uit Beuningen. Jelmer uit Vilsteren. Druk met de grasjes uit elkaar schudden. Helaas een beetje regen in gehad. Ja, maar dat is dan ook weer goed voor de grasjes, toch, Jelmer? Ik zie Michel uit Haarlem binnenkomen. Ben lekker aan het darten met mevrouwtje. Ian uit Assen. Hey, hoi. Heb net de grote afwas gedaan. Nu lekker aan het Diamond Painten met een kop thee erbij. Henriette uit Slaghanen. Ik ben ook onderweg. En radio op jullie. Michel uit Raalte. Luisteren naar de fijne hits van Nederland. Ja, die hoor je hier hè, op Radio NL voor de duidelijkheid. De hits van Nederland. Met de onverwachte visite. Kortom gezellig. Nou, genieten van Michel. En dan nog even aan de telefoon. Eduard uit Zwolle. Goedenavond.
2: Hey, met Eduard. Hoi.
0: Je bent druk aan de klus op maandagavond. Wat wil jij aan het doen, Eduard?
2: Ja, lekker aan het knutselen. Ja, weet je, mijn vrouw is onlangs gehandicapt geworden. En ik heb een aanhanger gebouwd waar de scootmobiel in kan. En van die aanhanger wil ik een bed in gaan bouwen, dat we daarin kunnen slapen. Dus ik heb via Marktplaats heb ik een stapelbed van hout op de kop getikt. En die ben ik aan het verbouwen, zodat het een tweepersoon bed wordt.
0: Wauw. En wat knap dat je dat allemaal zelf doet, Eduard.
2: Ja, ik ben van huis uit een klusser. Altijd in de bouw gewerkt, dus ja.
0: Ja, dan heb je handige handen. Hè? Dan is het leuk om het ook zelf te doen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, en een ideetje bedenken en dan, ja, dan komt dat. Dus niks op papier, gewoon doen.
0: Ik zou zeggen, heel veel succes en ik doe het je niet na. Ik heb echt zo'n IKEA-handleiding nodig, anders komt het niet goed bij mij.
2: Heb je een klutselaar nodig? Je belt me maar.
0: Helemaal goed. Spreken we dat af. Fijne avond, Eduard.
2: Fijne uitzending. Hoi.
0: Gaan we nog even naar Gerard uit Maassluis. Hey Gerard, ik denk dat er een hele hoop mensen jaloers op jou zijn momenteel.
3: Ja, dat denk ik ook wel, want het is hier zalig weer rond de 30 graden.
0: Want voor de duidelijkheid, waar zit jij?
3: Ik zit in Armoçao de Pera in de Algarve.
0: Nog lekker Portugal.
3: Ja, heerlijk.
0: Heel Nederland is alweer terug in Nederland van vakantie. Ik ga zelf nog eventjes weg.
3: Ja, ja, wij gaan altijd, eind van de zomer gaan we altijd even deze kant op.
0: Is het nou niet gek om buiten het toeristenseizoen op zo'n toeristische plek te zijn?
3: Nee, dan wordt het juist wat rustiger. Het is hier, augustus is het hier echt een, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar dan is het hier echt de hel. Dan ja, is het zo gigantisch druk, want dan zijn alle Portugezen zijn ook vrij. Dus dan is het echt verschrikkelijk druk. En nu is, nou, de Portugezen gaan weer naar het werk, de kinderen gaan weer naar school, dus het zwakt een beetje af. En dat is gewoon heerlijk bijkomen hier.
0: Ik heb het één keer gedaan, dat ik echt ver buiten het seizoen op vakantie ging. Dat was naar Italië. En heel eerlijk, dat viel mij toen een beetje tegen, Gerard. Want toen wij aankwamen daar, in ons hotel, waren ze net er strandbedjes en alles aan het afbreken.
3: Nee, dat is hier allemaal nog wel open. Dat is hier allemaal nog wel open. We hebben van de winter ook contact gehad, Ivo. Dus zaten wij hier ook. En dan in de winterdag, ja, dan is het gewoon spooky hier.
0: Ja,
3: want dan is wel, nou, 90% is dan dicht.
0: Nou, dan hoop ik dat je nu nog wel een fijne tijd hebt. Genieten van Gerard en een mooie avond.
3: Dat gaan we zeker doen, Ivo. Leuk dat je gebeld hebt. Dankjewel.
0: Ciao, hoi.
3: Fijne avond.

Zo'n mooi liedje dit. René Vroeger, Waylon en hoe de liefde gaat bij Radio RL. Hey, wil je stoppen met roken? Want ja, Stoptober komt eraan. Hè? Dan gaan we met z'n allen weer proberen om te stoppen met roken. Zoveel mogelijk mensen doen daar ieder jaar aan mee. En dit jaar helpen we je een handje bij Radio RL. Je maakt namelijk kans op een laserbehandeling waarmee je wordt geholpen om te stoppen met roken. Wil je die laserbehandeling winnen? App dan nu stop in de Radio RL app. Wie weet bellen we je zo meteen terug en win jij een laserbehandeling om je een handje te helpen te stoppen met roken. App het woordje stop in de Radio RL app en wie weet spreek ik je zo.

0: Waar haal je de vetste toys voor boys? Natuurlijk bij Gekomi Mil, dealer van Duits vaarttractoren. Ook specialist in beregeningsinstallaties en andere werktuigen voor de land- en tuinbouw. Bekijk het aanbod op gekomi.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Bezoek de gezellige Vrije Markt Wamel, gelegen tussen Nijmegen en Zaltbommel. Elke woensdag en zaterdag geopend en elke laatste zondag van de maand, met uitzondering van de zomermaanden. Meer dan 350 kramen. Kijk op vrijemarktwamel.nl.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
6: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
6: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
12: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Onze nieuwe deze week, Erik van Klinken en Door het Oog van de Naald. Het is maandagavond. Deze ene week maak je namelijk kans bij Radio NL op een laserbehandeling om jou een handje te helpen in de richting van Stoptober om te stoppen met roken. Wil je daar kans op maken? App het woordje stop tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds in de Radio NL app. En maak kans, we geven er 4 per dag weg. Met andere woorden, wil je stoppen met roken? Dit is jouw week op Radio NL. Gaat iemand bellen die heeft geappt?
1: Mirjam.
0: Hey, Mirjam met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo Mirjam.
1: Hallo.
0: Jij wil stoppen met roken.
1: Ja, dat zou ik wel willen.
0: Ja, goede voornemens, hè. Normaal gesproken doen we ze op 1 januari. Maar ik vind eigenlijk dat we dat het hele jaar moeten kunnen doen. Vind je niet?
1: Vind ik wel, ja. Eigenlijk wel.
0: Nou, we gaan je een handje helpen, Mirjam. Je wint namelijk een laserbehandeling om te stoppen met roken in Stoptober. Van harte gefeliciteerd.
1: Nou, super, dankjewel.
0: Fijne avond,
1: hè. Ben ik blij mee. Dankjewel, hetzelfde.
0: En morgenochtend bij Teken uiteraard weer een nieuwe kans op een laserbehandeling. Dit is Danny Christian. Ik loop

0: avondshow. Amar en stem in je hart.
1: Het laatste rondje.
0: Het is bijna 9 uur. Het is Meezing Maandag vanavond in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een ultieme meezinger. Echt zo'n liedje dat je uit volle borst kunt meeblaren. Heb je een suggestie voor zo'n echte meezinger vanavond? Stuur hem nu door in de Radio NL-app. En bepaal zo direct het laatste

0: Door Mart Hoogkamer bij Radio RL heet Kroegen in de Hemel.
1: Het laatste rondje.
0: Die zijn bijna 9 uur op maandagavond. Meezing maandag in het laatste rondje. We zijn op zoek naar een ultieme meezinger. Een liedje dat je uit volle borst kunt meeblaren. En die zijn er genoeg gelukkig. Dank als je een suggestie hebt gedaan in de Radio RL app. Zo stuurt Pieter uit Sloosdorp WC Experience met Mag ik hier roken? Wel in de stijl van de actie deze week, Pieter. Anja uit Apeldoorn, Het is mijn leven. Belinda Kienaar. Dennis uit Almelo, Stollebollekes met Van links naar rechts voor het laatste rondje. Nicole uit Nijverdal, Het laatste rondje. Dan ga ik voor Guus Meeuwis en Van Gant met Het dondert en het bliksemt. Chris uit Wenen-Wiesel voor het laatste rondje. We hebben een woonboot. Stef Ekkel, groetjes van Chris. Maar we gaan vanavond door suggestie van Hannes Jan Zwaagstra uit Kerkenveld. Op je plaats trouwens, om te horen. Kerkenveld. Toch even heel snel checken waar het ligt. Drenthe, gemeente De Wol. Oh ja, dan zit je sowieso goed, hè. Een prachtige platteland in Drenthe. Laatste rondje. Lekker meeschreeuwnummertje vanavond. Rotzooi, je zegt het maar, van de legendary André Hazes. Radio hard en meeschreeuwen.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Zo.
3: Oh, wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo

0: Meneer?
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Op zaterdag 19 september komt de Donders Dikke Tent Party voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl.
13: Single Snow, zet de tijd op 9 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haaswinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt en ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. En dan het weer van Weer Online. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. En dat was het ANP-nieuws.
17: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
19: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
20: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
19: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
20: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.

0: En als je voor jezelf werkt?
1: Ook gewoon 1 factuur per maand.
0: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
1: Mm-hmm.
0: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
2: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: τόσο πρέτη.
1: You're so pretty.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.

0: dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks. Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
5: Lieve mensen, aan die handen.
4: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
6: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met wel functie. Karwei, maak het mooier.
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl. Dit is Radio NL.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: 18 plus. Speel bewust.
1: Ja. Echt serieus?
6: Zo.
1: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde. Met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
12: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
15: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
14: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
15: Maar die prachtige kleding dan?
14: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes.
2: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
19: Lekker bezig.
17: Milner.
20: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Rie. Via Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
23: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
24: Bakboord, stuurboord.
25: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 10 uur.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Haaswinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwonding overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas von der Leyen met meer informatie. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

dan denk ik, waarom doe jij mijn hart zo'n pijn? Waarom wil jij niet meer bij me zijn? Iedere keer dan denk ik, als ik kon, dan vlog ik nu naar jou.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ja, al wekenlang gaat het liedje viraal op internet. En inmiddels is de nieuwe single Door het oog van de naald van Erik van Klinken overal te streamen en te downloaden. Ben jij ook zo nieuwsgierig? Erik van Klinken boek je bij stefeckelbookings.nl.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: 18 plus, speel bewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: Zo.
2: Oh, wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Download de nieuwe Radio NL-app. Stuur berichten naar de studio. Luister en kijk mee en mis niets van Radio NL.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
13: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
19: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
21: Sokken, la.

0: Boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: Op zaterdag 19 september komt de Dondersdikke Tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Birdie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Lekker skiën, snowboarden en leuke mensen ontmoeten? Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger. En dat was het ANP-nieuws.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Smint.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Is de muziek van Radio NL.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes.
3: Gadver.
1: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
1: Milner.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming-Dachstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit te waarde van €50.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom, vergelijk direct.com.
17: Stop! Oktober komt eraan. Wil jij graag stoppen met roken? Dan helpen wij je deze week een handje op Radio NL. In ieder programma van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds maak je kans op een laserbehandeling. Hoor jij de oproep? App dan Stop in de app van Radio NL. Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door ProStop.nl.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoop.

0: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Van school de street.

0: neer.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
6: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Op zaterdag 19 september komt de donderstikke tentparty voor het eerst naar Groningen. In Pekela geniet je van een avond vol Nederlandstalige topartiesten. Met onder andere Jannes, Corrie Konings, Lucas en Gea, De Paladijns, Dutch Boys, Bernie en Ria Schuitmaker. Ja, de moeder van. Bestel je tickets via radionl.fm/tentparty.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Bakboord, stuurboord.
12: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt €15.000. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18.

0: 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden. En dat was het ANP nieuws.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Scusi, bella donna. Quattro voor

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

0: Wij gaan nooit meer slapen. Nee. Maak mijn moeder niet trots. Nee. We groeien nooit op. Nee. Alles op de
1: bof.
0: We geven geen
1: fuck.
0: Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de SAR. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Dan ben je bij Single Snow op de juiste plek. Single Snow, de aanbieder in wintersportvakantie voor singles en alleengaanden vanaf 30 jaar. Kijk snel op singlesnow.nl. Single Snow, zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. En dat was het ANP nieuws.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 2 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Bakboord, stuurboord.
1: Samen met kapitein Joost hijs je de zeilen. Ontdek de Waddenzee of IJsselmeer met de zeilarrangementen van Rederij Vooruit. Kijk voor alle mogelijkheden op rederijvooruit.nl. Kapitein Joost zet de tijd op 2 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is één persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen 15 en 18.